Hoge gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. Het Amerikaanse leger beschikt over wapens in de ruimte. Dat heeft Space Force gemeld, het onderdeel van het leger dat zich bezighoudt met de ruimte. De wapensystemen worden Space Control Weapons genoemd. Over de werking zijn geen details gegeven. Het is de eerste keer dat de Verenigde Staten openlijk bevestigen dat ze over wapens in de ruimte beschikken. Washington vindt dat gerechtvaardigd, omdat ook China en Rusland onder meer lasers en jammers inzetten om hun rivalen te dwarsbomen in de ruimte. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn extravagante ontwerpen, vaak met veel glitter. En hij kleedde sterren als Cher, Diana Ross, Elton John, Dolly Parton, Taylor Swift en Beyoncé. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie is 87 jaar geworden. De nacht is droog bij minstens 16 graden. Straks krijgen we een bijzonder zachte septemberdag met zon en temperaturen tot 28 graden. Woensdag wisselend bewolkt, plaatselijk een bui en nog hooguit 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
3: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
4: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
3: In Turkije zijn op het sociale mediaplatform X tientallen accounts geblokkeerd van LGBTQ+-activisten, mensenrechtenactivisten en journalisten. Volgens Engeliweb, de Turkse organisatie tegen internetcensuur, heeft een rechtbank de blokkering van die profielen bevolen. Nog volgens Engeliweb is voor een deel van de accounts obsceniteit als reden aangehaald. Ook het account van Amnesty International Turkije is niet meer online, net als dat van een regeringskritische krant en van een vrouwenrechtenorganisatie. Over een 20-tal minuten lanceert de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een satelliet die de gezondheid van planten gaat onderzoeken. De satelliet meet het zwakke licht dat planten afgeven tijdens de fotosynthese, het proces waarbij ze groeien met licht, water en CO2 en daarbij zuurstof maken. Wetenschappers willen onderzoeken wanneer planten last hebben van droogte en nog meer te weten komen over de rol van planten in de koolstofcyclus. De missie onderzoekt ook de gezondheid van onder meer bossen en landbouwgebieden. De satelliet wordt gelanceerd vanop de Europese ruimtehaven in Frans-Guinea. Het is droog vannacht met opklaringen en minstens 16 graden. Straks nog een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Woensdag wisselend bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4 uur, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft beslist om de beperkingen op briefstemmen voorlopig tegen te houden. De regering Trump wilde dat de postdienst alleen nog stembiljetten zou versturen onder nieuwe federale voorwaarden. Trump beweert dat er in de VS op grote schaal gefraudeerd wordt bij het stemmen per post en dat hij mede daardoor in 2020 de verkiezingen zou hebben verloren van Joe Biden. Een lagere rechter had eerder al de regels geblokkeerd die Trump wou doorvoeren en het Hooggerechtshof bevestigt nu die blokkeringen. Het Hof zegt in zijn beslissing nog dat de kans klein is dat Trump gelijk krijgt wanneer later een rechter zich over de grond van de zaak uitspreekt. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
1: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
0: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de veerboot die daar zondag zonk. Het schip met 243 mensen aan boord kapseisde op zijn weg van Java naar Borneo. Er zijn nog meer dan 120 vermisten. Tientallen schepen van het leger en de politie nemen deel aan de zoekactie. Volgens de kapitein waren er tijdens de ramp golven van wel 3 meter hoog. We krijgen een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Morgen wisselen bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Wie de regels niet volgt, zou een boete tot 6% van zijn omzet riskeren. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zullen aanvallen. Maar dat lijkt wat voorbarig. Rusland heeft nog niet gereageerd op de reactie en Oekraïens president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev en denkt dat Trump te snel was met het nieuws.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren. Maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon, of €1,37 per liter. En dat is veel voor de VS. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland.
2: En de Emmy goes to Jean Smart, Hacks.
0: De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmys die vannacht zijn uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-series. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in dezelfde televisieserie. De 75-jarige actrice speelt de rol van een oudere komiek in de comedyserie Hacks, waarin ze gedwongen wordt om samen te werken met een jonge schrijfster. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg de meeste nominaties, 25 in totaal. En net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wyle de prijs voor beste acteur in een dramaserie. Het weer, de dag begint grijs, daarna wordt het zonnig. Maximum temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: dag telt voor twee. Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredabaan 1209 in Schoten. Keukentrapdij.
1: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
2: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
3: Kan je nog lang lezen?
2: Denk het wel. Hè?
1: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
3: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
2: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
4: Bij gedacht!
5: Marcel! Wat doet die windmolen in onze naaf?
6: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
5: Och, je was serieus?
7: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
8: Maak elk.
9: Wat eten we? Ik heb honger.
8: Momenten, Max.
10: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe. Een beetje ambetant.
9: Oh.
10: En grote honger natuurlijk. En jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
8: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
10: de max.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: En als je nog niet buiten bent geweest, doe een korte broek aan en een t-shirt. Het is bakken heet. Want een bijzondere dinsdag voor dit zeg. Goedemorgen.
12: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
11: Het is vooral 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
13: Goedemorgen. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gaat met de fiets naar het werk. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies, zegt Veerle Michiels van SD Works.
14: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt, ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fietsers. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
13: In Limburg gaat 14% met de fiets naar het werk. In Vlaams-Brabant 12%. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO-drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven de andere Baltische staten Estland en Letland. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft afgelopen nacht 2 nieuwe satellieten gelanceerd. Ze moeten de natuur en het klimaat op aarde beter in kaart brengen. En een van die satellieten zal voor het eerst ook rechtstreeks de gezondheid van planten, struiken en bossen meten vanuit de ruimte. Verschillende Belgische bedrijven en universiteiten hebben meegewerkt aan de missie en ze zullen ook verder onderzoek doen met de metingen van die 2 satellieten. En op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg gisteravond zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3 en staat met nog 2 matchen te gaan 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. Vandaag spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
15: In het deurgangdok in de haven van Antwerpen zijn verschillende diensten de hele nacht bezig geweest om een olievervuiling op te ruimen en in te dammen na een lek gisteren namiddag in een schip. En in Herentals komen er 211 bladkorven in de straten om gevallen bladeren in te verzamelen. En dat zijn er meer dan vorig jaar. Vrij zonnig en warm weer vandaag tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond kans op een bui. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: Lab 9.
2: alles van Apple, inclusief de experts.
11: Goedemorgen, dag Charlotte.
13: Dag Peter, goedemorgen.
11: Goedemorgen, lieve luisteraar. Vooral, aan hoeveel graden zat jij vanmorgen?
13: Toen ik vertrok in Gent, 18 graden al.
11: 18?
13: Ja, zot hè.
11: Ja, zit in de stad natuurlijk, dus dat warmt daar nog, nog harder op.
13: Ja, zo echt een zomerse bries.
11: Het wordt gestoord hè, we zitten hier ook al aan 16 graden intussen.
13: Ja, kijk, goed hè.
11: En het is nog maar 2, bijna 3.

0: zie intussen ook al berichten van Michel onder andere, die al een korte broek aan heeft om te gaan fietsen in de zon.
1: Oh my god.
0: Michel, de rustig, het is september, de herfst komt eraan, maar het is echt niet normaal.
2: Het is
0: echt
2: vandaag. Ja, het is aangenaam.
0: Ik deel het toch maar even, ik daag je even uit hoor. Deel even je hete temperaturen in Vlaanderen, waar je ook zit, maakt niet uit, maar niet in Tormolinos en zo. Hè.
2: Nee, dat telt niet mee.
0: Dus Vlaanderen, België bij uitbreiding, ja. Europa. Nee.
2: België alleen, hè.
0: Dat, ja. Deel even uit, kan via VRT Max. Volg ons daar op Radio 2. Deel je bericht, hoeveel graden is het op dit moment al bij jou op je thermometer? Nu even delen, straks heel benieuwd. En zet er ook bij waar je zit. Toch belangrijk. Goedemorgen. Ja.

0: dat was ook een hete videoclip. Staat hij op de Mississippi. Op die boot, weet je nog wel?
1: Ja, ja, ja.
0: Die draaidingen zo. Oh,
1: fantastisch.
0: Ja. Heerlijk toch? Culture Club, Calme Chameleon. En voor alle kleinere mensen.
1: Ik voel me aangesproken.
0: Ja, mensen.

0: Dankjewel, Meteor.
1: De dinsdag begint.
0: 11, bijna 12 over 6. Welkom bij de dinsdag. Het is vandaag 15 september. De dag dat je hoort op Radio 2 dat we vooral fietsen naar school en werk in Oost-Vlaanderen.
2: Ja, 27% van de mensen in het onderzoek van SD Works gaat met de fiets naar het werk. En in totaal in Vlaanderen 1 op de 5 mensen elke dag.
0: Kijk toch goed, hè? Xavier die is ook onderweg met zijn fiets naar het werk. Ja, prachtig weer op dit moment ook. Hè? Ja. Het was heerlijk om naar het werk te fietsen in Waregem. Daar doen ze ook goed.
2: Ja, ja, in West-Vlaanderen 26% van de werknemers doet het woon-werkverkeer met de fiets.
0: Het wordt echt nog zo'n warme dag. Hè. De weermensen hebben het over 27 graden en zo. Maar het is officieel nog altijd zomer, dus kijk, het kan zomaar. Dankjewel om even al je temperaturen te delen. Een hele goede morgen gewenst uit Geel van Wiesje. Ronnie Verlinden in Kluisbergen om 6 uur is het 16 graden en half nu al.
2: Oké. Okay.
0: In Zwevegem is het dan weer wat kouder, zegt hij, 14 graden en half.
2: Ja.
0: Vivian de Puit in Eeklo is het 17 graden. In Huldenberg 13 graden en half. 17 graden Sint-Niklaas, dankjewel Anja van Dalen. En Tom Dirks, goedemorgen Tom.
3: Goedemorgen allemaal.
0: We zitten live in Vorselaar. Hoe warm of koud is het daar?
3: Oh, ik ben jaloers op de mensen uit Gent en zo verder. Hier is het maar 12 graden en heel mistig.
0: Oh. Ah, misschien dat de mist daarmee te maken heeft. Maar het wordt, ja, je weet, die mist 's morgens, dat kan voor heel warme temperaturen zorgen, hè Tom?
3: Ja, het is te hopen dat we nog goed weer krijgen in de camper vandaag. Hè.
0: Maar tuurlijk, in de camper is het altijd, altijd lekker weer, hoor. En het is een fijne plek om te wonen, toch Tom?
3: Oh, zeker. Midden in de bossen en als buren de konijntjes en de eekhoorntjes, kan niet beter zijn.
0: Wauw. Helemaal goed, Tom. Hou je van de herfst of heb je toch liever de zomer?
3: Toch liever de herfst en de lente, omdat het deze zomer veel te warm was. En ja, daar zijn we blij mee, een beetje airconditioning. Dus geef mij maar de herfst, lekkere geur,
0: ja.
3: De blaren die vallen
0: ja.
3: En genieten.
0: Wel, ik heb daar goed nieuws over. Hoor je zo meteen, Tom.

0: Alex Warren, goedemorgen. Passenger. Het is 6:15 en dit geluidje, dat is nu de herfst van Vivaldi. Vind ik mooi, hè?
1: Heel mooi.
0: Klassieke muziek op Radio 2. Maar ook wel, want wat is er aan de hand? Wel, het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit ons bord, want de herfst is terug.
2: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Ja. We hoorden het daarnet nog van onze luisteraar. Hè, die is het ook al een beetje beu, wie we daarnet aan de lijn hadden. Ik ben eventjes zijn naam vergeten, maar die zei... Hè, die herfst, laat maar komen, zei Tom. Want het is zo'n lange zomer geweest en heel veel mensen vinden dat. Het mag echt herfst beginnen worden. We snakken nu naar stoofpotjes en naar lekkere ovenschotels. En ik heb ook al veel herfstversiering in de winkels gezien.
0: Ja.
1: Ja, het begint te komen. Hè, dus ook de open haard, die mag dan binnenkort misschien ook weer
0: bij 27 graden, lekker.
1: Ja, maar vandaag gaan we dat nog niet doen. Maar toch hebben mensen zin in de herfst. En sociologen zeggen dat is normaal, want het warme weer begint een beetje te vervelen op den duur. Dus willen we afwisseling. We willen dat het een beetje verandert.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe het bij jou zit.
0: Laat het eens een week lang regenen en niet eens zo... Oh,
1: ja, ja, ja. En we willen weer...
0: En we staan weer in de file. En we worden nat. En die natte bladeren.
1: Ja.
0: En de buur zijn boom ruift. Ja, het is, het is heel dubbel natuurlijk. En ik kan denken van, ja, kom aan. Laat ons nog even genieten van die Indian Summer. Ik zag ook Frank de Bozere in de krant.
1: Ja.
0: Oh, Frank de Bozere, jongens.
1: Oh, Frank, ja, kijk.
0: Ja, die, oh, ook leuk, hè?
1: Ja, ook leuk.
0: Die zegt ook van, ik wil nog wel een beetje zomer.
1: Maar tuurlijk.
0: Maar zo'n gewone zomer, want het is inderdaad veel te warm geweest.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat gevoel natuurlijk.
1: Ja, maar kijk, mijn restaurants merken dus ook wel al dat klanten kiezen voor de herfstgerechten. Witlof, rolletjes in ham en kaas bijvoorbeeld. Mijn kinderen ook vorige week, die wilden macaroni met een korstje op. Een hete bliksem. Ik heb ook al 2 ovenschotels gemaakt vorige week.
0: In het kader van, je bent wat je eet. Jij hete bliksem. Maar ik zag een pan van Backstage Bavo. Die toonde mij vanmorgen een foto.
1: Ja?
0: Met allemaal, een volledige pan met witloof.
3: Oh ja, Peter. Heerlijk. Ik heb gisteren voor de allereerste keer opnieuw grondwitloof mogen eten. 1,5 kilootje. Lekker gekarameliseerd. Oh ja, ik krijg
0: je hebt toch geen 1,5 kilo witloof gegeten, man?
3: Jawel, maar dat is een ander verhaal. Ik kan heel veel witloof eten. Oprecht.
0: Maar goed, ja, wie gaat er nu stoofpotten op 27 graden?
1: Oh ja, kijk.
0: Zeg maar, Backstage Bavo. Trouwens, jij bent een cultuurbarbaar, los van je witloof.
3: Kan.
0: Want jij kende Didi niet.
3: Nee,
0: ik ben daar.
3: Flauw idee.
0: Wekenlang hebben we daarover gediscussieerd. Vandaag gaat het gebeuren. We gaan de plaat poetsen die jij niet kent en de rest van de wereld wel. En iedereen gaat daar heel vrolijk van worden. Gebeurt zo meteen, zie.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
12: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
15: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.

0: Pink en Get the Party Started. Het is 23 over 6. Goedemorgen.
1: Platenpoets.
0: Ja, poetsen hier elke dag een plaat waar je ontzettend vrolijk van wordt. En vandaag heb ik de koning van de Rai meegenomen. Dat is Khaled, Cheb Khaled, een Algerijnse artiest die een paar enorme hits had, onder andere Didi. En Backstage Bavo kende Didi niet. Dat kan toch niet?
2: Totaal niet. Nee, ik ken hem alleen van C'est la vie.
0: Ja, een enorme hit geweest, ja, ook natuurlijk. Nu, het liedje, het gaat over de liefde. Het klinkt als een vrolijk liefdesliedje. Maar het is vooral een song over een meisje dat je niet kan krijgen. Dus smeekt hij dat ze weggaat, dat ze haar komen halen. Hij kan die confrontatie niet meer aan. Vreselijk. Dus kijk, een beetje opvoeding voor jou. Dus ik herhaal. Hoe heet het liedje?
2: Ah, het is een toets, zegt om 17:15.
0: Een toets.
2: Super. Didi.
0: En wie heeft het gezongen?
2: Khaled.
0: En waarover gaat het?
2: Over een meisje die hij niet kan krijgen.
0: Dat is een goede allemaal, dus ik heb hem bij. Een beetje opvoeding. En er is nog iets. Want welke enorme grote artiest van bij ons heeft het ooit gecoverd?
2: Oh nee.
0: Dan wil je, denk er maar even over na. Intussen gaan we hem even poetsen zien. Ah, het vindt je lekker. Ja. Van die trommeltjes. Heerlijk hoor. Denk er maar eens over na. Grote van bij ons hoor. Dus een gokje.

0: Zeg, weet je al wie het gecoverd heeft backstage bij deze Didi?
1: Nee, eigenlijk niet. Echt.
0: Maar jongen toch, een grote van bij ons. En je hoort hem vanaf 1 uur op Radio 2.
1: Abraham. Oh man.
0: Ja.
1: Helemaal verkeerd.
0: Alweer een paar gaten in jouw cultuur opgevuld. Hier 3 voor 6:30. Goedemorgen en ABBA. Altijd goed op Radio 2.
2: Radio 2.
3: Goedemorgen, morgen.
2: Peter van der Veire.

0: En dat bij 27 graden vandaag. Ja, Wanne.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Een over half zeven, zometeen al de nieuws uit je buurt. Nu, Charlotte op Radio 2.
2: Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gaat met de fiets naar het werk, blijkt uit cijfers van SD Works. Het waren er nooit zoveel als nu. Er zijn grote verschillen tussen de provincies. Oost-Vlaanderen is koploper met 27%. En in Vlaams-Brabant kiest amper 12% voor de fiets als vervoersmiddel naar het werk. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun derde groepsmatch gewonnen met 3-1 tegen Estland. België klimt naar de voorlopig tweede plaats in de groep. Vanmiddag spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Christel Marje. In het deurgangdok in de haven van Antwerpen zijn verschillende diensten de hele nacht bezig geweest om een olievervuiling op te ruimen en in te dammen. Die vervuiling ontstond gisteren namiddag nadat er een lek ontstaan was bij een binnenschip dat schade had opgelopen. In de romp van dat schip zat een gat. Hoe dat kwam is nog niet duidelijk, zegt Lennart Verstappen van het havenbedrijf Port of Antwerp Rouge.
5: De precieze oorzaak, dat moet nog onderzocht worden. Dat mag nog deel uit, denk ik, van het onderzoek. Voor ons gaat nu in de eerste plaats prioritair is die vervuiling zelf aan te pakken, in te dammen en ervoor zorgen dat de operaties terug vlot en veilig kunnen plaatsvinden daar in het deurgangdok.
4: Het scheepvaartverkeer verliep er de hele avond moeizaam. Schepen werden omgeleid via een andere sluis, maar ze kunnen intussen weer passeren via het deurgangdok. In Antwerpen gebruikt 1 op de 4 werknemers de fiets om naar het werk te gaan. Daarmee scoort onze provincie beter dan de rest van Vlaanderen, want daar is het dus maar 1 op de 5. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Veerle Michiels.
6: In Antwerpen blijft dat eigenlijk zeer hoog scoren. We hebben gezien dat gemiddeld 26% van de Antwerpse werknemers of werknemers die in Antwerpen werken toch een fietsvergoeding kregen voor hun woonwerkverplaatsingen met de fiets. Juli was er ook een absolute topmaand, waardoor we ook wel zien dat het fietsgebruik ook mee samenhangt met dan het weer natuurlijk. Dus hoe droger de dagen, hoe meer mensen op de fiets springen.
4: De gemeente Dessel gaat samen met de politie bekijken hoe ze de verkeersveiligheid kunnen verbeteren aan de Kruisberg in Dessel. Je mag daar maar 50 km per uur rijden, maar vooral personenwagens rijden daar te snel. Zo stelde de politie in de zomer vast dat er op 2 weken tijd meer dan 1000 auto's te snel reden. 1 auto reed er zelfs 94 km per uur in plaats van 50. Het is er een hele brede baan die uitnodigt tot snel rijden. En in Herentals komen er 211 bladkorven deze herfst, waar inwoners bladeren in kwijt kunnen, niet van hun eigen tuin, maar wel bladeren die op de stoep liggen bijvoorbeeld. Dat kan gevaarlijk zijn omdat het daar dan glad wordt en de riolen sneller verstopt raken. De korven worden op plaatsen gezet waar mensen in het verleden al de handen uit de mouwen hebben gestoken om ze te vullen en zo de staddiensten geholpen hebben. Schepen Pascal van Uten.
7: Als er nog inwoners van de stad Herentals zijn die op een strategische plaats een extra bladkorf willen om ons te helpen, dan moeten zij gewoon een seintje laten. Dan gaan we dat bekijken en dan gaan we een bladkorf plaatsen. En dat maakt samen, dan maken we samen de stad nog mooier.
4: Vrij zonnig en warm vandaag met maxima lokaal maar liefst 28 graden.
0: En dan de vrouw die gisteren ochtend nog een boterham met sardines en mosterd aan het eten was. Mona, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Wat is het vanmorgen?
8: Deze ochtend was het misschien ook wel wat speciaal. Een restje van gisterenavond. Dus volkoren pasta met kip gehakt, feta en spinazie.
0: Oh, wauw. Ja, dat is echt waar.
8: Ja, ik heb nog een stevige dag te gaan, hè.
0: Ja, duidelijk. Jij zit vanavond opnieuw bij de Spit Show.
8: Ja, ik moet de grote verkeersquiz ook spelen deze namiddag. Dus dan moet je goed eten.
0: Dan begrijp ik het helemaal. Nu, we zijn allemaal met de fiets onderweg, behalve deze mensen, want die staan in de file. Vertel eens.
8: Ja, richting Lummen op de E313 is er hinder in Antwerpen-Oost. Daar is een ongeval gebeurd op de spitstrook. Richting Antwerpen op die E313 20 minuten bij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Bever verlies je 10 minuten. Dat is tussen de A12 en Lillo. Richting Brussel 15 minuten bij op de E40 vanaf Afligem. En dan op de binnenring rond Brussel verlies je nu 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde.
9: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
11: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiosityfestival.be. Samen met Radio 2.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: Dit weekend heeft mijn zoon kennis gemaakt met Whitney Houston, haar muziek. Ja, hij vond de remixes beter dan de originele muziek. Dat is toch gek eigenlijk, hè? Onwaarschijnlijk. Goedemorgen, welkom bij de heetste dinsdag van de week, zeg. Ja, 27 graden hebben ze daarnet gezegd. Yo. En goedemorgen Margot van de regio.
1: Goedemorgen.
0: Die vanmorgen gewoon even Margot van de studio is. Dat heeft alles te maken met je poes.
1: Ja.
0: Daar gaan we straks allemaal over, hierover weten. En een roze shirt.
1: Ja, ik heb een t-shirt aan met een ottertje op. Van Monterey Bay, dat is in Amerika. En ik en mijn nu verloofde hebben dat daar gekocht toen hij mij ten huwelijk heeft gevraagd. Omdat we dachten, we moeten hier toch een souvenir hebben.
0: Oh.
1: Ja, en we hebben die dus net gekocht na het moment. Oh. En ik was zo euforisch dat ik in die winkel liep. En ik zei, I'm engaged. En die vrouw zei, I give you a 10% discount. Dus ik heb die t-shirt voor $9 in plaats van $10 gekocht.
0: Die Amerikaners zijn toch onwaarschijnlijk.
2: Je kunt dat eigenlijk altijd roepen dan als je daar discount wil.
0: Maar die dollar die kan je dan gebruiken op zondag in de supermarkt. Want okay, we gaan, dat is volgens de kranten toch allemaal, we gaan meer naar de supermarkt op zondag.
2: Er zijn cijfers van het onderzoeksbureau YouGov. En dit jaar deden we bijna 6% van al onze supermarktbezoekjes op zondag.
0: Mm.
2: Dat komt door de lange openingsuren op zondag. En die cijfers zullen nog stijgen, want sinds een maand mogen de supermarkten nu 7 op 7 open zijn. Dus ja, all the way.
0: Ik vind het leuk, hè, op zondag naar de supermarkt gaan. Ja,
2: ja.
0: En je komt dan altijd veel te veel dingen die je niet nodig hebt.
1: Dat is waar.
2: Ja.
1: Nee, zondag is voor mij blijft rustdag. Ik ga altijd maandagmiddag naar de supermarkt en dat is me-time.
0: Ah ja,
1: mijn
0: dat is ook geen kat in de winkel.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Heerlijk, goed idee. Ja, goedemorgen. Nou, ook veel nieuws over fantastische acteur Matthias Schoenaerts, die misschien in een bak vliegt, maar die veel te snel gereden heeft.
1: Ik weet.
0: En zonder rijbewijs. Maar dit verhaal wil je ook horen, want je huis verwarmen kost je alleen maar meer.
2: En als we kijken naar stookolie, wel, dat stijgt daar allemaal naar recordprijzen, want ja, €1,5 per liter, dat is niet niets, dat is het dubbele van een jaar geleden.
0: Oh.
2: Een gewone tank van 2000 liter stookolie, dat kost nu ongeveer €3000. En een groot deel van de Vlaamse gezinnen dat nog op stookolie stookt, dat bestelt normaal gezien rond deze tijd. Maar ja, het blijft dus wel heel rustig volgens de Brandstoffenfederatie. Mensen beginnen ook na te denken over andere oplossingen eventueel. In april stegen de prijzen ook al, maar de Brandstoffenfederatie zegt, goh, misschien niet wachten op prijsdalingen, maar gewoon bestellen.
0: Ja. Het wordt alleen maar duurder. Ik heb het zo gehad.
2: Ja, het heeft toch allemaal met het conflict in het Midden-Oosten te maken.
0: Ja, stop. Het is allemaal de schuld van Trump.
2: Ja,
0: Trump niet zo'n raar groot bakjes opgezet, hadden we nu die miserie niet. Maar bon, het voordeel is, je denkt daarna over alternatieven. We hebben nog gas bijvoorbeeld thuis.
1: Ik heb ook gas.
0: Ja, het vliegt er toch uit. Hoor.
2: Ja, ja, ik ook hoor. Ja.
0: Echt gehad zo. Gewoon weer lekker grote palen hout in die open haard. Fijn stof. Laat maar komen zo. Is ook een mogelijkheid. Maar wat ga jij doen? Kan het gerust even delen in VRT Maxland. En dan drukken daar op Radio 2 bij de berichten. Jouw reactie is welkom.
3: Ja.

0: Backstreet Boys, everybody. Goedemorgen. Och, Luc Driessen die heeft nog een kleine 100 kubieke meter hout. Dus ik kan er nog even tegenaan.
1: Oké, okay, tegen de stoken.
0: En Miranda Verstraat heeft ook een oplossing. Goedemorgen. De mensen kunnen ook wat meer dikke truien gaan breien. En een sjaal en een muts. Lekker warm. Miranda, het wordt vandaag 27 graden. Komt goed hoor. Goedemorgen.

0: vanmorgen gekleed in haar roze verlovingsshirt. Wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot? Is
1: het
0: al bekend?
1: Het is bekend.
0: Ja.
1: Ja. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
0: Prachtig, ja. Want het is niet meer dit jaar, hè?
1: Nee, het is volgend jaar.
0: Ja, oké. Okay. Ja, lezen we wel in de gespecialiseerde pers binnenkort. Maar vooral heerlijk gezellig, want je bent vandaag gewoon even Margot van de studio. Want je zit met een joekel van een poezenprobleem. Lieve luisteraar, kom maar een beetje dichter, want je kan helpen. Neem ons even mee in jouw verhaal.
1: Ja, dus ik heb sinds mei een poes, Dolly, een heel schattig dingetje. Ze is nu ongeveer 10 maanden oud. En eind augustus hadden we zoiets van, ze moet naar buiten. Ze vraagt er ook naar, het is de moment. Kleine situatieschets, ik heb een hele grote tuin. Dus die kat kan haar uitleven.
0: Nou, ja.
1: Maar toch kiest ze ervoor om gewoon los naar de straat te gaan. Je kan nu ook meekijken via VRT Max. Ze kruipt onder geparkeerde auto's. Ze loopt in het midden van de straat. En dat is echt een hele, hele drukke straat. Maar nu die eerste keer toen ze buiten mocht, ze loopt daar. Ze loopt altijd maar verder. En opeens, ja, ik volg dan een beetje, want ik denk, ik vertrouw het niet. Zie ik haar op de oprit van de buurman lopen. Toep, toep, toep, toep. Naar de tuin van achter. En ze valt daar in het zwembad.
2: Ach,
1: echt, het idee van een verzopen katje. Die kat was kletsnat. Hè. Kan je dus ook zien, het water droop eraf. Ik heb die nadien moeten droogblazen met de haardroger.
0: Je vindt dat verschrikkelijk, hè, nat worden. Ja,
1: ja, dat was, ik had daar zo mee te doen. Ja. Maar mijn lief en ik, we hadden alle twee zoiets van, oké, dit was de eerste keer en jij hebt meteen huisarrest. Want dit kan zo niet verder. Maar natuurlijk, ja, dat poesje wil naar buiten. Dus ik vraag mij af, twee dingen eigenlijk. Ben ik de enige bij wie het zo fout loopt?

0: Veren aandoen en dat is niet zo goed bevallen. Dan heeft ze ook heel hoog gesprongen.
1: Ik sta ook altijd heel gek te kijken naar mensen die de leiband met een konijn gaan wandelen. Gebeurt, hè?
0: Dat is waar.
1: Ja. Maar goed, we wijken af. Ja. Dolly, daar gaat het over. Lieve mensen, help Margot. Deel het op haar nummer. Je krijgt zo meteen, wat is het nummer ook alweer?
0: 0473-202-202.
1: 0473-202. Hoe hou je Dolly in de tuin? Goede voorbeelden, positieve voorbeelden. Je kan ze delen en over, laten we zeggen, een klein dik uurtje, dan krijg je alle mogelijke oplossingen. Kan je er ook nog iets van leren? Goh, ik wens je heel veel succes ermee.
0: Dank u.

0: Born to be wild.
1: Punto, punto. Punto, punto.
0: Ja, natuurlijk kan je ook vandaag die mok winnen. Dat wordt een beetje een hete dag. Maar neem niet weg dat je daar ooit wel koffie of een lauwe thee kan insteken. De exclusieve nergens te verkrijgen. Goedemorgen, morgenmok. Dit deel je nu in de app van... Ah, nee, het is 14 maart tegenwoordig.
2: Ik wil ook zo'n mok.
0: Ah, maar ja, gewoon daar dan. En volg daar Radio 2. Punto, punto. Met jouw telefoonnummer.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bal af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Ja, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Is een volledig overzicht?
7: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadet. KBC beweegt met je mee.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Gia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
11: Ah, dat kan.
10: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
11: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
10: De Kia Picanto. Vanaf €14,490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september ben je Kia-verdeler.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ah, één goeiemorgen, morgenmok per dag. Is dat niet wat weinig? Ja, maar het maakt ook zo uniek natuurlijk. En misschien heb jij dat geluk wel straks. Goeiemorgen.
14: Elke dag.
0: Even uur, 14 uur op Radio 2 met Charlotte Krul.
15: Goedemorgen. Nog nooit zoveel mensen gingen met de fiets naar het werk in Vlaanderen. En Europa heeft nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media. Bijna 1 op de Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan, blijkt uit cijfers van SD Works. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. In Oost-Vlaanderen neemt 27% van de werknemers de fiets, in Vlaams-Brabant maar 12%. En er zijn veel factoren die de keuze voor de fiets beïnvloeden, zegt Veerle Michiels van SD Works.
16: Eerst en vooral moet men over een geschikte fiets beschikken om dan bepaalde afstanden te kunnen afleggen. En daar is de opkomst van de elektrische fiets om dan langere afstanden te overbruggen ook niet vreemd aan. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een veilige fietsinfrastructuur om die afstand af te leggen. En ook het fileleed speelt mee. Dus sommige regio's zijn gevoeliger voor files dan andere. En uiteraard ook de weergoden spelen hier een belangrijke rol in de keuze voor de fiets.
15: De drie grote vakbonden hebben samen een nieuwe stakingsaanzegging ingediend voor een 24-urenstaking in alle Belgische gevangenissen. Ze willen opnieuw actie voeren tegen het personeelstekort en de overbevolking daar. Want er moeten nog altijd 500 gevangenen op de grond slapen. Of de staking ook echt doorgaat, zal afhangen van het overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde later deze week, zeggen de bonden. Het gevangenispersoneel staakte vorige week ook al 5 dagen na elkaar. De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot socials. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Een strikte leeftijdsgrens, zoals er in sommige landen al bestaat, zou er niet komen, zegt Mariek van den Abele. Zij is professor digitaal digitale cultuur aan de UGent.
2: Ze blijven die toegang tot sociale media behouden, maar wel onder voorwaarden, onder striktere begeleiding en in een sociale media omgeving die veiliger gemaakt is en op die manier eigenlijk specifiek aanleunt bij de ontwikkeling van die kinderen en jongeren.
15: Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft afgelopen nacht 2 nieuwe satellieten gelanceerd. Ze moeten de natuur en het klimaat op aarde beter in kaart brengen. En een van die satellieten zal voor het eerst ook rechtstreeks de gezondheid van planten, struiken en bossen meten vanuit de ruimte. Verschillende Belgische bedrijven en de universiteiten hebben meegewerkt aan de missie. En ze zullen ook verder onderzoek doen met de metingen van die 2 satellieten. In de Verenigde Staten zijn de Emmys uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste televisieprijzen.
8: En de Emmy gaat naar Jean Smart. Hacks.
15: De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmys, want ze is de eerste vrouw die 5 jaar op een rij een Emmy wint voor haar rol in elk seizoen van de comedyserie Hacks. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg de meeste nominaties, 25, en won er uiteindelijk 6. Eén daarvan is voor hoofdrolspeler Noah Wyle voor beste acteur in een dramaserie. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. De Red Dragons hadden het in de 2e set die ze verloren even moeilijk. Maar ze wonnen verdiend, zegt basisspeler Martijn Colson.
11: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de 3e set, waar even op achterstand komen, worden wat wissels doorgevoerd, en ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik. En ook getoond dat we vandaag weliswaar verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
15: België klimt naar de voorlopige 2e plaats in de groep. En vanmiddag om 4 uur spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
14: In het deurgangdok in de haven van Antwerpen is de olievervuiling ingedampt. Die ontstond gisteren namiddag toen een schip ging lekken. Schepen kunnen er ook weer langs. En de stad Turnhout wil winkels die het niet zo nauw nemen met de regelgeving of die een dekmantel zijn voor criminele activiteiten uit de stad weren. Vrij zonnig en warm weer vandaag met maxima tot 28 graden. Tegen vanavond kans op een bui. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws.
0: De problemen op een dinsdag. Mona, goedemorgen.
17: De problemen, ja, goedemorgen. Die vind je richting Lummen op de E313 in Antwerpen-Oost. Want daar is net een ongeval gebeurd op de rechter- en de spitsstrook. Daardoor vertraag je nu bijna 20 minuten op de Antwerpsring naar Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Richting Beveren verlies je 15 minuten tussen de A12 en Lilo. En richting Gent 10 tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen is het al vrij druk met een half uur file vanaf Massenhoven. 10 minuten op de E34 van Oelichem tot in Randst. En hetzelfde op de E17 vanaf Kruijbeke. Er staat een defect voertuig op de E19 richting Breda in Kleine Bareel. Die vind je op de spitsstrook. Richting Brussel beginnen de files ook echt toe te nemen met 20 minuten vanaf Aalst. Ook vanaf Peutie tussen Rotselaar en Winkselen. En nog 10 minuten op de E40 bij Heverlee. En dan op de binnenring rond Brussel verlies je nog eens 20 minuten. Dat is tussen Strombeek en Vilvoorde.

En met een ochtend waar je weet dat het tot 27 graden kan worden. Voorlopig is de zon nog een beetje matig aan het opkomen. Straks is vragen aan mevrouw Jacot hoe heet het nu precies wordt. Goedemorgen.

0: Rock DJ van Robbie Williams. Het is 7:10. Goedemorgen, welkom bij de dinsdag.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je dinsdag begint.
0: Prachtige dinsdag wordt het wel. Het is vandaag 15 september. Dit is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat we heel veel fietsen. Gewoon werkverkeer ook, dus het is toegenomen. Hè?
2: Ja, 1 op de 5 Vlaamse mensen die werken, die gaan met de fiets naar het werk. Dus dat is goed nieuws.
0: Ja, tegenwoordig is Piet Pedelec en zo zijn er ook bij, neem ik aan.
2: Ja, ja, zeker. En op zo'n mooie dag zoals vandaag, ideaal.
0: 27 graden, ja. Praten ze. Straks weer mevrouw Jacot, die moet maar eens uitleggen hoe heftig het allemaal wordt. En bij ons ook nog altijd Margot van de studio.
3: Goedemorgen. Margot,
0: die had een probleem met Dolly de Poes. Vat nog even kort samen.
3: Ja, Dolly de Poes mag voor de eerste keer buiten, maar zij gaat altijd meteen naar de straat. En ik hou haar toch liever in de tuin, want ik heb gewoon in een hele drukke straat en dus heb ik aan de luisteraars tips gevraagd en die komen massaal binnen. Dat is wel heel leuk. Ik kan nu al zeggen, de ene tip lijkt me bruikbaarder dan de andere, want er sprak ook iemand over een halsbandje met volt in en dat vind ik nu zo heel erg.
2: Elektroshocks.
3: Elektroshocks. Dat ga ik niet doen. Nee. Maar blijf jullie tips delen en ik deel ze dan straks door met jullie.
0: Kan nog altijd op het telefoonnummer
3: 04 73 202.
0: Ja, misschien is dit ook nog wel een idee. Je kan ook een jakhals inhuren. Dat is een jakhals.
2: Het is een jakhals, ja.
0: Er is iets met jakhalzen.
2: Ja, want na de wolf is de jakhals op weg om naar ons land te komen en zich hier ook te vestigen. Er zijn studies dat de jakhals in 75% van Europa kan komen leven en ook in België. Het is een beetje een kruising tussen een kleine wolf, we kunnen het nu zien op VRT Max, en een grote vos. Moeilijk te herkennen, een beetje hondachtig zelfs.
0: Een gouden hond.
2: Er zijn er toch al enkele gespot misschien, ja. Maar in tegenstelling tot de wolf is de jakhals geen terugkerend dier. Is nooit in ons land geweest, dus hij kan zich hier wel vestigen. Eet kleine dieren vooral, maar kan ook wel schapen aanvallen. Dus zo gaan we dat dan misschien wel weer merken.
0: Oh, die boeren gaan daar weer zoveel plezier mee hebben.
4: Goele, goele, hitsen, schoole, goele, goele.
0: Ja, jongen, zo'n jakhals, zeg. Hè?
2: Ja, kijk, als je er een ziet, laat dat weten.
0: Sowieso, zeg. Allee, vooruit al die dieren die naar hier komen. Kijk, een Nederlander, ook leuk.

0: Ik ben onderweg. Guusje en Bazaar, blijf nog even hier. Zometeen gaat het gebeuren. Die goeiemorgen, morgen ook. Het is altijd leuk als je kan meespelen op de radio, maar dan maakt het altijd een beetje moeilijker. Maar het is ook zo leuk als je niet kan meespelen op de radio en toch kan luisteren. Zet de radio loeihard en dan roep je zo meteen met al je gezinsleden van ik weet het is... Misschien heeft dat er wel iets mee te maken. Over een minuutje.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
3: 3 avocados voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
8: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Vanmorgen kan die zomaar naar Filip Vinken gaan uit Beernum. Die goeiemorgen, morgen ook. Filip, goeiemorgen.
9: Goeiemorgen, Peter.
0: Je bent beroepsmilitair geweest. Wat heb je dan precies gedaan?
9: Ik heb mij vooral bezig gehouden met informatica en met audiovisuele middelen.
0: Aha, je was eigenlijk een soort collega van ons dan.
9: Ik heb 10 jaar lang een conferentiecomplex gerund in de militaire school. Dus,
0: Oké. Dus je bent nooit echt op missie geweest, zeg maar?
9: Nee, ik ben niet op missie geweest. Ik was, zoals ze zijn, een salonmilitair.
0: Dat heb jij gezegd, Filip. Maar toch heb je al de tijd om je voor te bereiden natuurlijk op punto, punto. Zometeen start de klok. Ik stel je vragen, je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan. En bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goedemorgen Morgen ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes met de Q, de R, de S, de T, de U. Als dat lukt allemaal natuurlijk. Daar ga je. Welke Q is het personage met de bochel in de klokkenluider van de Notre-Dame?
9: Quasimodo.
0: Welke R is een adellijke titel en was een soort soldaat in de middeleeuwen?
9: Ridder.
0: Welke S is een dure maand voor veel ouders?
9: September.
0: En welke T is een Italiaans dessert waar DJ David van Otegem aan verslaafd is?
9: Tiramisu.
0: Het laatste ging wel heel vlot. Welke Q is het personage met de bochel in de klokkenluider van de Notre-Dame was inderdaad Quasimodo? Ja, blijkbaar is er een soort verwarring, want af en toe zingen mensen in plaats van... ook Quasimodo, vandaar. En welke R is een adellijke titel, was een soort soldaat in de middeleeuwen, de ridder. Welke S is een dure maand voor veel ouders, september.
7: Ja.
0: Goed gespeeld, Filip.
9: Ja, inderdaad. Ja,
0: ja dat zal.
9: Die september kwam even later, want als je zelf geen kinderen niet meer hebt die fit zijn, dan is dat natuurlijk wel wat.
0: Ja,
9: minder duur, september.
0: Een beroepsmilitair goed pensioen, we moeten daar eerlijk in zijn.
9: Dat kan ik niet overklagen.
0: Dat is diplomatisch geantwoord. En dan natuurlijk die laatste, ook welke thee is een Italiaans dessert waar DJ David van Otegem aan verslaafd is. Maar tiramisu, heb je die mens zijn lichaam alles gezien? Van die DJ David van Otegem?
9: Dat is niet... Ik denk dat bij mij wat erger zou zijn, moest ik iedere dag tiramisu eten.
0: Het is niet eerlijk, zeg ik u. Die gasten eet alles en nog heeft hij een tempel van een lichaam. Onwaarschijnlijk. Maar goed,
9: ik heb ook een tempel van een lichaam, maar te zien van Boeddha.
0: Filip, geniet van de dag, man. Dit is Billy Ocean.
9: Oké, dank u.

0: Het lichaam van Boeddha is ook een lichaam natuurlijk. Prachtige luisteraar, Philippe Vinke. Het is hem gegund daar in Beernum.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Ah, die heerlijke Billy Ocean. Dimitri Hermans heeft heel hard genoten. Net zoals wij gaan genieten van dat weer vandaag. Weer mevrouw Jacot, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ik zie op dit moment al hier onder de VRT-toren, zie ik al gewoon zon schijnen. Wat is dat allemaal?
2: Ja, het is niet overal het geval op dit moment, want er hangt nog wel wat lage bewolking hier en daar. Maar de zon die komt er wel voor iedereen aan. En het wordt een warme dag, een zomers warme dag zelfs, met temperaturen tot 27 graden in het centrum. Er kan zelfs een lokale 28 graden bij zitten. En aan zee mogen ze rekenen op een mooie 23. Dus het wordt echt wel een abnormaal warme dag voor deze week, alleszins. Op zich is het niet zo abnormaal om 27 graden te zien in september, maar de rest van de week ziet er toch wel helemaal anders uit. Hè. We krijgen morgen bijvoorbeeld nog maar 19 graden. En ja, we zien eigenlijk vanaf vanavond dat de bewolking al wat zal toenemen, dat er al eens een buitje kan vallen vannacht. En dat zal morgen ook het geval zijn. Dan krijgen we af en toe buien, af en toe regen bij dus die 19 graden. Donderdag ziet er iets droger uit, hoewel er dan ook wel een buitje mogelijk is bij zo'n 18 graden. En ook vrijdag en naar het weekend toe blijven we rond die 18, 19 graden schommelen. En zeker in het weekend verwachten we opnieuw wat lichte regen en wat grijzer weer.
0: Maar vandaag vooral 27 tot 28 graden, zoals Gert Verhulst dan.
3: Goedemorgen, morgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
0: Ja, vandaag toch wel. Geniet ervan, Jacob. Dank je wel.
2: Dank je wel, jullie ook.
0: Want er zijn mensen die dan toch compleet in paniek zijn. Onze trouwe luisteraar, boer Steven uit Aarschelen. Goedemorgen, Steven.
4: Goedemorgen, Peter.
0: Zeg maar, wat stuur jij me nu? Wordt het winter?
4: Dat het winter wordt. Ja, het wordt winter, sowieso.
0: Maar waarom? Ja, het wordt ooit wel winter, Steven. Maar leg eens uit.
4: Nee, want zondag was ik op weg en ik zag een hele troep zwaluwen samentroepen om dan terug te vertrekken. Ja, maar dus de zwaluwen zijn weg, dan wordt het winter.
0: Steven, die waren misschien gewoon even aan het samentroepen om een pintje te gaan drinken. Kan ook, hè, man.
4: Ja, misschien ook.
0: Ja,
4: nee, maar ja, misschien ook, wel, maar ik denk het niet.
0: Je kan gelijk hebben, hoor. Ik zag ook de wilde ganzen zo. Die waren het overal. Raak, raak, raak. Vreselijk lawaai. Maar goed, dus die waarschijnlijk ook naar de warmere plekken aan het trekken. Ja. Je kan gelijk hebben. Maar vandaag 7, 28 graden, Steven.
4: Ja, aan de boer.
0: Ja, denk het wel. Geniet er vooral van. Fijne ochtend, daar, man.
4: Salut.
0: 24 over 7.

En nu weten we intussen ook waarom het vandaag zo'n mooi weer wordt. Hilde van Tricht uit Nienhoven heeft een appje gedeeld. Goedemorgen, we hebben gisteravond de zon meegebracht in onze valies van Malta. Maar dankjewel Hilde, 7, 28 graden, hou me vast.

0: Als je dit hoort, denk je van dat is veel te lang geleden. En daarom luister naar Radio 2 zie. Het is 7:30 exact.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Het zometeen alle nieuws uit je buurt. Nu Charlotte op Radio 2.
2: Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gaat met de fiets naar het werk, blijkt uit cijfers van SD Works. Het waren er nooit zoveel als nu en er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. En Europa gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media. Dat zeggen verschillende media die de plannen konden inkijken. Kinderen zouden beperkt toegang krijgen tot socials en de regels zouden ook gelden voor videoplatformen, enkele online games en AI-chatbots. Een leeftijdsgrens komt er niet.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Christel Mariën. Aan de deurgangdok in de haven van Antwerpen zal nog een hele dag gewerkt worden om het olielek van gisteren helemaal in te dammen. Gisteren namiddag liep een containerschip daar schade op en ging het olielekken. Het deurgangdok bleef een tijd dicht, maar intussen kunnen er weer schepen passeren. Dat zegt Lennart Verstappen van Port of Antwerp Bruges.
5: Dus de impact voor het dok zelf, die is eigenlijk sinds gisteravond beperkt. Hè. Er is terug scheepvaartverkeer mogelijk, de Kieldrechtsluis is terug operationeel. Ja, ze blijven nog altijd bezig met opruimwerkzaamheden, maar de meeste activiteiten kunnen wel terug gewoon plaatsvinden.
4: De oorzaak van de schade aan het schip is nog niet duidelijk. Patiënten die bij het Imelda ziekenhuis in Bonheide een cataractoperatie ondergaan, moeten vanaf volgende maand geen oogdruppels meer gebruiken. Het ziekenhuis in Bonheide is een van de eerste ziekenhuizen in ons land met die nieuwe aanpak. De nazorg wordt daardoor eenvoudiger en er is geen thuisverpleging meer nodig voor het toedienen van oogdruppels. Deze aanpak verlaagt ook de kosten voor de patiënt en voor de gezondheidszorg. De stad Turnhout wil winkels die het niet zo nauw nemen met de regelgeving of die een dekmantel zijn uit de stad weren. Dat zegt burgemeester Hannes Anaf. En daarom liet hij gisteren zo'n winkel tijdelijk sluiten. Het gaat om een winkel waar onder meer voeding en kledij werd verkocht. Sommige producten waren al vervallen of waren niet veilig genoeg. Hannes Anaf.
6: We proberen ervoor te zorgen dat mensen met fraudeleuze bedoelingen, dat we die proberen te weren. Hè. Dat bijvoorbeeld onder andere in het drugsmilieu, hè, dat ze proberen om een soort dekmantelwinkels te doen. Dan worden die eigenlijk op regelmatige wijze gecontroleerd. Om er eigenlijk ja, voor te zorgen dat we goede producten en goede winkels in onze stad kunnen hebben. Het gaat er niet over dat we handelaars willen pesten. Het gaat erover dat we cliënten willen beschermen.
4: De winkel in de Merodelei in Turnhout moet een week dicht. De uitbater krijgt intussen de kans om de tekorten weg te werken. En de gemeente Dessel gaat samen met de politie bekijken hoe ze de verkeersveiligheid kunnen verbeteren aan de Kruisberg in Dessel. Je mag daar maar 50 km per uur rijden, maar vooral personenwagens rijden daar te snel. Zo stelde de politie deze zomer vast dat er op 2 weken tijd meer dan 1000 auto's te snel reden. Eén auto reed er zelfs 94 km per uur in plaats van 50. Volgens schepen Herman Minne is de Kruisberg al langer een probleem.
7: Dat is een gewoon baan, maar wel een hele brede baan. Wij zeggen altijd in het college, ja, het is precies een landingsbaan van de luchthaven. Zo breed is die weg. Maar in de bocht zijn ze al 3 keren een huis binnengereden. Maar je mocht er maar 50. En omdat we veel klachten kregen en we hadden daar al maatregelen genomen, moesten we toch eens een test doen. Hè.
4: Vrij zonnig en warm vandaag met maxima tot 28 graden.
0: Als je nu in de file kan staan, met die zon erop, het heeft wel iets hoor. Maar bon, je wil er misschien niet in staan op dit moment. Mona, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja.
8: Als je er niet in wilt staan, dan moet je niet naar de Antwerpse ring. Want richting Nederland vertraag je daar 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Berchem. Ook richting Antwerpen een half uur bij vanaf Massenhoven. 10 minuten op de E34 van Oelichem tot in Ranst. 10 minuten bij op de A12 vanaf Aartselaar. 20 vanaf Kruibeke en nog eens 10 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Richting Brussel meer file. 20 minuten aanschuiven vanaf Aalst. Ook op de A12 vanaf Londerzeel. Op de E19 vanaf Peutie hetzelfde. Een half uur bij op de E314 tussen Rotselaar en Winkselen. En dan nog 20 minuten vanaf Haasholte en vanaf Overijse. En tot slot rond Brussel op de binnenring een half uur filegolven. En dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
0: Heeft Margot van de Regio al een oplossing voor haar kat Dolly? Dat verhaal hoor je straks.
9: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
10: Bij Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
10: VDK Bank. Excellent.
12: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
10: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
12: Kijk op excellent.be.
13: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
14: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
15: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
14: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
15: Dat ben ik.
12: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op

0: We hebben een heel trouwe luisteraar in Zweden. Dat is Stijn Dogen, die afkomstig is van Berlaren. Die laat weten, veel te warm. Daar bij jullie hier een zalige 9 graden en regen. Zalig met de kleuren in de bossen nu. Ja, die kleuren hebben wij ook, maar het is echt 7, 28 graden. Dat is een jakhals. Daar moet je het straks over hebben. Brand.
1: Oh, daar is Margot.
0: Oh ja, daar is ze hoor.

0: daar is Margot.
1: Ja, gezellig hè, vanmorgen, want Margot van de regio is even Margot van de studio. Die zit met een jokkel van een poezenprobleem. En jij kon helpen. Ja, jouw poes Dolly, daar moesten we het over hebben, Margot. Die mag niet meer naar buiten.
2: Ja, ze heeft eventjes huisarrest, maar ze wil wel heel graag naar buiten. Ah, ja. En de reden dat ze huisarrest heeft, is omdat ze mocht voor de eerste keer buiten en ze heeft het gewoon, ze heeft er de kantjes van afgelopen. Ze heeft heel de straat ontdekt, onder auto's gekropen, met dat als climax eigenlijk in het zwembad van de buurman gesprongen, waardoor we een verzopen katje hadden en we zoiets hadden van... Die mag niet meer buiten. Want ze heeft een gigantisch grote tuin om in te spelen, maar ja, daar kijkt ze niet naar om. Dus ik dacht, ik gooi het eens even in de groep bij de luisteraars. Wat kan ik doen om die kat in de tuin te houden, om het daar zo leuk mogelijk te maken? En ik kreeg een eerste tip van Bertrand uit Merelbeke.
1: Even luisteren.
3: Goedemorgen Margot, misschien is het wel interessant dat je uw kat een andere naam geeft. Want ja, de naam Dolly is toch wel een naam om te mogen weglopen. Hè? Misschien Stacy is beter.
1: Stacy!
2: Stacy!
1: Is het mis met Dolly?
2: Ja, Dolly.
1: Wegloopnaam.
2: Ja, een hele leuke naam vind ik, dus ik ga hem niet veranderen. Nee. Maar gelukkig heb ik nog heel veel andere tips gekregen van de luisteraars, dus luister even mee.
1: Amai, dus mensen die zelf met hetzelfde probleem zitten, goed luisteren, komt ie hoor.
4: Ja, ik hang eigenlijk gewoon met een tuin vol met speeltjes. En dan is dat daar zo leuk dat die kat eigenlijk nooit buiten wil. En dat werkt eigenlijk voor ons heel goed. En ik hang er dan van alles, zo veertjes en balkjes. En als het mooi weer is, zetten we ook een kartonnen doos buiten. En dan komt die eigenlijk niet uit de tuin.
5: Ja, dus onze kat die ging altijd bij de buren zich in een tuin verstoppen. Dan vonden we die niet terug. Die kwam niet naar huis. Dan begon die wat te mouwen op de deur. En wat hebben wij gedaan? Permanent huisarrest gegeven. Dat is een huiskat geworden. Soms tegen haar goesting, maar het was van, ja, we hadden geen zin om elke dag op zoek te gaan.
6: Ik heb dus 3 katten en mijn buurman heeft ook 2 katten. En die waren zodanig aan het vechten dat er mee naar een dierenarts moesten, dat die gewond waren. Oei. En heeft erop gevonden voor een draad om te spannen rond heel de tuin en daarboven een schrikdraad. En nu komen de katten daar niet meer uit. Die hebben heel de tuin voor zich alleen.
2: En kunnen zij zich daar pijn aan doen? Of?
6: Nee, dat is ene keer als ze proberen daarover te springen, dan schrikken die, maar dan is dat gedaan.
7: Ja, ik heb een houden tip gevonden op een Facebookgroep waar je tips krijgt, advies krijgt van mensen die eigenlijk alles delen uit eigen ervaringen. Daar kan je ook gewoon een bericht in posten, bijvoorbeeld met een foto van je tuin, en dan geven ze je advies wat je kan doen, hoe je het kan inrichten, hoe je het leuk kan maken voor de katten. En die Facebookgroep heet Afgeschermde Tuin voor je Katten en de inrichting ervan.
2: Wauw. Wow. Daar ga ik straks meteen mijn lied van maken.
1: Ah man, ik onthoud vooral schrikdraad.
2: Ja, ja, ja, en iemand zei ook van, leg zo een likmat in de tuin met een beetje lekkers op en dan blijft je poes in de buurt, maar dan denk ik, dan komen andere katten daar ook aan likken.
1: Ja, tuurlijk.
2: En dat wil ik niet. En dan nog een laatste tip. Iemand zei, hang een soort van zendertje of airtag aan je poes, dat ja, als ze kwijt is, dan weet je gewoon waar ze zit. Dan kan ik bijvoorbeeld zien, zwembad van de buurman.
1: Ah ja.
2: Of zo een cameraatje, zoals Tommy de Kat. Kennen jullie Tommy de Kat?
1: Nee.
2: Die gaat viraal op sociale media. Je kan nu kijken via VRT Max. Oh. En dan kan je gewoon, die is een cameraatje aan haar halsband.
1: Oh.
2: Kan je gewoon kijken wat die kat uitsteekt.
1: Is dat live?
2: Dat is wat de kat ziet.
1: Oh, wauw. Live volgen. Ja. Die jaagt ook andere katten weg. Oh, ja. Heerlijk wel.
2: Ja, voilà. Live.
8: Heeft die een tv-programma, die kat?
1: Ja. Dit is echt zo dat je denkt van, laat dat 24 uur zien. De mens vindt het geweldig.
2: Ja.
1: Mijn zoon heeft ook zo'n airtag. Zo, als hij op strand loopt bijvoorbeeld.
2: Ah, ja. Ja. Slim.
1: Een likmat niet. Dat heeft hij dan
2: kopen
1: niet. Al die fantastische ideeën, zeg. Dankjewel,
2: ja, dankjewel.
1: Maar je weet dat als je er nog hebt, 0473
2: 202, 202.
1: Dan kan je berichten achterlaten. Dit is Lena.

0: In 2010, toen won ze gewoon het Eurovisie Songfestival. Lena met Satellite. Ik vind het zo mooi om te zien. Luisteraars van Radio 2 zijn altijd op reis. Mark Heijlen, het kokzijde, die deelt nog een mooie foto uit de Moezel. Groetjes daar. Super radioprogramma. Merci Mark. 15 graden op dit moment.
1: Oh my god.
0: Het is veel te warm voor de tijd van het jaar. Maar ja, goed weer voor de poezen natuurlijk. Zeg Marco, ja, we gaan erover door over de poezen nog.
2: Absoluut, want straks gaan Anne en Daan bellen met een kattenexpert die nog heel veel meer tips gaat geven over je kat buiten laten, wat de ideale leeftijd is enzovoort enzoverder. Dus ja, nog veel tips. Ik ga blijven luisteren.
0: Het is dinsdag dierendag, want jongens, wat is dit allemaal?
3: Goedemorgen, morgen. De vroegste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Na de wolf is nu ook de jakhals onderweg om naar ons land te komen.
4: Ja, en zeg hier te vestigen. Er zijn studies dat de jakhals in 75% van Europa zou kunnen leven. Ook in België. Het lijkt een beetje op een kleine wolf, vos. Zo'n beetje een combinatie van de twee. Er zijn er misschien al enkele gespot. Maar in tegenstelling tot de wolf is de jakhals geen terugkerend dier. Hij is nog nooit eerder in ons land geweest. Dus als hij hier dan is, ja, dan zullen we zien. Hè. Hij eet kleine beestjes. Kan ook wel schapen en kippen aanvallen.
0: De vraag is natuurlijk, eet hij ook...
2: Dolly.
0: Dolly is op. Ik zat even vragen aan onze natuur- en Radio 2-dierenvriend Joeri Kortes. Goedemorgen, Joeri.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Eet een jakhals kat?
5: Ja, wie weet, dat zou misschien wel eens kunnen natuurlijk. Hè? Ja, zeker.
0: Ja, want mensen maken zich zorgen natuurlijk. Ook de boeren zeggen van, oh nee, we hadden al die wolf en de vos. En nu moeten we de jakhals, moeten we er ook nog rekening mee houden. Moeten ze zich zorgen maken, Joeri?
5: Zorgen maken is veel gezegd, maar als je al gewaarschuwd bent en je maakt je weilanden wolvenproef, dan is die ook meteen jakhalsproef. Dus dat is, dat is meteen twee vliegen in één klap, laat ons maar zeggen. Hè. Dus goed voorbereid zijn, dan is er in principe niet zo'n groot probleem.
0: Die zijn echt wel soort van familie van elkaar dan?
5: Ja, je kan dat wel zeggen. Het is ook een hondachtige. En je zou het bijna kunnen zeggen, het zit een beetje tussen een vos en een wolf tussenin. De kleur is wat anders dan vos. Het is niet dat rossige dat hij heeft. Het is meer een beetje donker van boven. Een beetje biergeel aan de onderkant. Zo, dat is dat. En het formaat zit er ongeveer tussenin. En jakhalzen die leven ook in roedels meestal. Een beetje zoals wolven dat doen, terwijl vossen op hun eentje leven.
0: Je bent de eerste mens ter wereld die het woord biergeel heeft gebruikt. Maar...
5: Bierblond, bierblond.
0: Bierblond. Bierblond. Oh, oh. Ja, bierblond. Ja, Joeri. Mooi. Ja. Maar zoeken die mensen op?
5: Wel, eigenlijk wel op een of andere manier wel een beetje. Want de reden waarom dat die toeneemt, is omdat de voorbije 200 jaar, want het is al een tijdje bezig, ze komen helemaal vanuit de Zwarte Zeekust van Bulgarije, daar die regio. Maar door het verdwijnen van de wolf in Europa in die periode, hebben die zich kunnen gaan uitbreiden. Is er een grotere populatie ontstaan? Nu is de wolf wel wat er voor een groot deel aan terugkomen. Maar de jakhals die heeft zich dan een beetje aangepast en die zegt van, ja, weet je, die wolf die heeft wat meer schrik van mensen. Die gaat wat meer in de wildere delen van Europa leven, de wildere stukjes. Ik ga mij dan een beetje tegen die mensen aanschurken waar de wolf niet durft te komen. Dus die heeft zich, laat ons zeggen, een beetje aangepast. Dus zij komen, ja, net als een vos trouwens, komen zij vaak net iets dichter bij mensen dan wolven.
0: Amai, kun je die ook tam maken dan?
5: Geen idee of je ze echt kan temmen. Dat is niet meteen voor de bedoeling, denk ik.
0: Ja.
5: Ah, ja. dat is niet meteen de bedoeling. Maar ja, dus het is ook niks om schrik over te hebben. Het is niet zo'n dier dat mensen of zelfs kinderen zou aanvallen. Okay. Dat helemaal niet. Je moet het een beetje bekijken als een iets grotere vos.
0: Ja, de jakhals is onderweg, wordend ook van dierenexpert Joeri Kortes. Is dat dan, met hoeveel komen die dan? Want dat is altijd zo, je dan denkt...
2: In groep?
0: Ja, omdat je zegt, in roedels komen die dan met een paar honderd tegelijk. Hoe moeten we dat zien, Joeri?
5: Dat is nooit niet met velen tegelijk. Hè. Dus de dieren die nu af en toe worden gespot in onze omgeving, en ook voor België zijn er waarnemingen, of claims van waarnemingen, maar die zijn nog nooit bevestigd door een foto of...

0: Wel, die drums zijn al, dat einde is altijd zo goed. Doe nog eens dat einde gaan. Die drums zijn wij, ja. Ben op weg naar mezelf. Hoe gedaan, Jeremy Vrieling. Goedemorgen, zeg.
1: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed, hè?
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Met vanmorgen een unieke gast voor ons discussiemoment, Mijn Gedacht. Ze heet Lucy, ze is 7 jaar en stelt de vraag die iedereen dringend zou moeten stellen.
9: Elke dag telt voor 2, WRT Radio 2.
0: 8 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
10: Goedemorgen. Nog nooit zoveel mensen gingen met de fiets naar het werk in Vlaanderen. En Europa heeft nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om te gaan werken. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. En dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nooit zoveel als nu. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. In Oost-Vlaanderen neemt 27% van de werknemers de fiets, in Vlaams-Brabant maar 12%. Er zijn ook veel factoren die de keuze voor de fiets beïnvloeden, zegt Veerle Michiels van SD Works.
11: Eerst en vooral moet men over een geschikte fiets beschikken om dan bepaalde afstanden te kunnen afleggen. En daar is de opkomst van de elektrische fiets om dan langere afstanden te overbruggen ook niet vreemd aan. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een veilige fietsinfrastructuur om die afstand af te leggen. En ook het fileleed speelt mee. Dus sommige regio's zijn gevoeliger voor files dan andere. En uiteraard ook de weergoden spelen hier een belangrijke rol in de keuze voor de fiets.
10: Door de hoge dieselprijzen zijn de kosten voor transportbedrijven sinds begin dit jaar al met 9% gestegen. Dat meldt de Transportfederatie Febitra. Diesel kost vandaag maximaal €2,4 per liter. En dat is geen record, maar transporteurs kunnen niet anders dan dat toch door te rekenen aan de klant. Gelukkig hebben ze een systeem waarbij de factuur aangepast wordt aan de dieselprijs, zegt Isabel de Maagd van Febitra.
12: De dieselclausule maakt het mogelijk om in de loop van het jaar de afgesproken prijs aan te passen naar gelang de diesel stijgt of daalt. Bedrijven die momenteel geen dieselclausule hebben, die kunnen die verhoogde dieselprijs niet zelf dragen, omdat de marges in de transportsector vrij laag zijn.
10: De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media. Dat melden verschillende media die die plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot socials. En de regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Mariek van den Abele is professor digitale cultuur aan de UGent en ze is blij dat die regels er komen, maar dat er geen strikte leeftijdsgrens is.
13: Ik denk dat we hier een beetje een compromisbel zien en dat vind ik heel mooi. Er zijn zeker problemen met sociale media. Denk aan het verslavende design en de risico's risico's die mensen kunnen lopen daar, phishing en dergelijke. De vraag is, zijn dit kindproblemen of zijn dat meer algemene technologieproblemen die aangepakt moeten worden? En daar zie je vandaag dat de regulering veel meer opschuift naar big tech gaan aanpakken dan echt kinderen te gaan bannen van de platformen.
10: De Verenigde Staten zeggen voor het eerst dat ze wapens hebben in de ruimte. Over welk soort het gaat is geheim, maar mogelijk zijn het wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Volgens de VS is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen maken. Nog in de VS zijn de Emmys uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste televisieprijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft er geschiedenis geschreven, want ze is de eerste vrouw die 5 jaar op rij een Emmy wint voor haar rol in elk seizoen van de comedyserie Hacks. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg de meeste nominaties, 25, en won er uiteindelijk 6. Eén daarvan is voor hoofdrolspeler Noah Weil voor beste acteur in een dramaserie. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun 3e groepsmatch gewonnen met 3-1 tegen Estland. De Red Dragons hadden het in de 2e set die ze verloren even moeilijk, maar ze wonnen verdiend, zegt basisspeler Martijn Colson.
14: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de 3e set, waar even op achterstand komen, worden wat wissels doorgevoerd en ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik. En ook getoond dat we vandaag weliswaar verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
10: België staat op de voorlopig 2e plaats in de groep. En vanmiddag om 4 uur spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
15: Patiënten die bij het Imelda ziekenhuis in Bonheide een cataractoperatie ondergaan, zullen vlak daarna geen oogdruppels meer moeten gebruiken. En dat maakt de nazorg eenvoudiger en vooral goedkoper. En de gemeente Dessel wil bekijken hoe ze de verkeersveiligheid kan verbeteren. Aan de Kruisberg in Dessel, daar wordt vaak te snel gereden. Vrij zonnig en warm weer, lokaal tot 28 graden. Wel kans op een bui vanavond. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws.
0: Toch maar even naar de problemen kijken bij een opgaande zon. Goedemorgen Mona.
16: Goedemorgen.
0: Oh, zoveel file.
16: Het is heel veel file inderdaad. Rond Antwerpen op de Antwerpse ring, dus richting Nederland, daar vertraag je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Berchem. Richting Antwerpen op de E17 20 minuten bij. Dat is tussen Gentbrugge en Beervelde. Daar is een ongeval gebeurd. Links maak daar zeker een reddingstrook. Verder vanaf Kruijbeke nog eens 20 minuten. Nog naar Antwerpen een half uur bij vanaf Massenhoven. 10 minuten op de E34 van Oelichem tot in en 15 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Richting Brussel viel rijden op de E40 vanaf Aalst een half uur daar. Op de A12 vanaf Londerzeel 20 minuten bij. Op de E19 vanaf Semst ook een half uur. Op de E314 tussen Rotselaar en Winkselen 20 minuten. Verderop hinder bij Heverlee. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook richting Luik. Nog eens 20 minuten extra vanaf Haasholen en ook vanaf Overijse naar Brussel. Rond Brussel op de binnenring daar 3 kwartier file golf. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring een half uur bij tussen Itteren en Tervuren.
0: Oh, Caroline Lecleuze, goedemorgen Caroline.
17: Goedemorgen.
0: Live vanuit Zwevegem, 2 weken vakantie gehad. Oh, hoe voelt deze dinsdag?
17: Ah, wel, een beetje als haar woorden, hè. Vertrouwde stemmen op de radio horen.
0: Oh.
17: En dat kan niet meer stuk.
0: Och, maar zo mooi.
17: Zo lief.
0: En het wordt 27 graden. Ga je mee dansen, Caroline?
17: Zeker en vast.
0: Kijk, we gaan dat met z'n allen doen. Zie, handen in de lucht, want...

0: Heel Vlaanderen blij zie. Margot, heb jij onze nieuwe gast al gezien van vanmorgen?
1: Oh, ja, schitterend.
0: Charlotte, zie jij dat zitten, die nieuwe gast?
1: Ja, ik zit helemaal zitten.
0: 7 jaar, dit wordt top.
2: Vlaanderen vakantieland.
3: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
0: En die heeft iets te vertellen waar Charlotte even zal moeten van bekomen. En jij misschien ook. Goedemorgen, welkom.

0: roze is het kleurtje vandaag, maar
1: absoluut.
0: Amai, wat goed. Morgen, de dinsdag begint. Wat is dat met dat roze? Hoor je zo meteen hoor. Welkom bij de dinsdag. Vandaag 15 september, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat het 6, 7, misschien zelfs meer dan 20 graden wordt. Kan toch niet meer, dit.
2: Dat is goed nieuws, hè. Heerlijk.
0: Dat is prima nieuws vooral. Morgen goed bezoek van Christel Verbeke. Die komt mee ontbijten bij Goedemorgen Morgen. Want die heeft een enorm sterke reportagereeks gemaakt. Christel over mama's die mama proberen te zijn. Ook al is dat niet altijd makkelijk. En donderdag James Cook. Ja, je ochtend kan niet beter beginnen. Alhoewel, rond deze tijd kan je altijd gezellig meediscussiëren met de radio in onze unieke rubriek Mijn Gedacht. En vandaag heb ik voor jou een heel bijzondere luisteraar. Ze heet Lucy en ze komt uit Hasselt. Lucy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Welkom bij Radio 2. Hoe voelt het?
3: Goed.
0: Ah, dat denk ik wel, ja.

0: Als je kan meekijken, zeker even doen. Kan op VRT Canvas of gewoon op VRT Max. Ziet er geweldig uit, hè, Margot?
1: Oh, ik wil haar outfit ook.
0: Een roze outfit, belangrijk. Ja. Ah, dat wordt zo meteen wel duidelijk waarom het allemaal is. Je bent 7 jaar, Lucy, en je hebt een gedacht. Wat is jouw gedacht?
2: Waarom is nieuws altijd slecht?
0: Waarom is nieuws altijd slecht? Leg eens uit, aan wat merk je dat het nieuws altijd zo slecht is?
2: Misschien is er iemand gewond of is er oorlog op een land.
0: Mm-hmm. En dat vind je maar niks?
2: Nee.
0: Nee, oké. We moeten sowieso nieuws brengen, maar ja, Charlotte, leg eens uit, waarom is het nieuws altijd zo slecht?
3: Ja, er gebeuren natuurlijk veel negatieve dingen, dingen die slecht zijn in de wereld, hè, maar wij hebben de taak om alles te vertellen wat er aan het gebeuren is. En als er goede dingen zijn, dan gaan we die natuurlijk ook graag vertellen. Maar het is wel waar dat er vaak slecht nieuws in het nieuws zit. Dus we proberen dat een beetje gelijkwaardig te verdelen.
0: Nee,
3: dus,
0: het is altijd slecht nieuws.
3: Ja. Voor Lucy wel.
0: Als je dat slechte nieuws hoort, Lucy, wat denk je dan?
2: Dat oei. Ja. Misschien. Of ja, ai, en dan ja, dat is niet leuk.
3: Je wordt er niet vrolijk van.
0: Ah, nee, ja.
3: Ik herken het een beetje. Ik heb een dochter van 11 jaar. En als ze naast mij in de auto zit en er is slecht nieuws op de radio, dan draait ze gewoon de knop om en wil ze iets anders. Dus ik begrijp het wel. Het komt vaak heel hard binnen bij kinderen, hè.
0: We kunnen dat misschien ook wel een beetje oplossen. Karrewiet bijvoorbeeld.
3: Ja.
0: Alhoewel, dat is daar ook niet altijd.
3: Ja, Karrewiet, het jeugdjournaal van VRT Nieuws. Daar komt ook slecht nieuws aan bod. Maar ze proberen dat toch een beetje goed te kaderen. Hè, om uit te leggen waarom je dit moet weten. Omdat het ook gebeurt in de wereld natuurlijk.
0: Maar Lucy, we zitten hier nu. Welk nieuws moeten we dan wel brengen?
3: Ja.
2: Misschien dat iemand jarig is.
0: Dat iemand jarig is. En noem zo eens een paar mensen die je graag zou horen op de radio die jarig
2: is. Ikzelf.
0: Lucy is vandaag jarig. En je wordt vandaag 7 jaar. Hoe voelt dat 7 jaar worden, Lucy?
2: Leuk.
0: Ik denk het wel. Je straalt helemaal. En vertel eens, wat heb je op je hoofd op dit moment?
2: Ik kan.
0: Ah, beschrijf hem eens. Hoe ziet hij eruit?
2: Roze.
0: Ik heb de indruk dat roze een beetje jouw lievelingskleur is. Jij zou een goede vriendin van Camille kunnen zijn, denk ik. Allee, ja. Maar ik gooi het ook even naar de luisteraar. Als een vrouw van 7 jaar zegt dat het nieuws altijd zo slecht is... Is het nieuws altijd zo slecht? Deel gerust even jouw idee daarover. Kan via VRT Max. Volg ons daar op Radio 2. K3, vind je dat goed nieuws? Die hebben een liedje gemaakt dat heet De Zomer van Oyalele. En ik hoor van het journaal dat dat een heel goed nummer is.
3: Dat is een heel goed nummer, daar word je heel vrolijk van ook.
0: Zullen we dat even spelen voor jouw verjaardag? En vooral met z'n allen, hip hip hip!
3: Hoera!
0: Wel. Oh, 7 jaar. Weet je dat nog, dat je 7 jaar werd, Margot?
1: Nee, eigenlijk. Zo lang geleden.

0: De zomer van Oja Lele van K3. Nog altijd de zomerhit van dit jaar. Was ook goed, hè, zeg.
1: Zeer goed.
0: Bij ons een heel bijzondere gast. We hebben Lucy uit Hasselt, die vandaag exact 7 jaar wordt. Fantastisch, nog eens proficiat. Leuk, hè. Wat wil je later worden, Lucy?
2: Een popster.
0: Een wat?
2: Een popster.
0: Een popster.
3: Oh.
0: Oh.
3: Top. Fantastisch.
0: Oh, dit wordt mooi. Als Lucy, als je over 20 jaar echt een popster wordt, dan gaat dit beeld de wereld rond, sowieso. Maar vooral, we hebben fantastische berichten die binnenkomen. Valerie Harms uit Merelbeke is helemaal mee. Nu al het mooiste radiomoment van het jaar met die prinses in jullie studio. Joske Delcour, dat klein patatje, heeft ondanks alles de dag van haar leven. Ze heeft er duidelijk zin in. Heeft jou iemand al ooit eens patatje genoemd?
2: Nee.
0: Hoe noemen jouw ouders jou? Wat zeggen papa en mama?
2: Lucy.
0: Gewoon Lucy. Ze hebben zo geen koosnaampje voor jou?
2: Nee? Bolleke.
0: Bolleke. Oh, nee. Ja, ze staan daar in de gang zo. Zeggen jullie bolleke tegen jullie kind? Het is geen een bol, hè? Dat is een mooi meisje. Zeggen jullie toch allemaal. Maar goed, heel veel mooie berichten die binnenkomen over jouw gedacht. En het gedacht, herhaal nog even. Wat was jouw gedacht?
2: Waarom is nieuws altijd slecht?
3: Ja, er zijn veel mensen die dat vinden. Inge zegt, ja, schrikken jullie er dan van dat zoveel mensen slecht gezind rondlopen? He, er is slecht nieuws, ze zijn kribbig tegenover elkaar. Ik kijk geen nieuws meer, zegt Inge. Maar ze wenst ons wel een heerlijke zomerse dag.
0: Ja, Ilse Verret ook. Ik kijk bewust niet naar het nieuws, omdat ik er depressief van word.
3: Oh.
0: Ja, in verband met de vraag of het te veel negatief of slecht nieuws op de radio. Ja, meer aandacht besteed aan het positieve nieuws dat er rondom ons toch wel te vinden is. Denk eens even na, wat is het meest positieve nieuws van de dag?
1: Ik heb heel veel leuke tips gekregen waar mijn poes heel gelukkig van gaat worden. En als ze poezen blij zijn, Lucy, dan is heel de wereld blij.
2: Ik heb daar ook een oudje gehoord.
1: Is het waar? Ben je daar blij van geworden?
0: Ook,
1: ze knikt,
0: ook wel,
1: ja.
0: Ook wel positief nieuws, daar ben je vandaag mee begonnen, dat heel veel mensen
3: met de fiets naar het werk gaan en al maar meer en meer. En het is mooi weer, dus neem de fiets vandaag als je gaat werken, ja.
0: Wij gaan iets onwaarschijnlijks doen. Ja. Speciaal voor jouw verjaardag, Lucy. Straks na 9:30 gaan wij een extra journaal brengen, hier op Goedemorgenmorgen, met alleen maar goed nieuws. Dus, lieve luisteraar, deel snel, nu, via VRT Max jouw positieve, jouw goede nieuws. En dan komt dat straks bij Goedemorgenmorgen op de radio.
4: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
5: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet.
6: De zoete inval.
7: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
7: Is het omdat we met 3 zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
6: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
8: Is er een dokter in de zaal?
4: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
9: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
4: Check de volledige kalender op VRT Max.
10: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
11: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
10: En wat maakt u dan blij?
11: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
10: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
11: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
4: Sportzot.
10: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
12: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
13: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
12: Tot 10 jaar?
13: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
12: Nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
14: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
15: Licht het op, laat het op, wek het op stroom.
14: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
15: Recubel.

0: Jongens, mijn mond is intussen vervuld van regenboogcupcake. Ja. Goedemorgen, morgen. Maar ja, lekker hoor. Wat is hier aan het gebeuren? We hebben Lucy bij ons uit Hasselt. Lucy is 7 jaar vandaag. Nog eens een gelukkige verjaardag, Lucy. Met z'n allen hippiepiep.
1: Hoera, jeeha.
0: En Lucy had een helder gedacht. Waarom is het nieuws altijd zo slecht? Dus we gaan daar iets aan doen, Lucy. Dankjewel trouwens, want je hebt mij iets gegeven. Wat heb je mij gegeven vandaag?
2: Een regenboogcupcake.
0: Een regenboogcupcake. En de rest van de klas krijgt dat ook? Wanneer ga je dan naartoe, naar de klas?
2: Als ik na het nieuws, ja.
0: Ah ja, na het goede nieuws. Ah, want wat...
1: En er volop mee bezig, hè. Het is ongelooflijk hoeveel berichten er al binnengekomen zijn. Blijf maar sturen.
0: Nancy Wittevrongel uit Beernum, die geeft jou gelijk trouwens, Lucy. Nancy, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dag, jij... gelukkige verjaardag.
0: Ja, gelukkige verjaardag. Zeg, Nancy, hoe pak jij dat aan, dat nieuws kijken of dat nieuws luisteren?
3: Ja, eigenlijk kijk ik totaal niet.
0: Niks?
3: Nee, niks. Absoluut niks. Nee, nee.
0: Dus jij weet, bijvoorbeeld, jij weet bijvoorbeeld niet wie de president is van Amerika op dit moment?
3: Ja, dat wel. Dat wel. Daar kan je niet naast niet kijken.
0: Nee,
3: ja,
0: dat is...
3: Allee, dat is...
0: Die komt overal. Ja.
3: Die komt overal, hè. Maar nee, eigenlijk niet.
0: Ik merk wel dat jij er heel vrolijk van wordt. Dus misschien toch een tip voor de anderen allemaal. Zeg, Nancy.
3: Ja, hé, ja.
0: Ja, zo meteen na 8:30 barst het goeie nieuws hier los. En ja.
4: Ja, ik herken mij ook heel hard in Lucy. Ik kan soms ook heel ongelukkig worden van al het nieuws dat slecht is. Maar ik volg bijvoorbeeld op sociale media heel veel pagina's die enkel goed nieuws delen. Bijvoorbeeld The Good News Movement. En die delen dan leuke filmpjes van dingen waar je echt gelukkig van wordt. Of Goed Nieuws, dat is ook een leuke pagina om te volgen. Want daar weet ik bijvoorbeeld dat...
0: Dat bestaat gewoon.
4: Dat bestaat.
0: Nieuws.
4: En daardoor weet ik dat Wilma, dat is een 92-jarige vrouw uit Nederland, het wereldrecord... jetski of waterskiën heeft gebroken.
1: Zalig.
4: Leuk, word je gelukkig van?
0: Daar ja, word je allemaal gelukkig van. Intussen is de jarige Lucy met haar roze kroon en haar roze jurk nog altijd aan het glunderen. Zometeen wordt het nog beter. Want Charlotte die is op dit moment alle goede nieuws aan het verzamelen.
1: Helemaal voor jou.
0: Ergens rond 8:40 hoor je dat allemaal. Heb je nog goed nieuws? Nu delen via VRT Max. En kijk, dit is prima nieuws. Dan kun je dansen natuurlijk. Bob Sinclair en Love Generation. 27 graden. Boah.

0: Maar ik heb heel geproefd rood, blauw. Een hele regenboog cupcake van Lucy. Dankjewel voor die prachtige cupcake. Heb je die zelf gebakken, Lucy?
1: Ja.
0: Ja, gelukkig maar. Helemaal alleen of een beetje hulp gekregen?
1: Met papa.
0: Met papa. Altijd de beste. Het is 8:55. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
2: Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gaat met de fiets naar het werk. Blijkt uit cijfers van SD Works. Het waren er nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. En in grote delen van Nederland is het spoorverkeer ontregeld. Volgens de beheerder is het vermoedelijk sabotage. Want op meerdere plekken op het spoor zijn materialen gevonden die daar bewust zijn neergelegd. Of het verband houdt met Prinsjesdag vandaag in Den Haag is niet duidelijk. Vandaag opent de Nederlandse koning officieel het nieuwe parlementaire jaar in Nederland.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Aan het deurgangdok in de haven van Antwerpen zal nog een hele dag gewerkt worden om het olielek van gisteren helemaal in te dammen. Gisteren namiddag liep een containerschip daar schade op en ging het olielekken. Het deurgangdok bleef een tijd dicht. Schepen werden omgeleid, maar kunnen intussen weer gebruik maken van dat deurgangdok. In Antwerpen gebruikt 1 op de 4 werknemers de fiets om naar het werk te gaan. Daarmee scoort onze provincie beter dan de rest van Vlaanderen, want daar is het maar 1 op de 5. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Veerle Michiels.
5: In Antwerpen blijft dat eigenlijk zeer hoog scoren. We hebben gezien dat gemiddeld 26% van de Antwerpse werknemers of werknemers die in Antwerpen werken toch een fietsvergoeding kregen voor hun woon-werkverplaatsingen met de fiets. Juli was er ook een absolute topmaand, waardoor we ook wel zien dat het fietsgebruik ook mee samenhangt met dan het weer natuurlijk. Dus hoe droger de dagen, hoe meer mensen op de fiets springen.
4: De gemeente Dessel gaat samen met de politie bekijken hoe ze de verkeersveiligheid kunnen verbeteren aan de Kruisberg in Dessel. Je mag daar maar 50 km per uur rijden, maar vooral personenwagens rijden daar te snel. Zo stelde de politie in de zomer vast dat er op 2 weken tijd meer dan 1000 auto's te snel reden. 1 auto reed zelfs 94 km per uur in plaats van 50. Volgens schepen Herman Minne is de Kruisberg al langer een probleem.
6: Dat is een gewoon baan, maar wel een hele brede baan. Wij zeggen altijd in het college, ja, het is precies een landingsbaan van de luchthaven. Zo breed is die weg. Maar in de bocht zijn ze al 3 keren een huis binnengereden. Maar je mocht er maar 50. En omdat we veel klachten kregen en we hadden daar al maatregelen genomen, moesten we toch eens een test doen, hè.
4: Patiënten die bij het Imelda ziekenhuis in Bonheide een cataractoperatie ondergaan, moeten vanaf volgende maand geen oogdruppels meer gebruiken vlak na de operatie. Het ziekenhuis in Bonheide is een van de eerste ziekenhuizen in ons land met die nieuwe aanpak. De nazorg wordt daardoor eenvoudiger en er is geen thuisverpleging meer nodig voor het toedienen van oogdruppels. Dr. Caroline Termote.
7: Voor heel wat patiënten is het helemaal niet zo evident om bij zichzelf druppels aan te brengen. Vaak moet daar dan familie voor langskomen of gebeurt dat door thuisverpleging. En dat zorgt er dan ook voor dat je 4 keer per dag op vaste momenten thuis moet zijn. Het is ook een ecologische oplossing, want voor al die patiënten zijn er geen plastieke flesjes meer nodig.
4: Deze aanpak verlaagt ook de kosten voor de patiënt en de gezondheidszorg. Vrij zonnig en warm weer vandaag. Maxima,
0: direct van ons te weten over onze jarige Lucy. Zeg Mona van het verkeer, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Met al die file, dat is het slechte nieuws over die file altijd. Weet je welk instrument onze jarige Lucy gaat spelen binnenkort?
8: Nee.
0: Raad eens, ze is 7 jaar. Welk instrument wil je dan spelen, denk je?
8: Piano.
0: Piano? Nee. Lucy, welk instrument ga je spelen?
1: Trompet.
0: Trompet.
8: Oh,
0: tuurlijk wel. Goed, trompet er maar even de files af, Mona.
8: Ja, het is vrij veel. Ik heb het nodig. Rond Brussel op de binnenring 40 minuten filegolven. En dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 15 minuten bij tussen Waterloo en Tervuren. Filerijden richting Brussel, dat doe je ook op de E40 in Nevelen. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Verder vanaf Aalst 20 minuten bij. Nog naar Brussel 20 minuten filegolven vanaf Londerzeel op de A12. 35 minuten vanaf vanaf Semst. 15 minuten tussen Rotselaar en Winkselen. Verderop ook hinder bij Heverlee, want daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook richting Luik. Nog naar Brussel, 25 minuten aanschuiven vanaf Bertem en vanaf Overijse. Je vertraagt 15 minuten op de Antwerpse ring naar Nederland. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Berchem. Op de E17 richting Antwerpen verlies je nu 20 minuten tussen Deinze en het parkeerterrein in Nazareth. Komt door een ongeval links. Verderop tussen Gentbrugge en Beervelde 25 minuten bij. Door nog een ongeval links. Maak daar zeker een reddingstrook. En hou er ook rekening met 15 minuten kijkfile tussen Lokeren en Beervelde. Nog naar Antwerpen. 10 minuten bij vanaf Kruibeke. Een half uur vanaf Massenhoven. 10 minuten van Oelegem tot Inranst. En 15 minuten vanaf Boom op de A12. Het gaat ook langzaam op de E313 richting Lummen. Ter hoogte van het parkeerterrein in Randst staat nu een defect voertuig op de spitstrook. En je verliest 15 minuten op de E17 naar Gent tussen Lokeren en Beervelde.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Oh jongens, toch wat een vrolijke ochtendshow vanmorgen.
10: Goedemorgen, morgen.
0: Bij onze Lucy uit Hasselt, die is 7 jaar en die had een heel helder gedacht. Waarom is nieuws altijd zo slecht? Lucy, zometeen zal onze Charlotte van het nieuws alleen maar goed nieuws lezen. Lukt het een beetje?
11: Ja, ik ben bijna klaar.
0: Helemaal goed.
11: Fantastisch wordt het.
0: Maar wat gebeurt er vooral? Wat is het beste nieuws van vandaag, Lucy?
1: Mijn verjaardag.
0: Jij wordt 7 jaar vandaag, dus gaan we dat ook vieren. Want kijk eens wat Backstage Bavo voor jou gemaakt heeft vanmorgen. Een taartje met een kaarsje erop, dus je mag blazen van je 3, 2, 1. Hip, hip, hip.
11: Hoera.
0: Ja, het is een aardbeientaartje. Hou je van aardbeientaart?
1: Ik hou niet zo van taart, maar wel van
11: aardbeien. Ah, ja, voilà, komt goed.
0: Oh, ga zal even een kleine hartverzakking. Dan eet je maar de aardbeien gewoon op je gemak op. En straks alleen maar positief nieuws. Komt goed hoor.
12: Westlife komt met de 25-year anniversary world tour op dinsdag 24 november naar de AFAS-Dome in Antwerpen. Uptown Girl. Een onvergetelijke show vol klassiekers. 25 jaar Westlife hits. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
13: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
15: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
16: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
15: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
17: Recubel. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
18: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
19: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
20: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder

0: Daar word je toch ook gelukkig van. Van Ricky Epoveri, Sara Perché Ti Amo.
1: Goedemorgen.
2: Peter van der Verre.
0: En Lucy uit Hasselt, die 7 jaar wordt vandaag. Dat is eigenlijk het beste nieuws van heel de dag natuurlijk. Het heeft ons duidelijk gemaakt dat het nieuws niet altijd zo slecht moet zijn. En daarom heeft Charlotte van ons nieuws een extra nieuwsuitzending klaar met alleen maar goed nieuws. Goh, Lucy, hoe klaar ben je ervoor?
3: Klaar.
0: Ja, zeer klaar. Oké, neem het even over.
4: Ja,
0: ben benieuwd.
4: Voilà.
0: Daar ga je.
4: Het is 8:45 bijna. Goedemorgen, het goede VRT-nieuws met Charlotte Krul. Lucy Wuits uit Hasselt is 7 jaar geworden vandaag en viert dat met ons in Goedemorgen Morgen in de studio. Ze wil vooral goed nieuws horen, dus dat komt goed. Goedemorgen, Lucy.
3: Goedemorgen.
4: Voilà, ofwel bolleken, zoals je mama en papa je noemen. Je krijgt een hond, een nieuw huis en een zwembad, dus dat is alleen maar positief. Vandaag is Marcel Marquet uit Nieuwpoort ook jarig, 100 jaar, ook proficiat bolleken. Heel de familie wenst hem een gelukkige verjaardag en veel gezonde en gelukkige jaren. Stefan Bezouw uit Wevelgem, die woont dan weer vanaf vandaag officieel samen bij zijn vriendin. Aniek van den Einde laat weten dat Daan Hugaert vandaag 77 wordt in Thuis. Hij speelt de rol van Eddie van Notegem en is ook jarig, dus eten ze ook taart in Thuis vanavond, net zoals Lucy hier in de studio van Goedemorgen Morgen. En dan Leo Verhagen uit Merchtem, die heeft ook goed nieuws.
5: Goedemorgen, vandaag wordt ons moeder 93 jaar en dat gaan we samen met mijn 2 broers en zus en hun aanhang vieren in het restaurant met haar favoriete gerecht. Paling in groen. Hallo.
0: Lekker.
4: Bij Sarah van Geldrop hebben de pleegkittens Mo, Maan en Antoon alle 3 een Meter en Peter gevonden om hen mee te helpen groeien. Sandra de Mazenaar heeft een reisje geboekt naar Londen en ze gaat haar oudjaar vieren. Hyper de piep, hoera voor Lucy, laat ze ook weten. Sandra de Mazenaar bestelde net tickets voor mama's jasje in Ninove. En Gerda Geschiere zegt dat haar zus, die ook haar meter is, vandaag 91 wordt. Ook een dikke proficiat waard. Dan de kankerbehandeling van Pascal Braakman. Die loopt stilaan ten einde. En dat valt wellicht samen met de geboorte van zijn 4e kleinkind. Dankjewel AZ Zeno, alle vrienden en familie die hem gesteund hebben. En dan Guido de Kok. Die sluit af met goed nieuws. De zon komt elke dag op voor ons allemaal. En dat brengt ons helemaal naar het weer. Dat is heel zonnig en warm vandaag. Temperaturen tot plaatselijk 28 graden aan zee. 23, alstublieft.
0: Oh man, jongens, stop. Wauw. Echt waar. Ik ben zwaar onder de indruk, Charlotte, van jou.
4: Moeten we meer doen, hè?
0: Lucy, hoe voelde het voor jou, dat goede nieuws?
3: Nee.
0: Ja, ik denk het wel. Alles voor jouw verjaardag. Je hebt intussen ook een Goeiemorgenmorgen drinkfles gekregen. Je hebt alle aardbeien opgegeten van de taart. En het kaarsje heb je mooi laten liggen.
4: En je hebt ons doen nadenken over misschien wat meer positief nieuws te brengen, denk ik. Ja.
0: We nemen het mee. We zijn al de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen, maar dit is alleen maar beter geworden. Lucy, dankjewel dat je er was. Ze zijn allemaal aan het luisteren in de klas waarschijnlijk. Wil je nog de groeten doen?
3: Ja.
0: Doe maar.
3: Heel veel groetjes van Lucy.
0: En tot straks met allemaal regenboogcupcakes. Heerlijk. En dit is onze Radio 2 topsong van deze week. Niels de Stadsbader.

0: Onderweg, het is onze nieuwe Radio 2 topsong van Niels de Stadsbader. Het verhaal van hemzelf en zijn ex-vriendin, waar hij dan Peter geworden is, van haar kindje. Bijzonder mooi verhaal. En dat kindje, dat heeft ook geluisterd naar de nieuwe song. En die vond daar ook wat van, aangezien we toch bezig zijn. Wat vond het Peterkind van Niels de Stadsbader van het nieuwe liedje?
1: Wat vind je van het liedje van Peter dat hij heeft geschreven voor mama?
2: Mooi.
1: Ja, vind je het mooi? Ja, wil je nog iets vertellen aan Peter? Wil je nog iets zeggen?
2: Dank je.
0: Het is sowieso ook een hipster. Deed zo in vroeger deden we
3: een Gen Z-hartje.
0: Ja, zo ja. Met duim en een vingertje. Zo, dat. Alleen maar goed nieuws. Want dit kan ook wel tellen als carrière-move. Want er is nieuws over een ex-Miss België.
4: Over Joke van der Velde. Die geeft sinds kort godsdienstles aan jonge kinderen nadat ze vorig jaar haar diploma als kleuterjuf ook haalde. En na het verlies van haar zus en haar vader vindt ze veel steun in haar geloof. En ook bidden. En ze wil die waarde meegeven aan haar zoontje die binnenkort gedoopt wordt. En tegelijk blijft ze modellenwerk en presentaties doen.
0: Goedemorgen, Joke van der Velde.
5: Goedemorgen, wat moet ik daar nog aan toevoegen? Het is allemaal gezegd.
4: Oh, nee, nee.
0: Maar ik zie jou inderdaad op dit moment ook geweldig zitten. Ben je al gaan joggen of zo, Joke?
5: Nee, dat is dus mijn ochtend-moeder-rush-outfit. Haren in de war. Ik heb mijn jammer nog niet getoetst en ik heb gewoon iets super snel aangetrokken om nu van ons voor te brengen.
0: Ah, oké, op die manier. Maar wanneer moet je naar de klas vandaag, Joke?
5: Vandaag sta ik niet in de klas. En dat is eigenlijk zo'n beetje de merde. Eigenlijk, dus ja, er is een lerarentekort. Maar eerst moet je een bepaald aantal uren hebben. Want bijvoorbeeld een 200-tal uren in de Ivara-spoorgemeenschap. Mm-hmm. En dan krijg je voorrang op anderen. En dat heb ik nog niet. Dus anderen krijgen voorrang op mij voor een vaste plek en zo. Dus hier ze bij mij vooral invallen. En vandaag heb ik geen... Geen
0: invalbehoefte.
5: Ik heb er net zelfs geen woord kunnen opzetten.
0: Voor alle duidelijkheid, het is duidelijk geen bevlieging. Je staat echt in het onderwijs. Waarom vind je het zo belangrijk om aan schoolkinderen godsdienst te geven, Joke?
5: Het is eigenlijk altijd al een passie geweest van mij. Maar toen ik op 19, 20-jarige leeftijd ben ik toen Miss België geworden. En heb ik die studies niet afgemaakt. En zoals velen tijdens de coronaperiode heb ik het licht meer gezien. En dat is zoiets van, ik wil niet een volledige carrière switch doen, maar wel een soort van verrijking, verbreding. En ik ga daar terug.

0: is allemaal niet te zwaar, Peter. Voor kinderen wordt dat echt allemaal heel, heel leuk aangebracht aan de hand van verhaaltjes of zo. Godly Play, dat is dan ja, op een leuke manier iets vertellen aan de kinderen. Ja, en ik vind dat belangrijk. Ik heb daar ook veel aan gehad. En geloven in.
1: Ja, om maar te zeggen, er is duidelijk meer dan een leven na Miss België zijn. Joke van der Velde bij ons bij Goedemorgen Morgen. Ja. Ik heb het gevoel dat wij zo'n heerlijk positieve ochtendje
2: hadden. Het is zalig, we zitten op een regenboog en we gaan verder.
1: Amai, maar dat kunnen we nooit meer afglijden. Zo, nee. Ik kom Shema Saïs.
0: Ik kan dan niet meer naar beneden gaan nu.
1: Heerlijk.
2: Nee, we blijven erop.
1: En de zon schijnt. Joke van der Velde, geniet van de dag. Ja. Dankjewel dat je even wou spreken
0: dankjewel,
1: met ons.
0: Jullie ook.
1: Fijne ochtend. Goedemorgen, het is 7:07. En dit is Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down.

0: Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Goedemorgen. Zometeen onze consumentenshow van Radio 2 Win-Win. Met ja, een nieuwe DJ, Shema Saisai. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allee, nieuw jaar. Het is toch alweer een dag bezig, ervaren rond. Hoe was het gisteren?
1: Het was heel leuk, ja. Maar ik was wel zenuwachtig.
0: Ja, en
1: ja,
0: nu?
1: Ja, nu nog altijd, natuurlijk. Natuurlijk. Elke dag is een nieuwe kans om het te verprutsen. Hè.
0: Wat is dat?
2: Oh, allee. We gingen positief nieuws brengen, hè.
0: Wat is dat met dat roze vanmorgen trouwens?
1: Ja, we zijn als modekleur. Ja.
0: Is dat een modekleur?
3: Het is een modekleur.
0: Voor de herfst?
3: Ja, ik heb dat nu beslist.
0: Ah ja, oké. Okay, ja.
1: Ik stel voor dat jij daar ook dan met een roze t-shirt komt morgen.
0: Ik neem het mee naar de vergadering. Ja. Maar vooral Shema, zo meteen is er een win-win. Wat gaan we meemaken?
1: Wel, wij hebben daar straks al een kat gehad in de show. En ja? Wij gaan het hebben over een geit. Een familiegeit.
0: Echt?
1: Ja, het is wel een heel triest verhaal. Van onze collega Evi Walsgaars uit Veert in Vlaams-Brabant. Die haar familiegeit heeft verloren. En moest opgehaald worden. En dat is niet helemaal gelopen zoals het zou moeten.
0: Oké, okay, daar hoor je zo meteen alles over met Shema Saisai. Zij heeft met C-H-I. M-A-S-A-Y-S-A-Y.
1: Jij weet echt ook niet hoe je mijn naam moet
0: zeggen. Oh, jawel,
1: onvoorstelbaar.

0: telt voor twee.
1: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
2: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
1: Och, je was serieus?
3: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
4: Heb jij moeite met het lezen van kleine en grote letters? Kom dan naar de Sensotech Open Deurdag.
5: Sensotech heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotech Open Deurdag op vrijdag 25 september in Antwerpen.
4: Meer info op sensotech.be.
6: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukenstapdij.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Als je afscheid moet nemen van een huisdier, kan het wel eens misgaan wanneer het opgehaald moet worden. Straks hebben we een pakkende getuigenis daarover na het nieuws.
9: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
10: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Door de hoge dieselprijzen zijn de kosten voor transportbedrijven sinds begin dit jaar al met 9% gestegen. Dat meldt de Transportfederatie Febitra. Diesel kost vandaag maximaal 2,4 euro per liter en dat is geen record, maar transporteurs kunnen niet anders dan dat door te rekenen aan de klant. Gelukkig hebben ze een systeem waarbij de factuur aangepast wordt aan de dieselprijs, zegt Isabel de Maagd van Febitra.
11: De dieselclausule maakt het mogelijk om in de loop van het jaar de afgesproken prijs aan te passen naar gelang de diesel stijgt of daalt. Bedrijven die momenteel geen dieselclausule hebben, die kunnen die verhoogde dieselprijs niet zelf dragen, omdat de marges in de transportsector vrij laag zijn.
10: De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot socials. En de regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Mariek van den Abeel is professor digitale cultuur aan de UGent en ze is blij dat er beperkingen komen en geen verbod.
12: Sociale media zijn voor kinderen en jongeren ook omgevingen waarin dat zij een gedeelde cultuur beleven, elkaar ontmoeten, informatie verwerven, hun mening kunnen geven en dergelijke. En dat zijn eigenlijk ook belangrijke rechten die kinderen hebben. En Europa stelt ook dat kinderen recht hebben op een veilige digitale omgeving. Hoe dat in de praktijk gebracht gaat worden, daar ben ik erg nieuwsgierig naar.
10: Het treinverkeer in Nederland is zwaar verstoord. Volgens de spoornetbeheerder zijn er op meerdere plekken buizen vastgemaakt op de sporen en daardoor zijn er storingen bij de treinbeveiligingssystemen.
13: Het gaat over hele lange afstanden waar die storingen zijn. Die rijden we nu allemaal na. Overal zijn aannemers. Dus we worden al meer plekken nu geconstateerd waar dat is. Dus zijn op 20 plekken zijn inmiddels al de storingen en die zijn we dus nu allemaal aan het uitlopen.
10: Door de storingen kan er niet gecontroleerd worden of er een trein over het spoor rijdt of niet en daardoor is er veel hinder. Het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland ligt voor een groot deel stil. En de Verenigde Staten zeggen voor het eerst dat ze wapens hebben in de ruimte. Over welke soort het precies gaat is geheim, maar mogelijk zijn het wapens waarmee het leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Volgens de Verenigde Staten is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen maken. Het is vrij zonnig en warm vandaag, maximaal tot plaatselijk 28 graden, aan zee 23. Tegen vanavond kans op een bui. Morgen bewolkt er met enkele buien en nog 19 graden. Donderdag in de namiddag regen in het westen bij zo'n 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Goedemorgen Mona.
14: Goedemorgen Shema.
8: Staat het op de weg?
14: Het is heel erg druk op de weg. Op de E17 richting Antwerpen al een hele ochtend daar. Op dit moment verlies je daar nog 40 minuten tussen Kruisum en het parkeerterrein in Nazareth. Er is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Verderop tussen Gentbrugge en Beervelde een half uur bij. Komt door nog een ongeval links. Maak daar dus zeker een reddingstrook. En hou ook rekening met 15 minuten kijkfile tussen Waasmunster en Beervelde. Nog naar Antwerpen een half uur bij vanaf Massenhoven. En 15 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Je vertraagt nog 15 10 minuten op de Antwerpse ring naar Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Langzaam rijden op de E313 richting Lummen, ter hoogte van het parkeerterrein in Ranst. Daar staat een defect voertuig op de spitstrook. Rond Brussel op de binnenring nog altijd 3 kwartier filegolven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 15 minuten bij tussen Waterloo en Tervuren. Richting Brussel 15 minuten extra vanaf Aflichem liever. 25 minuten op de A12 vanaf Londerzeel. Hetzelfde op de E19 vanaf Semst. Op de E314 nog wat hinder bij Heverlee. Daar staat een defect voertuig rechts richting Luik. 25 minuten aanschuiven vanaf Everberg. En een half uur vanaf Overijse.
0: Goh.
14: Stevig, hè?
0: Het is wel stevig. Gelukkig is het goed weer.
14: Ja, dat is toch wel iets.
0: We kunnen de mensen vanuit de villa daar toch een beetje van genieten.
14: Ja, geniet van het zonnetje. Voilà, veel plezier daar.
15: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak. Win-win.
16: Shema Saisai.
0: Je huisdier verliezen is al erg genoeg, maar als je dan ook nog dagenlang moet wachten voor het opgehaald wordt, wordt het helemaal pijnlijk. Hoe dat precies in elkaar zit, dat gaan we vandaag uitzoeken in Win-Win. Goedemorgen.

0: Als je bent opgegroeid in de jaren 90 zoals ik, heb je hier zonder twijfel veel leuke herinneringen aan. Whoops Now van Janet Jackson.
1: Win-win.
0: Vorige week heeft Xavier het hier uitgebreid gehad over wat je allemaal kan en mag doen wanneer je huisdier sterft en hoeveel jou dat allemaal kan kosten. Een overzicht daarvan kan je trouwens nog eens rustig nalezen op de Win-Win-pagina van VRT Nieuws. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om je dier te laten ophalen door een gespecialiseerde firma, Rendak heet dat bedrijf, met een C, maar het loopt niet altijd zoals je het zou hopen. Evi Walschaars, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Shema.
0: Je bent onze collega bij VRT Nieuws in Vlaams-Brabant. En je hebt deze zomer afscheid moeten nemen van jullie familiegeit, Robin. Ja. Die werd uiteindelijk opgehaald door Rendak. Maar de manier waarop was toch wel heel pijnlijk, hè? Vertel eens.
2: Ja, inderdaad. Zoals je zegt, er zijn verschillende manieren om met een dood huisdier om te gaan. Maar Robin was een hele grote geit. Die woog 100 kilogram. Dus we konden die niet zomaar begraven in de tuin of iets anders. Dat mag gewoon niet. En dan kwamen we inderdaad uit op die website van Rendak om hem te laten ophalen. En ja, daar begint het eigenlijk. Want die website was echt niet gebruiksvriendelijk. Ik vond daar nergens een pagina om een geit te melden. Ik heb daar heel lang naar moeten zoeken. Dus ik bleef maar op van alles doorklikken in toch wel een droevig moment. En ik kwam dan uit op pagina's om slachtafval te melden enzovoort. Bij huisdieren stond er geen geit. Wel cavia's en konijnen en paardachtige. En bij veedieren stond er ook geen geit. Dus ja, ik kwam dan na heel lang zoeken wel uit bij een formulier dat ik kon invullen, maar dat zag er heel amateuristisch uit. Ineens stond er bijvoorbeeld een foto en een titel over schapen daarbovenaan. En ik dacht, ja, het ging dan over blauwtong en hoeveel schapen er al in België waren gestorven door blauwtong. Dus ik heb denk ik 2 of 3 verschillende formulieren ingevuld uiteindelijk, gewoon om zeker te zijn. Ja. Maar daar kreeg ik uiteindelijk zelfs geen bevestigingsmail van. Dus ik wist gewoon niet of iemand mijn melding had aangekregen. En op zo'n moment was dat wel heel hard stressen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, vooral omdat we ons echt begonnen zorgen te maken omdat het heel warm was. Het was 35 graden toen Robin was gestorven en het was een vrijdag. Dus ik ben voor de zekerheid dan nog eens op de website gaan kijken of ze in het weekend uitrijden bij zo'n temperaturen. Want ze komen die niet meteen halen natuurlijk. Daar stond van wel, vanaf 27 graden. Dus we hadden echt hoop. Ja, het is 35 graden. Het kan toch niet dat ze hem heel het weekend zouden laten liggen. Er stond ook dat ze communiceerden via hun kanalen. Dus ik heb zelfs op Facebook gaan kijken. Ik heb zelfs een account gemaakt op X, want dat had ik helemaal niet. Maar ze communiceerden daar al sinds 2019 niet meer op.
0: Ah, dus daar kon je helemaal niets
2: mee. Dus daar was ik niks mee. Maar ik dacht, oké, het is 35 graden. Ze zeggen dat we ze uitrijden op zaterdag vanaf 27 graden. Dus we hebben dan gedaan wat dat moest en we hebben hem in een zeil gewikkeld en van voor op de oprit gelegd.
0: En hoe lang heeft hij daar dan moeten liggen voor het opgehaald werd?
2: 4 dagen uiteindelijk.
0: Dus, 4 dagen?
2: Ja.
0: Wow.
2: Robin is op vrijdag gestorven en hij is pas dinsdagmiddag opgehaald. Dus dat was voor ons heel pijnlijk. Dat was hartverscheurend om elke dag op te staan en te weten dat een dier dat je heel graag hebt gezien, daar lag te vergaan.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ik dacht op voorhand ook dat ik daar wel heel rationeel mee zou kunnen omgaan, want we hebben ook andere dieren gehad en je weet ergens wel dat het maar zijn lichaam is dat daar ligt. Maar ja, je hebt hem graag gezien. Daar komt ook een soort respect bij voor zijn lichaam. Je hebt zijn oortjes graag gezien. Je hebt zijn neusje graag gezien. Dus ik voelde mij alsof ik hem iets had misdaan. En daarnaast kan je ook wel inbeelden dat het niet prettig is dat een dier daar 4 dagen lang ligt te rotten. Er waren zelfs buurtbewoners die kwamen klagen bij mijn mama dat ze de politie zouden bellen over de geurhinder.
0: Oh, dat zo erg was. Maar ja, natuurlijk in 35 graden is dat ook wel heel snel, hè?
2: Ja, inderdaad. Die begint heel snel te disintegreren. Echt. Dus wij hadden ook niet meer de optie om hem nog te verplaatsen of iets anders te doen. Dus we konden alleen maar wachten, terwijl ook de buurkinderen kwamen vragen van, is dat Robin die daar ligt? Want die hebben hem natuurlijk ook graag gezien.
0: Oh, ja.
2: Dus dat was heel moeilijk.
0: Nu, jullie geit was natuurlijk ook al 16 jaar, jullie huisdier. En dan zo'n einde. Ja, heb je het een plaats kunnen geven intussen?
2: Het moment dat ze hem zijn komen ophalen was eigenlijk een hele grote opluchting. inderdaad, je zegt, hij heeft heel veel betekend. Hij is 16, 17 geworden. Hij is ook bij ons geboren. Dus ik was zelf 12 of 13 toen hij geboren was. Ik ben intussen 29.
0: Je bent ermee opgegroeid.
2: Ja, mijn mama heeft hem ook heel graag gezien. Dus terwijl hij daar nog lag, hadden wij een heel groot schuldgevoel. Van, had ik dat anders moeten aanpakken? Hebben wij iets verkeerd gelezen? Ben ik dom geweest?
0: De communicatie kon misschien wel duidelijker.
2: Ja, inderdaad. We dachten wel, als de communicatie van het begin duidelijker was geweest, dan hadden wij op dat moment een andere beslissing genomen. Uh-huh. En dat kan ik nu wel beseffen. Nu is mijn schuldgevoel toch een beetje minder, is die rouw echt kunnen beginnen.
0: Ja, het is natuurlijk helemaal niet jullie schuld, hè, Evi?
2: Dat is heel lief, ja.
0: Maar dankjewel voor je verhaal. Zometeen haal ik ook de directeur van Rendak zelf erbij, om eens te horen waar het nu juist is misgelopen en of ze het in de toekomst beter kunnen doen. Dankjewel, Evi, en veel sterkte.
2: Dank je, Shema.
1: Win-win.

0: Suzanne en Freek met het prachtige lichtje branden over hoop in moeilijke tijden. Ik denk dat iedereen wel eens een lichtje kan gebruiken. Zeker als je huisdier sterft en als je het zelf niet wil of kan begraven en je wil liever ook geen crematie, dan kan je je dier ook laten ophalen door een gespecialiseerd bedrijf. Dat is ook wat Evi deze zomer heeft gedaan met haar geit Robin, de huisgeit van de familie al 16 jaar. Haar verhaal kon je daarnet horen. Dat afscheid is niet helemaal gelopen zoals het zou moeten helaas, waardoor ze achterbleven met extra verdriet. Mens Sebastiaan Feiten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent de directeur van Rendak. Jullie halen in het hele land overleden dieren op bij landbouwers en ook bij gewone gezinnen thuis. Nu, mensen die een aanvraag doen op een doordeweeks moment krijgen de boodschap dat het tot maximaal 2 werkdagen kan duren vooraleer een dier wordt opgehaald. Evi heeft uiteindelijk zelfs 4 dagen lang moeten wachten tot haar geit werd opgehaald. Waarom duurde dat zo lang?
1: Ik heb het, het is inderdaad zo, als u door een doordeweekse dag zullen wij binnen de 2 werkdagen het dier ophalen. Dus u moet weten dat wij dagelijks een op maat gemaakte planning maken van onze logistieke vloot. Natuurlijk, als u dat op een vrijdag meldt, wij werken heel de dag, heel de week door, maar als u op een vrijdag meldt, kan het zijn dat het tot dinsdag duurt voordat het dier opgehaald wordt en dus in realiteit kan het zijn dat het 4 dagen duurt. Dat klopt als het over het weekend gaat. Ja.
0: En het was ook erg heet toen. Op jullie website staat dat jullie bij hogere temperaturen grote landbouwhuisdieren ook in het weekend komen ophalen. Evi vertelde vanaf 27 graden al. Maar toen haar geit deze zomer stierf, zaten we zelfs aan makkelijk 35 graden, want het was een hittegolf. Maar toch heeft ze niemand gezien. Hoe komt dat?
1: Wel, wij zijn effectief wel uitgereden. Met onze chauffeurs reden wij 6 dagen op 7 uit, dus ook op zaterdag. Natuurlijk, die meldingen, u moet weten, bij een temperatuur van 35 graden, en zo hebben we er toch wel een heel aantal dagen gehad deze zomer, is er sprake van oversterfte. Dus heel veel dieren sterven op gelijke momenten omwille van de temperatuur. En dus maken wij dagelijks een planning op en worden die dieren opgehaald. Nu, het is niet zo dat het altijd instant kan. Hè. Wij krijgen heel veel meldingen op die momenten en wij proberen naar best vermogen dat allemaal tijdelijk in te plannen. Maar dat is een huzarenstuk om al die dieren op te halen op dat moment, want die vallen eigenlijk op heel beperkte aantal dagen, zijn dat grote aantallen.
0: Ja, en jullie zijn ook het enige bedrijf dat mag doen, overleden dieren ophalen, toch?
1: Ja, voor de dode landbouwdieren zeker wel, ja. Ja. Klopt.
0: Nu, Evi kon jullie ook niet bereiken om te waarschuwen dat haar geit daar al zo lang lag in de hitte in een woonwijk, waarbij ook buren hebben geklaagd. Wat had ze dan nog meer kunnen doen?
1: Wel, eigenlijk, wij hebben een klantendienst die ook beschikbaar is, telefonisch dan. Het nummer is ook heel duidelijk op onze website weergegeven. Dat kan u altijd bereiken, dus dat zeker tijdens de week in de werkuur en zelfs zaterdag voormiddag zijn die bereikbaar om meer informatie te verschaffen, omtrent ophalingen of eventueel een indicatie te geven naar tijdstip toe van ophaling. En op die manier proberen wij ook mensen te informeren die eigenlijk heel specifieke vragen hebben. Ook als u een formulier invult, inderdaad, ik heb gehoord, ik kreeg niet direct een bevestiging. Het is niet dat wij pakketjes ophalen, wij halen natuurlijk overleden dieren en dat is een emotioneel moment. Maar u krijgt altijd wel een bevestiging als het goed ontvangen is en als de ophaling ingepland is.
0: Maar dat is dan eigenlijk de eerstvolgende werkdag? Wanneer,
1: dat is de eerstvolgende werkdag, ja. En dat kan misschien ongelukkig vallen op een vrijdag, als u dat vrijdag namiddag bijvoorbeeld meldt. Kan dat zijn dat u er maandag pas antwoord op krijgt. En dat versta ik natuurlijk, zeker bij hoge temperaturen tijdens het weekend. En ik moet daar geen tekening bij maken, maar daar komen soms wel wat geuren bij kijken. En mensen die daar dood en verderf is een moeilijk thema vaak. Maar uiteindelijk halen wij altijd die dieren wel op.
0: Ja. Nu, de website blijkt volgens Evi ook niet zo overzichtelijk te zijn. Denk je dat de website misschien veranderd kan worden of dat de communicatie duidelijker kan?
1: Wel, wij hebben eind vorig jaar samengezeten ook met de overheid. Hè, want dat is eigenlijk, wij volbrengen eigenlijk een sanitaire rol. Hè. We zorgen ervoor dat die dieren opgehaald worden zodanig dat er geen ziekteverspreiding potentieel kan zijn. Dat is eigenlijk onze rol in de maatschappij. Dus ik kan u ook melden dat wij het webportaal, we hebben er al hard aan gewerkt en dat krijgt binnenkort een update, zodanig het iets overzichtelijker en duidelijker wordt ook. Ja,
0: ja, nu als je een ophaling aanvraagt, moet je je dier op de oprit zetten, zoals Evi heeft gedaan, of zo dicht mogelijk bij de openbare weg. Maar wat doen mensen best die geen oprit hebben, maar bijvoorbeeld in een rijhuis wonen?
1: Wel, het is nog altijd, u krijgt een indicatie van wanneer het dier ongeveer opgehaald wordt.
0: Ja.
1: Waarom vragen we dat het duidelijk bereikbaar is? Wij die dieren, zoals een geit van meer dan 100 kilo, wij hebben gespecialiseerde vrachtwagens met grijpkranen die dat dier kunnen ophalen. En waarom vragen we dat dat heel duidelijk en makkelijk bereikbaar is? Dus omdat die vrachtwagens, eigenlijk willen wij zo snel mogelijk langskomen en zo discreet mogelijk eigenlijk het dier ophalen en weg zijn. Dus als het goed bereikbaar is en goed zichtbaar is, kunnen wij ook snel acteren en kunnen wij ervoor zorgen dat wij zoveel mogelijk ophaalpunten op één dag kunnen afwerken.
0: Dus het mag op het voetpad?
1: Ja, absoluut. En zelfs, ik zou er zelfs nog kunnen bij zeggen, als u dat kan, een indicatie kan zetten met een fluo-hesje bijvoorbeeld, zodat zeker voor de chauffeur of de ophaler zichtbaar is, maakt het altijd makkelijker.
0: Oké, super. Dankjewel voor het uitleg, Sebastian Feiten van Rendak.
1: Graag gedaan.

0: better. And yesterday, today, tomorrow. En je hoorde daarnet Sebastian Feiten van Rendak, het bedrijf dat instaat voor het ophalen van dode dieren. Want bij de dodigheid van VRT Nieuws-collega Evi heeft het toch wel 4 dagen lang geduurd vooraleer het bedrijf het dier is komen ophalen. En Evi blijkt toch niet alleen te zijn. Als ik jullie berichten lees via VRT Max, Sophie de Buk uit Zomergem vertelt dat ze op een dinsdag hebben gebeld naar Rendak en dat ze toch hun dier pas na het weekend zijn komen ophalen. Christel van Sandbergen uit Bredene zegt dat haar ezel gestorven is. Toen had ze dan ook contact opgenomen met Rendak. Het was in een weekend en dan diende hij ook te blijven liggen tot maandag. Pas dinsdag zijn ze er geraakt. Het was toen ook heel pijnlijk, vertelt ze, om Jérôme daar zo lang op straat te zien liggen in de warmte. En Brigitte uit Wortegem-Petegem zegt dat ze ook hetzelfde hebben meegemaakt met het paardje Tornado. Het heeft ook dagen op de oprit gelegen voordat ze hem kwamen ophalen. En straks hebben we iemand van de lijn die langskomt om uit te leggen waarom het ene busabonnement voor jongeren duurder is dan het andere.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oei,
3: met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, oh, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadet. KBC beweegt met je mee.
6: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
7: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
6: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
5: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: Excellent! Bij Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot €150.
9: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5 processor.
10: Ik wil eerst nog een koffie.
9: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
10: Voor dat oud wrak?
9: Ja, het zijn ruildeals.
10: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
9: Onze vakman.
10: Yes.
11: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
12: Kijk op excellent.be.
13: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
11: It's a Sunweb holiday.
13: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
14: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
15: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
16: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
17: If you got a problem. Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
16: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
18: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
19: Elke dag telt voor twee.
0: Het is 9:30. Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Christel Mariën. Brasschaat is een van de 44 Vlaamse gemeenten die minder sociale woningen wil bouwen dan de Vlaamse regering vraagt. Dat schrijft De Morgen. De regering wil 56.000 extra sociale woningen bouwen tegen 2042. Er is ook budget voorzien voor gemeenten om hun achterstand uit het verleden weg te werken. En daar heeft Brasschaat een vrijstelling voor gevraagd. Schepen van Ruimtelijke Ordening van Brasschaat, Joris van Kouwelaert.
7: Als Brasschaat hebben wij daar een uitzondering op gevraagd, inderdaad, omdat bijvoorbeeld bepaalde zones zitten in Brasschaat waar een stoop op zit, in de woonuitbreidingsgebieden. En een zone die was voorzien voor sociale woningbouw, maar omwille van watergevoeligheid is deze zone niet meer geschikt om op te bouwen. Dus dat zijn een aantal zones waar niet op gebouwd kan worden, maar die wel worden meegerekend in de theoretische berekening die vanuit Vlaanderen wordt gemaakt. Wij willen uiteindelijk ook geen stad worden, dus we plannen hier ook niet om gigantisch in de hoogte te gaan bouwen.
0: Volgens Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater zullen alle woningen er komen, ook als een paar gemeenten een vrijstelling krijgen. Patiënten die bij het Imelda ziekenhuis in Bonheide een cataractoperatie ondergaan, moeten vanaf volgende maand geen oogdruppels meer gebruiken vlak na de operatie. Het ziekenhuis in Bonheide is een van de eerste ziekenhuizen in ons land met die nieuwe aanpak. De nazorg wordt daardoor eenvoudiger en er is geen thuisverpleging meer nodig voor het toedienen van oogdruppels. Dr. Caroline Termoten.
12: Voor heel wat patiënten is het helemaal niet zo evident om bij zichzelf druppels aan te brengen. Vaak moet daar dan familie voor langskomen of gebeurt dat door thuisverpleging. En dat zorgt er dan ook voor dat je 4 keer per dag op vaste momenten thuis moet zijn. Het is ook een ecologische oplossing, want voor al die patiënten zijn er geen plastieke flesjes meer nodig.
0: En deze aanpak verlaagt ook de kosten voor de patiënt en voor de gezondheidszorg. In Antwerpen gebruikt 1 op de 4 werknemers de fiets om naar het werk te gaan. Daarmee scoort onze provincie beter dan de rest van Vlaanderen, want daar is het maar 1 op de 5. Dat blijkt uit cijfers van SD-Works.
20: In Antwerpen blijft dat eigenlijk zeer hoog scoren. We hebben gezien dat gemiddeld 26% van de Antwerpse werknemers of werknemers die in Antwerpen werken toch een fietsvergoeding kregen voor hun woonwerkverplaatsingen met de fiets. Juli was er ook een absolute topmaand, waardoor we ook wel zien dat het fietsgebruik ook mee samenhangt met dan het weer natuurlijk. Hoe droger de dagen, hoe meer mensen op de fiets springen.
0: Vandaag wordt het vrij zonnig en warm weer met maxima lokaal tot 28 graden. Tegen vanavond wel kans op een bui. Morgen half bewolkt met enkele buien en nog 19 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
21: Goedemorgen Mona.
22: Hey Sheba.
21: Hoe valt het nu mee op de weg?
22: Ja, nog eigenlijk beter? Altijd niet. Hè. Erg veel beter, nee. Op de E314 richting Genk bijvoorbeeld. Hinder bij Zolder. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Je verliest daar 15 minuten, dus maak daar een reddingstrook. Richting Antwerpen schuif je nog altijd 25 minuten aan vanaf Massenhoven en 15 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Dan vertraag je 15 minuten op de Antwerpse ring naar Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de binnenring ook nog altijd een half uur file golven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten bij tussen Waterloo en Tervuren. Richting Brussel op de A12 vanaf Londerzeel nog zo'n 20 minuten. Op de E19 vanaf Peutie 10 minuten. Op de E40 vanaf Everberg 15 minuten. En hetzelfde op de E411 vanaf Overijse.
21: Ik stel voor dat je ook de bus misschien kan nemen.
22: De bus, de fiets was deze ochtend in het nieuws. Er zijn verschillende mogelijkheden.
21: Ja,
22: hè?
21: Wij gaan het straks hebben over de bus.
22: Oké, voilà. De bus. Ik luister.
23: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.

0: Green Green Grass van George Ezra. Ik word hier zo vrolijk van. Het is zo'n leuk nummer en al helemaal op zo'n mooie zonnige dag als vandaag. En begin deze maand begon het schooljaar voor de leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs. En deze week is het de beurt aan de hogeschoolstudenten en volgende week kunnen ook de universiteitsstudenten eraan beginnen. Iedereen moet dan ook nadenken van ja, hoe raak ik nu het makkelijkst op school? Te voet, met de fiets of met de auto en anderen gaan dan weer met de bus, trein of tram. Ook de 17-jarige dochter van Tini Ballegeer. Zij gaat uitzonderlijk een jaartje vroeger studeren aan het hoger onderwijs. Haar moeder wil voor haar dochter een abonnement kopen, maar ze stelt zich toch wat vragen over de prijs van dat busabonnement. Luister even mee, iemand van onze redactie las Tini's berichtje zelf even in.
1: Toen ik een busabonnement voor mijn dochter wilde kopen, merkte ik dat er een groot prijsverschil is tussen abonnementen voor tieners van 12 tot 17 jaar en die voor jongeren van 18 tot 24 jaar. Die laatste groep betaalt ongeveer €100 minder, terwijl andere 18-jarigen die gaan verder studeren, dus automatisch van dat goedkopere tarief genieten, moet mijn dochter zo'n €100 meer betalen. En dat voelt gewoon oneerlijk aan. Waarom koppelt de lijn die tarieven niet aan het studentenstatuut in plaats van aan leeftijd? Dat lijkt me toch een veel eerlijkere oplossing.
0: Om op Tini's vraag te kunnen antwoorden, hebben we hier vanmorgen bij ons Marco Demerling, woordvoerder bij de lijn. Goedemorgen Marco.
2: Goedemorgen Gemma.
0: Ja, waarom zijn jullie tarieven voor busabonnementen opgedeeld per leeftijd en niet op basis van wat ze studeren?
2: Ja, we zochten natuurlijk naar een objectieve manier om die abonnementen te kunnen verkopen. Mm-hmm. Dus we hebben dan leeftijdsgroepen ingevoerd. Ja, dat is transparant. Het is heel duidelijk voor iedereen. En je hebt het bijvoorbeeld ook bij sportclubs, bij toerisme, als je hotels boekt of zo. Dus dat is voor ons een manier om heel gemakkelijk te kunnen controleren of iemand in aanmerking komt voor zo'n abonnement.
0: Ja, want bij de NMBS is het wel met de studentenkaart bijvoorbeeld dat je het moet bewijzen.
2: Ja, kijk, bij ons, we hebben sowieso, als je uitgaat van onze gewone abonnementen voor volwassenen, hè, hebben we verschillende kortingen. We hebben een goedkoper abonnement voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Dan komt die leeftijdsgroep van 12 tot 17, de tieners. En dan hebben we dus die speciale groep van 18 tot 24 jaar, de jongeren. En ja, hier gaat het niet alleen over studenten. Hè. Dat is een groep waar ook de Vlaamse regering een bijzondere aandacht wilde schenken. Ja. Dus ze wilden echt maken dat die mensen die op een kantelpunt staan in hun leven, die maken een keuze. Ze gaan oftewel studeren, ze gaan misschien al werken, ze gaan stage lopen, dus dat kan van alles zijn, een combinatie. Dus ze wilden die mensen ook een bijzondere duw in de rug geven, om te zeggen, kijk, maak de keuze voor het openbaar vervoer en verplaats je op een duurzame wijze.
0: Ja, dat is dus de reden dat de abonnement voor tieners toch zo'n €100 duurder is dan voor...
2: Ja, die zijn natuurlijk goedkoper dan de gewone abonnementen. Ja. Maar ja, die speciale leeftijdsgroep, die heeft nog een bijzondere korting erbij. Ja, ja. Ja.
0: Natuurlijk, ook tieners zouden dan misschien sneller kiezen om door de ouders gebracht te worden met de auto dan de bus te nemen. Zou dat ook niet helpen om dan hen ook nog te helpen met een lager tarief?
2: Ja, het is natuurlijk, zoals ik net zei, de leeftijd. Hè, dat staat in je identiteitskaart, in je paspoort. Dat kan je gemakkelijk natrekken. Dus als je dan begint met verschillende uitzonderingen. Het is hier natuurlijk heel fijn dat zij al op 17 jaar kan gaan studeren. Ja. Maar als je dan begint met al die attesten en certificaten die je nodig hebt, dan wordt het enorm ingewikkeld. Je moet ook weten dat wij vorig jaar meer dan 700.000 abonnementen hebben verkocht. Dat is toch heel wat. Het blijft in stijgende lijnen. Het is echt een succesverhaal. Dus we willen het dan echt zo makkelijk mogelijk maken voor iedereen om te zien, ja, dit is de grens. Vanaf hier kan je dus gebruik maken van een bepaald abonnement.
0: Je spreekt zelf over die grens. Nu, Tini is nu nog 17 jaar, maar wordt 18. Ja. Moet ze dan best nu voor dat half jaar een abonnement kopen voor tieners en dan daarna een goedkoper voor...
2: Dat is natuurlijk een mogelijkheid. Hè. Je kunt ook abonnementen nemen voor minder dan 12 maanden en dan kan ze overschakelen. Dat is een mogelijkheid, ja.
0: Ja. Maar het zou wel misschien duurder kunnen uitkomen dan ook.
2: Ja, dat kan een beetje duurder uitkomen. Dus ja, initieel betaalt natuurlijk minder dan voor een jaarabonnement. Ja. Maar aandeelgewijs gaat dat wel wat duurder zijn. Ja. Ja. Maar achteraf kan ze dan wel gebruik maken van een nog goedkoper abonnement.
0: Ja, we zouden win-win niet zijn als we niet zouden vragen naar kortingen die tieners en studenten kunnen krijgen misschien om hun busabonnement toch nog betaalbaarder te maken. Zijn die er?
2: Ja, ik zou dus echt eens gaan kijken bij je hogeschool of universiteit. Uh-huh. Want je hebt wat we noemen de derde betalersysteem. Dus dat die tussenkomen in de abonnementen, in de verplaatsingen van hun studenten. Dus er zijn er een aantal over heel Vlaanderen. Dus ga dat even opzoeken bij eigen unif of hogeschool. Uh-huh. Of kijk eens op de website van De Lijn, dat staat er ook uitgelegd. Uh-huh. En bovendien zijn er ook steden en gemeenten die tussenkomen bij abonnementen. Dus ik zou echt eens informeren of jij daarvoor ook in aanmerking kan komen.
0: En dat vind je ook terug op jullie website?
2: Dat kan je op onze website terugvinden. En ook uiteraard op de websites van de betreffende gemeenten en hogescholen.
0: Oké, dankjewel. Marco Demerling, woordvoerder bij De Lijn. Maar blijf nog even bij ons, want er zijn nog vragen van luisteraars.
3: Okay. Win-win.

0: Elton John met I'm Still Standing. We merken dat veel ouders rond deze tijd van het jaar proberen om de nieuwe busabonnementen voor school in orde te brengen. Want daarnet hadden we de vraag van Tini, die vroeg zich af waarom de busabonnementen voor 12 tot 17-jarigen zo'n 100 euro duurder zijn dan die voor 18 tot 24-jarigen. We kregen daarnet al het antwoord dat dat dan vooral te maken heeft met een beslissing van de Vlaamse regering om jongeren te steunen. Maar we kregen ook nog een mail van Alison en Ruben. Zij kochten vorig jaar een busabonnement voor 3 van hun kinderen. Dit jaar hebben ze er maar in nodig voor 2 van hen. En dus bekeken ze de website van de lijn om te berekenen hoeveel hen dat nu juist gaat kosten. Maar daar viel hen toch iets op, vertelt Ruben.
1: Dus door een wijziging in de situatie met de busabonnementen met onze kinderen, zijn wij eventjes aan het rekenen geslagen. En hebben wij gezien dat 2 abonnementen samen €374,60 kosten. En 3 abonnementen samen kosten €365. Ja, wij hebben dus nu natuurlijk uit noodzaak een extra abonnementje bijgenomen, omdat het ons eigenlijk echt gewoon goedkoper uitkomt. En ik vroeg mij af hoe dat eigenlijk kon.
0: Bij ons staat nog altijd Marco Demerling van de lijn. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Misschien even beginnen bij het begin. Dus jullie hebben een korting die jullie toepassen wanneer er 2 of meerdere busabonnementen per gezin worden aangekocht. Hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is de gezinskorting. Ja. Dus van zodra dat je 2 abonnementen aankoopt, krijg je 20% korting op het 2e abonnement. En vanaf 3 abonnementen betaal je slechts €68. Dus 1 tarief. Dus dat is echt om een, ja, ook die families met heel veel kinderen te steunen.
0: En voor kleinere gezinnen kan het natuurlijk wel averechts werken. Alison en Ruben betalen nu meer voor 2 abonnementen dan als ze er 3 zouden kopen. Is een beetje omgekeerde wereld, denk ik. Maar ik neem aan dat dit ook niet het enige geval is, hè, van mensen die daar eigenlijk al over hebben geklaagd.
2: Nee, het is natuurlijk in dit geval ook een combinatie, hè, van dingen. Je hebt aan de ene kant uiteraard de gezinskorting. Uh-huh. Maar je hebt ook nog de leeftijdsgebonden kortingen. Hè. Dus ook met de combinatie van leeftijden in dit gezin maakt dat er inderdaad die nieuwe situatie, ja, een beetje duurder uitkomt. Hè. Ja. Dus ja, dat klinkt wel vreemd, maar het is gewoon het logische toepassing van de verschillende kortingen die er bestaan.
0: Dus ze hebben eigenlijk wel een juiste keuze gemaakt door toch een 3e abonnement bij te kopen.
2: Ja, dat klopt. We zeggen dus ook van ja, doe dan wat voor jou financieel het meest voordelige is. Dus koop die 3 abonnementen. Mm-hmm. En het 3e abonnement is zeker niet verloren. Hè. Hou het bij. En als je 3e kind dus ooit is in de loop van het jaar met de lijn op stap wil gaan en met vrienden naar zee of op oudejaarsavond, dan kunnen we dat nog altijd gebruiken.
0: Ja, dat is ook waar. Dus het 3e abonnement blijft gewoon een vaste prijs. Jullie zijn niet van plan om daar een percentage ook aan te linken? Dat is...
2: Nee, want dat is natuurlijk de uiterste en de laagste prijs die ze kunnen hebben. Hè. Dus dat is in het voordeel van de gezinnen ook. Ja.
0: Ja, dus de boodschap blijft toch goed uitrekenen hoeveel je uiteindelijk zal moeten betalen en dan de juiste keuze maken.
2: Klopt, maak de keuze die voor je het beste uitkomt.
0: Dankjewel, Marco Demerling van de lijn.
2: Graag gedaan.

0: Win-win.
1: Tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi, die ook in de finale stonden van VRT Zomerhit met deze hit. Er is nieuws. Nieuws vanuit de federale overheidsdienst Economie. Want zij laten weten dat ze dit jaar 15% meer meldingen dan vorig jaar hebben gekregen van consumenten rond problemen met garantie. En het is nog maar september. Of dat komt omdat al die consumenten naar Win-win hebben geluisterd en daardoor hun rechten beter kennen, dat weten we niet echt zeker natuurlijk. Maar we maken onszelf gewoon even wijs dat dat effectief zo is. Nu, waarover gaan die meldingen dan? Vooral om bedrijven die de wettelijke garantie van 2 jaar niet willen toepassen, omdat de fout volgens hen bij de consument ligt die het product niet juist gebruikt zou hebben. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel vragen zoals, ja, heb ik ook garantie op een huisdier of wat als het bedrijf failliet is gegaan? Er staat over al die vragen een handig artikel op de Win-win-pagina van VRT Nieuws, kan je zeker eens lezen. En wanneer je problemen hebt met een handelaar die jou geen garantie wil geven, dan kan je dat melden bij Consumer Connect van de FOD-economie. Bij meerdere klachten over dezelfde handelaar kan de economische inspectie een onderzoek opstarten om te kijken of dat daar nu echt een groot probleem bij is. Voor hulp voor je eigen klacht stap je best naar de consumentenombudsdienst. Zij zoeken dan met jou en met de handelaar naar een oplossing.
2: Win-win.

0: Where is the Love van de Black Eyed Peas. Zometeen bij Anandaan is er alvast heel veel liefde.
1: Altijd.
0: Ze staan hier al bij mij. Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Jullie hebben Shema. Iets heel leuks in de show zometeen.
1: Ja, we hebben elkaar in de show. Dat is altijd leuk. Ja. Maar we krijgen ook bezoek. Aaron komt langs. En Aaron is acrobaat bij Cirque du Soleil.
3: En dat vind ik mega cool.
1: Ja, dat is toch de high-end van circustheater. En als je daarin terechtkomt, ik denk dat je dan echt de beste moet zijn. Toch?
3: Ja, dat moet je ook een selectieprocedure. Ja, niet iedereen kan zomaar bij Cirque du Soleil geraken.
0: Maar gaat hij dat in jullie trucjes leren of zo?
1: Anne.
0: Hier zo ratslachtig.
3: Ja, Anne.
1: Anne gaat dat hier proberen op deze kleine oppervlakte.
3: Nooit van zijn hele leven.
1: Nee, maar
0: daar wil ik wel voor blijven kijken. Op VRT1, VRT Max, alle kanalen zijn beschikbaar.
3: Ja, of we laten het gewoon.
1: We laten Aaron het doen. Nee, maar Aaron staat binnenkort hier in ons eigen land op het podium.
3: Ja.
0: Ja,
3: bij kerst, hè?
1: Met Cirque du Soleil, maar we vertellen er zo meteen alles over.
3: Ja, alles bij Anne en Daan, straks tussen 10 en 12. En morgen nieuwe win-win met Shema.
4: Woehoe. Ik ben Kim de Vrie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.

0: dag telt voor twee.
1: Maak elk.
2: Ha, maar ik ben helemaal nog niet moe.
1: Momenten, Max.
3: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
1: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukenstapdij.
5: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
6: Nu kunnen we samen lezen.
5: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
7: Kan je nog lang lezen?
6: Denk het wel.
5: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
7: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
6: Gezellig, hè?
5: 8

0: Nieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
1: Bij gedicht!
2: Marcel, wat doet die windmolen in onze naaf?
3: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
2: Och, jongen, serieus?
4: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Anne en Daan met acrobatie vandaag. En voor wie denkt dat Anne en ik elkaar door de studio gaan zwieren. Helaas, het is met Cirque du Soleil. Na het nieuws.
7: Elke dag, telk voor twee.
8: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. 44 Vlaamse gemeenten willen minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering vraagt. Ze hebben een vrijstelling gevraagd van hun sociale woonplicht. Dat schrijft de krant De Morgen. Kokzijde is een van de gemeenten die een vrijstelling heeft aangevraagd. En ze hebben daar een goede reden voor, zegt burgemeester Sander Lones.
9: Bijvoorbeeld natuurlijk ook het feit dat bouwgronden duur zijn. En ook schaars. Gewoon ervan uitgaan dat een schaarse bouwgrond die heel duur is. En die al voor weinig gebruikt kan worden omdat ze zo schaars is. Ja, dat we dat allemaal moeten volbouwen met sociale woningen. Dan is dat eigenlijk zeggen aan jonge gezinnen in mijn gemeente. Voor u is hier geen plaats meer.
8: Volgens de Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren, zullen zeker niet alle aanvragen aanvaard worden. Een man van 40 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging van een 29-jarige vrouw. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde beslist. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. Het gebeurde allemaal 2 jaar geleden en beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. Het treinverkeer in Nederland is zwaar verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. Mogelijk komt dat door sabotage, omdat er buizen zijn vastgemaakt aan de sporen, zegt Jokke van der Kruisen van de spoornetbeheerder in Nederland.
10: Er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. Maar in ieder geval dat het flinke storingen veroorzaakt en waardoor wij al deze plekken bij langs moeten om het spoor weer vrij te kunnen maken en dat reizigers treinen weer kan voortzetten.
8: En er is op dit moment geen impact op het spoor bij ons, laat de NMBS weten. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar zijn. Japan heeft de op één na oudste bevolking ter wereld na Monaco. En 90% van de 100-jarigen in Japan zijn vrouwen. Intussen blijft het geboortecijfer daar dalen. Het gemiddeld aantal kinderen per Japanse vrouw ligt op 1,1. In de hoofdstad Tokio is het zelfs minder dan 1. En op dit moment heeft Japan 122 miljoen inwoners in totaal. Het is vrij zonnig en warm vandaag, maximaal tot plaatselijk 28 graden, aan zee 23. Tegen vanavond wel kans op een bui, morgen bewolkter met buien en nog 19 graden. Donderdag in de namiddag regen in het westen bij zo'n 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
12: Goedemorgen, 83 kilometer file staat er. Op de E17 richting Gent zijn bij de Pinte 2 rijstroken afgesloten door een ongeval. Je verliest daar 20 minuten vanaf het parkeerterrein in Nazareth. Maak een reddingsstrook. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten. Je vertraagt ook 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Annelinkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Rot-Bijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring hinder bij Tervuren door een ongeval. Nog file rijden richting Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde en op de E411 bij Jezus Eik en dat komt door een ongeval op de rechtrijstrook.
13: Radio 2, Anne en Daan.
5: Anne Rijmen en Daan Masset.
6: Goedemorgen, Cirque du Soleil brengt voor het eerst een kerstproductie naar ons land. En de Vlaamse acrobaat Aaron Blomma speelt erin mee. En hij zit zometeen hier bij ons aan tafel. Zeer welkom bij Anne en Daan. Tot 12:00.

0: Meghan Trainor en It's All About That Bass op deze dinsdagochtend. Lieve vrienden, het is een hoogdag voor Team Anne en Daan.
1: Amai, het is 15 september 2026. Het is wel geteld 23 jaar geleden. 23, hè? 24 jaar geleden. Dat onze Emily, redactrice van Anne en Daan, op de wereld werd gezet.
0: Applaus.
1: Applaus.
0: Proficiat,
1: ja,
0: Emily.
1: Ja, ja, ja.
0: Gelukkige dus, verjaardag. Ja. Emily, staart enzovoort,
1: ja,
0: leuk.
1: Ja, om even een idee te krijgen over Emily. Emily is degene die altijd voor cadeautjes zorgt, voor knutselwerkjes, voor... Allee ja, het is eigenlijk een beetje ons kind. Hè?
0: Dat vind ik een straffe uitspraak.
1: Ze is altijd in orde met alles en nog wat. Ze houdt ons in het gareel. Emily regelt eigenlijk alles.
0: Ja, het is de jongste van het...
1: Ja, alles. Emily regelt alles. Ja. Dus nu moesten wij dat doen. Dus ik ging voor een cadeau zorgen. Emily is al aan het lachen. Ik heb dat al doorgeschoven naar Daan, uiteraard. Ja, Emily, ja.
0: Ja, Emily, even oren dicht, maar dat heeft Anne dus vanochtend vroeg nog gedaan, hè. 7:15 kreeg ik een sms van Anne. Ja, kun jij nog dit en dat en dat en dat doen? Dat is niet helemaal gelopen gelijk dat moest lopen. We zijn ermee bezig.
1: Ik was er al een week aan bezig, Emily.
0: Ja. Aan bezig, aan bezig.
1: In mijn hoofd was ik al aan
0: bezig. Ah, ja, ja, ja. Enfin, zwart. Je ziet het zondag wel in de vlog van Anne en Daan, zondagochtend. Het is gedoe, maar... Het komt in orde.
1: Dedicated to you, Emily. Ja.
0: Zeg, nog een hoogdag, vooral voor de fans van de muziek, want... Er is nog concertnieuws uit de lucht gevallen. Op 20, 21 en 22 november is er weer Night of the Proms in de AFAS Dome. Dat wisten we al.
1: Ja, maar op het podium Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. De Australische zangeres Vanessa Amorosi. Absolutely, dat is de die. En Niels de Stadsbater die presenteert. Dat wisten we ook al.
0: Ja.
1: Maar wat wisten we tot enkele minuten geleden nog niet?
0: Dat OMD ook komt, ja! Orchestral Maneuvers in the Dark, de Britse synthpop-pioniers. Ook zij gaan erbij zijn. En dit zullen ze zeker zingen, zeker. Enola Gay. Als je nog tickets wil...

0: Ron en de enige. Ja, we gaan het over Cirque du Soleil hebben. Uitleggen wat dat is. Ja, dat hoeft denk ik niet meer. Hè. Het beroemdste circustheater. Dit najaar komen ze met een primeur naar ons land. Want ze komen met een theaterproductie in kerstsfeer naar Antwerpen. Dit is trouwens muziek uit de nieuwste voorstelling die eraan komt. Titel van de voorstelling is 'Twas the Night Before. Eind november naar de Stadsschouwburg in Antwerpen.
1: En wij hebben een van de acrobaten bij ons. Aaron Blomme staat daar op het podium. Dag Aaron, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het kan zijn dat ik misschien een paar keer Aaron Blommaert ga zeggen.
2: Ja, het ligt heel dicht bij elkaar.
1: Ja, amai.
2: Zingen ga ik niet doen.
1: Zeg Aaron, hoe kom je terecht bij Cirque du Soleil?
2: Ja, ik heb altijd geturnd. Dus vanaf dat ik een kleine jongen nog was. En het was eigenlijk een beetje een manier om dan mijn carrière een tweede leven te geven. Dus er waren al een paar ex-gymnasten in het centrum waar ik trainde die ook die weg waren ingeslaan. En dan ben ik bij hen te luisteren gegaan van hoe werkt dat daar, hoe kan ik daar ook terecht gaan. En heb ik zo mijn weg in het circus gevonden.
0: Ja, ja. Maar ik denk bij Cirque du Soleil mogen meedraaien, dat zal voor veel mensen een kinderdroom zijn. Was dat voor jou ook zo?
2: Ja, zeker. Ik heb altijd geturnd, dus het is eerder een droom geweest van naar de Olympische Spelen te gaan.
0: Ja.
2: En dan is die droom wel een beetje vervaagd naar het circus. Ik heb als klein kind ook de shows gezien en toen zat ik daar ook in het theater van wow, wat is dit? Het is wel echt heel cool. Dus ik denk als ik klein was, is er een klein zaadje geplant geweest in het circus en dat is dan later echt een droom en een doel geworden.
0: Ja. En nu sta je zelf op dat podium, Aaron.
1: Hoe cool is dat?
2: Dat is ongelooflijk. En om dan nu naar België te komen, dat maakt het nog zoveel mooier.
1: Ja, want je bent hier, je hebt een koffertje bij, jullie komen uit Amsterdam, je hebt de nacht hier in Brussel doorgebracht. Je reist toch? Allee, je leeft uit je koffer ook?
2: Ja, dat gebeurt. We zijn heel vaak op tournee. Ik heb voornamelijk al in Noord-Amerika opgetreden, dus de Verenigde Staten, Canada, de Dominicaanse Republiek. En het is nu eigenlijk voor mij ook de eerste keer dat ik naar Europa kom en direct in België met 'Twas the Night Before kan optreden in de Stadsschouwburg in Antwerpen.
0: Dus maar dat is toch ook bijzonder voor jou, want jouw familie reist niet even voor een voorstelling naar Amerika. Nu kunnen ze allemaal komen kijken.
2: Ja, daar kijk ik enorm naar uit. Inderdaad, familie, vrienden die daar allemaal gaan zijn. En ik heb al van velen gehoord dat ze al hun tickets gekocht hebben. Dus.
0: Ah, tof. Allee, één voorstelling zit al vol met al jouw vrienden en sympathisanten. Dat is mooi.
1: Heel tof.
0: Zeg, 'Twas the Night Before. Waarover gaat de voorstelling?
2: Het is echt een kerstshow en proberen die magie van kerst over te brengen. Het is gebaseerd op een gedicht, een klassiek kerstgedicht. En we hebben Isabella, een jong meisje, die de traditie heeft in haar familie om eigenlijk op kerstavond telkens dat gedicht voor te lezen.
0: Mm-hmm.
2: En dit jaar wordt ze een beetje ouder, interesseert haar iets minder. Maar haar papa begint op die moment toch het verhaal voor te lezen en op dat moment komt eigenlijk het verhaal tot leven. Dus Isabella begint daar dan in een winterwonderland vol bijzondere personages, vol acrobatie. En de bedoeling is om eigenlijk de magie van kerst te laten herontdekken.
1: Maar Daan, dat is iets voor u.
0: Ik hang nu al aan avond.
1: Oh, ik zie hem zitten. Daan is een grote kerstlied.
0: Ja, heel fijn.
1: Oh,
0: wat doe jij in de show, Aaron? Ja, je bent acrobaat natuurlijk, maar wat is jouw rol erin?
2: Dus ik ben een van de hoopdivers, een van de acrobaten. Hoopdiving is eigenlijk letterlijk door hoepels springen.
0: Ah ja.
2: Je hebt eigenlijk verschillende hoepels die je gaat stapelen, van verschillende groottes. En de bedoeling is dat je dan met een salto of een bepaalde trick door de hoepel springt, zonder dat je ze laat vallen.
1: Dat is ook iets voor u, Daan. Nee, zeker niet.
2: Ik kan gerust eens een initiatie geven als je wil.
0: Ja, ja, we zullen zien.
1: Hey, hoe is het om bij Cirque du Soleil te werken? Daar hebben we het straks nog over met Aaron. Als je er vragen voor hebt, mag dat natuurlijk via VRT Max.
3: Radio 2, Ann en Daan. Radio 2. And when the world got me going crazy,

0: Gustav en Because of You in de a cappella versie. Acrobaat Aaron Blomme zit bij ons in de studio van Cirque du Soleil. We hebben het over de eerste kerstproductie van hen die hier naar Europa komt, naar ons land, naar de Stad Schouwburg 1 Antwerpen. De première is voor Antwerpen 26 november en dan spelen ze tot 6 december in België en daarna trekken ze nog verder door Europa. Zometeen meer met Aaron.
1: Bij Veronica Bank zit je 3 keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: VDK Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
6: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
7: Zwijg, Dieke.
5: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
6: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
7: Verdomme, Dieke. Hou op met die vlamme grap.
5: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: En lekker met van die
7: spijkerzuist.
8: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
9: Radio 2.

0: Fun Young Cannibals and Good Thing.
1: We hebben bezoek van Aaron Blomme. Hij is bij ons. Hij is acrobaat bij It Was the Night Before by Cirque du Soleil. Dat is een van de shows van Cirque du Soleil. Wereldberoemd circustheater strijkt binnenkort met een kerstproductie neer in Antwerpen. Als je wil gaan, google dan op It Was the Night Before by Cirque du Soleil. Aaron, op het podium. Zeg, een kerstproductie. Je hebt er al ervaring mee, want hoe vaak speelde je die al?
2: Dit is mijn vijfde jaar. Dus nou, dat begint ondertussen wel.
0: Dus die productie zit in je vingers?
2: Ja, ik ken die bijna.
0: Jij hoeft niet meer te repeteren.
2: Maar dat ga ik ook niet zeggen. Maar nee, dit is kennen heel het verhaal van binnen en van buiten.
0: Ja, die heb je al gespeeld, vooral in Amerika.
2: Ja, klopt.
0: De eerste keer dat ze nu naar Europa komen met deze productie. Ben je zelf een kerstliefhebber? Want ja, het is een en al kerstsfeer, hè?
2: Toch wel. En hey, voor ons is het eigenlijk 3 maanden lang kerst. Dus.
1: Maar Daan, het is echt zoiets voor u, jongens, toch?
0: Ja, ik ga toch solliciteren, denk ik. Ja. Zeg, Aaron, er lopen wat vragen binnen via VRT Max voor jou, onder andere. Hoe ziet zo'n dag van een acrobaat eruit? Is dat de hele dag trainen?
2: Ja, zeker, maar het is afhankelijk van of je in een trainingsperiode zit of een showperiode. Mm. Eens we met de show starten, is het eigenlijk minder trainen. Kan het zijn dat er iets een training gepland staat, maar dan kom je eigenlijk een tweetal uur voordat de show begint in het theater toe. Je start met je make-up, je bereidt je voor. Kan zijn dat er inderdaad al een korte training gepland staat. En dan is het eigenlijk warm-up en start je de show.
1: Ja. Dus. Jacqueline vraagt ook, waar slapen jullie?
2: We slapen op hotel. Dus alles wordt voorzien voor ons. Wij moeten eigenlijk niet veel zelf plannen en organiseren. Dus alles wordt voorzien voor de artiesten.
1: Ja, en dus daar, want dat zijn ook nog vragen die binnenkomen. Van, ja, heb je ook een cateringwagen? Hoe ziet je eigen trailer eruit? Met wie deel je die? Dus dat speelt hier nu.
2: Ja,
1: jullie zitten op hotel.
2: Ja, klopt. Dat is het klassieke plaatje van de rondtrekkende circussen die inderdaad met de caravan gaan. Maar.
0: En ook, als we aan Cirque du Soleil denken, dan denken we aan die grote tenten.
2: Ja.
0: Dit is echt in het... Ah ja, jullie spelen in de Stadsschouwburg.
2: Ja, klopt.
0: Dus dit is echt een theaterproductie. Het is
2: inderdaad
0: zo'n tent. Oké.
1: Anna vraagt nog, hoe vaak zie jij je eigen familie dan nog?
2: Best veel, maar natuurlijk minder als de gewone mensen. Maar ik probeer wel om af en toe nog eens naar België te komen. En mijn familie zelf komt ook wel iets langs als ik op tournee ben.
1: Ah, oké. Zeg, wacht, hier komt nog, ik lees alle vragen even voor. Hè.
2: Zeker.
1: Topsport. Voel je dat aan je lijf soms? Heb je soms stijve botten als je 's morgens opstaat?
2: Zeker. Maar dat is part of the game. En we doen er ook alles aan om dan zo lang mogelijk fit te blijven. We worden daarin ondersteund door fysio's, krachtprogramma's.
1: Ja, dus het is echt eigenlijk dat is eigenlijk topsport, hè?
2: Ja, zeker wel.
1: Dat is eigenlijk, want je zegt, ja, ik kom uit de turnen. Dat is nu topsport wat je aan het doen bent. En je hebt ook een heel team, gelijk dat je zegt, kinesisten, fysio.
2: Ja, ja.
1: Okay.
0: Is het voor jou spannend nu dat je in Antwerpen gaat spelen? Je bent gewend om in Amerika te spelen, ver van hier, ver van jouw familie. Nu is het echt bijna een thuismatch. Allee, het is een thuismatch dat je speelt.
2: Het is heel spannend voor mij en ik kijk er enorm naar uit. Het gaat natuurlijk een extra stressje geven.
1: Ja, toch, want als je weet dat daar familie en vrienden zitten en je moet opkomen en die gaan natuurlijk Aaron doen.
2: Ja.
1: Ja, dan zou ik al blokkeren, denk ik.
2: Nee, maar dat gaat ook een positieve sfeer geven voor mezelf om eindelijk eens te kunnen tonen van wat we eigenlijk doen. En
1: ja.
2: Ik kijk er enorm naar uit.
1: Ja.
0: Alright, een vroege kerst als je daar zin in hebt. It Was the Night Before by Cirque du Soleil gaat dus een Europese première in Antwerpen binnenkort. Alle data vind je terug als je even googelt en dan kan je tickets kopen. Voilà.
1: Heel zeker.
0: Aaron, veel succes met de productie.
2: Dank je wel
0: om even naar hier te komen. Jij gaat nu binnenkort repeteren in Montreal, in Canada. En dan kom je terug naar hier om dan de productie op te voeren.
2: Exact, en dan zie ik jullie daar.
0: Heel graag.
1: Ja, zeker.
0: Veel succes, Aaron. Tot snel.
2: Dank je wel.

0: We hadden het net met Aaron over die eerste kerstproductie van Cirque du Soleil in ons land. En als we dan toch in de eindejaarssfeer zitten, aan, dit was de nummer 263 in de Radio 2 Top 2000 vorig jaar.
1: Jij die Excels toch allemaal bijhoudt, hè?
0: Ja, en zal ik je nog eens iets zeggen? Over exact 100 dagen begint de Radio 2 Top 2000
1: dus
0: van dit jaar.
1: Dat is niet waar.
0: 100 dagen. Begin maar af te tellen. Ja. Op de E17 richting Gent zijn bij de Pinte twee rijstroken afgesloten door een ongeval. Je verliest 45 minuten vanaf het parkeerterrein in Nazareth. Maak daar een reddingsstrook als je in de file terechtkomt. Vanuit Antwerpen is bij Lokeren de linkerrijstrook versperd. Dat komt door een aanrijding. Je vertraagt ook 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Anna linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring Hinder bij Tervuren. Daar is een ongeval gebeurd. Verderop ook 10 minuten aanschuiven. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Het wordt lekker warm vandaag. We doen alsof het terug zomervakantie is. Lisa Lewis gaat ervoor zorgen met zon, zee, strand.

0: Heerlijk nummer is en blijft het. Het is weer zomer. Lisa Lewis en Zonzeestrand. Lieve vrienden, de scholen zijn, wat is het, 3 weken open?
1: Ja, we zijn een week... Wacht.
0: 3 weken? Ja, afgerond.
1: Ja.
0: En je merkt het misschien ook bij jou in de buurt aan. De eerste verkoudheden duiken al op.
1: Ja, links en rechts zijn er toch al wat mensen met een snotneus. De zakdoeken worden weer volgesnoten.
0: Ja, maar er wordt niet alleen gesnoten, er wordt ook opgetrokken. Er zijn mensen die de snotjes naar binnen trekken. Wie zijn ze?
1: Ik ken er een, hè.
0: Wat drijft... Ah. Wie drijft... wie zijn ze? Wat drijft hen?
1: Ja, dat drijf ik ook naar
0: binnen. En vooral, is dat gezond om je snotjes op te trekken? Daar hebben we het zo meteen over. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Of je nu kiest voor een abdijentocht...
8: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
7: Vogels spotten in een natuurpark...
9: Schat, kijk daar.
10: Je jacht ze weg.
7: Of met het gezin op citytrip gaat...
11: Gewoon stad, hè.
12: En helemaal niet ver.
7: Je vindt het allemaal in...
13: Vlaanderen Vakantieland.
7: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
14: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
15: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
16: Elke dag telt voor 2.
17: Radio 2.

0: is Een Nieuwe Mens Erger Je Niet, aflevering terug te vinden op VRT Max. Dat is de podcast van Shema en Xavier van Win-Win. En dat gaat over de kleine ergernissen in het leven die we zeg maar allemaal kennen.
1: Ja, en ik denk dat het vandaag zeer herkenbaar is, want het gaat over de ergernis van luisteraar Shana uit Gent. En zij uit de ergernis ook in de podcast.
2: Ik stoor mij namelijk aan de lopende band aan mensen die constant hun loopneus optrekken. Bijvoorbeeld naast mij in de koffiebar waar ik graag werk. En mij dus ook graag focus.
1: Ja, een loopneus optrekken. Dat is herkenbaar voor veel mensen. En er staat hier iemand naast mij te glunderen.
0: Ja, want we geven het toe, Daan is een optrekker.
1: Ja, maar ik doe dat onbewust.
0: Ja, maar jij trekt ook je neus op als je geen snot hebt. Dus volgens mij is dat een tik.
1: Maar ik ben wel consequent dan.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Ja, maar ja, iedereen kent dat toch, dat je zo... Ja, je hebt dan geen zakdoek in de buurt, je bent bijvoorbeeld aan het fietsen, jij zit toch vaak op de fiets?
0: Ja, maar ik heb geen loopneus. Maar bijvoorbeeld kinderen doen dat ook heel vaak. Die zitten dat dan op te trekken, dat iedereen zegt, pak een zakdoek en snut je neus uit.
1: Ja, dat is toch veel makkelijker dan nog een zakdoek gaan zoeken. Ik heb dat ook nooit in mijn broekzak zitten, een zakdoek.
0: Snuift dat op en je slikt dat dan door.
1: Ik vind dat jij het groter maakt dan dat het is, maar blijkbaar ben ik een optrekker. Als het op snotjes aankomt.
0: Ja.
1: Maar goed, ja. Wij stellen ons de vraag, is dat dan gezond?
0: Ja, kan dat kwaad?
1: Kan dat kwaad? Buiten de mensen die zich ergeren, want dat kan natuurlijk kwaad.
0: Ja.
1: Dus voor het algemeen welzijn van de Vlaming, en dat van Anne, zijn we op zoek gegaan naar het antwoord. Snotjes optrekken, ja of nee, goed of slecht, je mag het al even meegeven via VRT Max, en dan gaan we het er straks over hebben. En als ik het toch nog eens doe, dan zeg ik, oeps, I did it again.

Clouseau en passie, droog je tranen. En je weet, als je tranen hebt, heb je meestal ook een loopneus. En dan, dan trek ik mijn neus wel omhoog. Maar goed, dat is de vraag. Je snot doorslikken of snuiten. Wat is nu eigenlijk het gezondste? Fabienne die denkt van ja, ik denk het optrekken. Niemand anders zegt snuiten. We zullen zien komend uur.

0: The Rolling Stones, lieve vrienden, en I Can Get No Satisfaction. Zometeen het nieuws met Charlotte.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
3: Ah, hoor ik mijn naam?
2: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
3: Ik bouw slim op.
2: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
4: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
7: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
6: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
5: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Ja, je snot optrekken of net snuiten. Het verdikt valt zo meteen. En je krijgt er wat gratis snotweetjes nog bovenop vandaan.
0: Alsjeblieft.
10: Elke dag, telk voor 2.
11: Het is 11 uur. Goedemorgen.

0: Nieuws met Charlotte Krul. De Vlaamse regering wil 56.000 extra sociale woningen bouwen tegen 2042 en die zullen er komen, zegt minister van Wonen Melissa de Pratere. Ze reageert daarmee op het nieuws uit De Morgen, waaruit blijkt dat 44 gemeenten een uitzondering gevraagd hebben op hun sociale woonplicht. Ze vinden bijvoorbeeld dat er te weinig bouwgrond is en dat die te duur is om genoeg te kunnen bouwen voor andere woningen dan sociale. Maar die mogelijke uitzonderingen gaan maar over een klein deel van het totaal, zegt de Prater.
1: Dat gaat over een 3000-tal woningen op een pot van 56.000 woningen. Dus het merendeel zal gewoon via de normale procedure worden gebouwd. De uitzonderingen die worden toegekend, ook die woningen zullen nog steeds worden gebouwd. Alleen komen die in een losse pot terecht, waar andere gemeenten die soms veel ambitieuzer zijn dan het doel dat wij vanuit Vlaanderen hebben opgelegd, die gemeenten zullen daarop kunnen inzeren. En voor hen is dat dan natuurlijk ook een goede zaak, omdat zij dan versneld kunnen gaan bouwen.
0: Een man van 40 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging van een 29-jarige vrouw. Dat heeft de rechtbank beslist in Dendermonde. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. Het gebeurde 2 jaar geleden en beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. Het treinverkeer in Nederland is nog altijd zwaar verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. En dat komt door sabotage, want er zijn bewust buizen vastgemaakt aan de sporen, zegt de spoornetbeheerder in Nederland.
2: Er zijn op dit moment op meerdere plekken op het spoor is materiaal aangetroffen. En dus spreken wij inmiddels ook van sabotage. We weten dat het daar moedwillig is opgelegd. En we hebben inderdaad in Steenwijk hebben wij te maken gehad dat een trein ook daadwerkelijk tegen materiaal is aangereden. Gelukkig heeft dat niet tot grote ongelukken geleid. Maar je ziet wel dat er gevaarlijke situaties zijn ontstaan hierdoor.
0: Er zijn storingen gemeld op 20 verschillende plaatsen in Nederland. En op die plekken worden de sporen nu gecontroleerd. En dieseltanken wordt morgen duurder. De prijs voor een liter stijgt met 6 eurocent. Daardoor betaal je voor een liter maximum 2,468 euro. Door die stijging nadert de dieselprijs het record van begin april. De prijsstijging is nog altijd een gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is vrij zonnig en warm vandaag, maximaal tot plaatselijk 28 graden, aan zee 23. Tegen vanavond kans op een bui, morgen bewolkt er met enkele buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Sportzat, alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
4: Net geen 50 kilometer file op de E17 richting Gent is bij de Pinte de weg weer vrijgemaakt. Je verliest daar nog een kwartier vanaf Deinze. Richting Antwerpen is bij Lokeren de linkerrijstrook versperd. Dat komt daardoor een aanrijding. Je vertraagt ook nog 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Anna linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En in Antwerpen-West is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.

0: Shakira en Die Die. In de nieuwe aflevering van Mens Erger Je Niet, dat is de podcast van Shema en Xavier, gaat het deze week over je loopneus optrekken. Want de verkoudheden zijn weer in het land en dan hoor je dat al wel eens, het typische geluid. Ja, je moet niet zo lachen, je voelt zo'n druppeltje naar beneden stromen door je neus en dan, ja, voordat je het goed en wel beseft, is het gewoon heel makkelijk om even te doen. Niet zo leuk als je het elke minuut begint te doen, natuurlijk.
1: Ja, het zorgt voor ergernis bij anderen, want dat is een onaangenaam geluid. Zeker als iemand dat constant doet. Een paar reacties van jullie via VRT Max. Ik neem er eentje uit. Carmen. Carmen is diehard. Carmen zegt, ik walg. Of kokhals zelfs. Als ik iemand zijn neus hoor ophalen.
0: Maar allee, dat is over...
1: Zo, ik lees verder. Zowel vrouwen als mannen doen het. Het is gewoon onbeleefd in het bijzijn van anderen. Dat het gezonder zou zijn, betwijfelt Carmen. Maar, en ik zeg het opnieuw, wat Carmen zegt, ik walg ervan als ik het bij iemand hoor. Stevige woorden.
0: Ja, goed.
1: Voor iets dat je misschien doet dat je niet echt beseft.
0: Inderdaad. Inderdaad, aanrijmen. Ik heb zo meteen nog een aantal leuke snotweetjes opgezocht voor jou, omdat we toch in de sfeer zitten. Maar misschien eerst eens luisteren wat de dokter zegt. Is het nu gezond of ongezond om je snotjes op te trekken in plaats van ze uit te snuiten? Mirjam zegt ook nog via VRT Max, ja, ik heb tot mijn verbazing gelezen dat het gezonder zou zijn om ze op te trekken dan uit te snuiten, maar ik kan dat moeilijk geloven. Wel, wat zegt de dokter? Hallo?
2: Het optrekken van snot wil dus zeggen dat je het snot binnentrekt naar de keel en dan slik je dat in. Dan komt dat eigenlijk in de maag. De maag is heel zuur, dus alle bacteriën en virussen worden daar eigenlijk in gedood. Dus het is helemaal niet slecht om je neus op te trekken. De wetenschap zegt ons dat het eigenlijk zelfs beter is om het op te trekken dan om het te snuiten. Als je snuit, dan heb je een kans, als je te hard snuit, dat je eigenlijk die snottenbellen met de ziektekiemen ofwel richting de oren, het middenoor, gaat duwen of zelfs richting de neusbijholte, dus de sinus noemen we dat. Dan komt het daar terecht en kan het daarvoor een ontsteking zorgen.
0: Aha! Aha!
1: Ja, nee, oké. Okay.
0: Dat had je niet zien aankomen.
1: Nee, maar er zijn verschillende soorten snot gedaan. Je hebt zo gewoon het traansnot. Dat is niks, dat slik je door. Dat smaakt zelfs zout. Maar dan heb je ook de groene en de gele.
0: Ja, en dan?
1: Ah, ik vind dat niet...
0: Het komt in de maag terecht, zegt de dokter. Daar wordt dat geneutraliseerd. Beter dan het naar je oren te duwen of in een zakdoek die dan blijft liggen op de tafel en iedereen ziek maken. Optrekken for the win. Goed, gezegd is gezegd. Ik had nog een aantal snotweetjes.
1: Ja, nu ben ik benieuwd.
0: Ja, wist je dat snot bijvoorbeeld uit ongeveer 95% water bestaat? Dat is veel, hè?
1: Ja.
0: En dan zeg jij, die overige 5%, wat is dat dan, Daan?
1: Ja, Daan, wat is dat dan?
0: Ah, dat is een mengsel dat bestaat uit zouten, eiwitten en speciale slijmstoffen die de boel kleverig maken.
1: Lekker.
0: Ja. Bij een verkoudheid wordt er meer snot aangemaakt. Ah ja, anders hebben we geen loopneus. Dat is om het virus dus op te ruimen, want eigenlijk wil je lichaam dan de virussen die in je neus zitten opruimen met dat slijm. En daarom heb je dus een loopneus, de virussen uit de neus. Of optrekken
1: of in je maag. Ja, in je maag, ja.
0: Je neus en luchtwegen liever, die maken elke dag ongeveer, hou je vast, 1 tot 1,5 liter snot aan.
1: Wat?
0: Dat is zo'n fles water, hè? 1,5 liter. Dat gevuld met snot. En dan zeg je, waar gaat dat allemaal naartoe? Ah, het meeste slik je onbewust door naar je maag.
1: Och, maar jongens toch. Jij zijn toch een vat vol weetjes.
0: 1,5 liter, hè. En nog een laatste leuk weetje. Naar schijnt dat de Egyptische farao Toetankhamon een neuspeuteraar in dienst.
1: Dat is niet waar.
0: Dat was een personeelslid dat ervoor moest zorgen dat meneer zijn neus proper bleef.
1: Ik moet niet vragen waarvoor dat hij nog een personeelslid had.
0: Vertel.
1: Ja, als dat voor zijn neus is. Hè?
0: Voor de poep af te
1: vinden. Voor de poep af te
0: Je brengt me op ideeën.

0: Groningen. Detox.
1: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
0: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
1: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
2: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: HEMA, nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.

0: Miami Sound Machine en Dr. Beat. We hebben een klacht gekregen, Anne, van Veronique via VRT Max. Dag Veronique.
1: Dag Anne en Daan, goedemiddag.
0: Hallo. Dag Veronique, zeg het eens, wat is het probleem?
1: Ja, ik zie jullie in een winterse kledij, omdat het hier zeer mooi weer is. Ik heb al in mijn terras gezeten in de zon. Het is prachtig weer hier in Ronse.
0: Maar Veronique, hier is het aan het regenen en aan het onweren in Brussel.
2: Dat is niet waar. Dat is niet waar, Veronique.
1: Ja. Maar het is... Gisteren was mijn verjaardag. Ik ben super verwend geweest.
0: Met het goede weer bedoel je?
1: Gisteren was mijn verjaardag.
0: Ja. Dat weten we. Dat hebben we gehoord, Veronique. Maar wij zijn winters gekleed, omdat ik heb vanochtend mij helemaal vergist. Ja, ik had er niet bij nagedacht.
2: Ja, ik ben met de fiets en het is binnen kouder dan buiten, want ik zit hier onder een airco. Okay,
1: ja, ik begrijp dat. Maar ik woon in een woonzorgcentrum in Icaria. Ik heb een zeer mooi appartement met 3 kamers. En ik zit hier zeer goed.
2: Maar ik kom bij u zitten, denk ik.
0: Ja, heel goed. Fijn dat je een hele fijne verjaardag hebt gehad gisteren.
2: Ja, heel fijn. Gelukkige verjaardag.
0: Vier nog een beetje na, zou ik zeggen, vandaag. Intussen is Brammer.
3: Hallo.
0: Naadloze overgang naar het weer. Ja. Veronique had een klacht dat we te winters gekleed waren vandaag.
3: Ja, ik vind het ook wel eigenlijk. Ik heb gekozen voor een hemdje met korte mouwen.
0: Kom, Anne, we gaan naar huis.
2: Het is goed geweest.
3: Nee, maar hier binnen is het inderdaad wel fris. Dan moet ik zeggen, frisser dan buiten. Hè. Buiten is het heerlijk, hè, op dit moment. De zon schijnt bijna overal. In het westen van het land, daar hebben we wel wat meer hoge wolkenvelden die af en toe die zon een beetje sluieren. Maar het ziet er goed uit voor de rest van de dag. Temperaturen die zijn ook hoog voor de tijd van het jaar. 23 graden aan zee en 26 tot 28 graden in het binnenland. Dus nog een keertje een zomerse dag.
0: Fijn.
3: Mooi meegenomen, denk ik. Ja. Niet al te veel wind. En dan die hoge en die middelhoge wolkenvelden die nu nog grotendeels boven het westen van het land hangen en boven zee, die gaan in de loop van de dag wel wat meer over het land beginnen te trekken. Maar we gaan het wel droog houden tot vanavond. Vanavond en ook vannacht een paar buien. De meeste buien die zijn voor het noorden en het noordoosten van ons land. Dus ik denk zeker de provincies Antwerpen en Limburg, daar gaan vannacht toch wel een paar stevige buien zijn ook, met kans op onweer. Minima van 12 tot 15 graden. En dan morgen toch wel wat koeler dan vandaag. Dus vandaag tot 28 graden, morgen tot 18 graden. Dus
2: dat is ook een verschil, zeg.
3: Ja, we doen er een graad of 10 vanaf. De wind die draait naar het westen tot noordwesten dan. En we krijgen wisselvallig weer. Hè. Dus van over de Noordzee gaan er geregeld wel stapelwolken en dus ook een aantal buien over het land trekken. Misschien ook met een donderslag. De meeste buien die zijn voor het oosten. In het westen, daar zijn er minder buien en is er wat meer zon. Donderdag dan eerst droog weer, maar dan meer wolkenvelden. En in de loop van de namiddag toch ook wel een aantal buien. Temperaturen blijven rond die 18 graden liggen. Ook vrijdag af en toe een paar buitjes. Niet al te veel dan. Opnieuw die 18 graden. En dan het weekend ziet er toch wel wat regenachtiger uit. Zaterdag zo'n grijze, miserige dag. En dan zondag vooral voor de middag wat regen, na de middag opklaringen.
2: Oké, goed. Jij hebt dit weekend de berg op tegen kanker gereden.
3: Ja.
2: Ik heb dat allemaal kunnen volgen via social media.
3: Dat was fantastisch.
2: Dat je eindstreep bent gekomen in de regen.
3: Ja.
2: Hoe voel je je?
3: Goed. Heel goed eigenlijk. Ik heb ondertussen 2 nachten kunnen bijslapen. Dus ik voel me best oké nu. Een beetje pijn aan de knie nog. Een beetje overbelast met die laatste klims. Maar... dat komt wel goed.
2: Ja. Hoeveel geld hebben jullie ingezameld?
3: Wel, ik moet nog een aantal rekeningen betalen. Er zijn ook nog een paar bedragen die aan het binnenkomen zijn. Bijvoorbeeld de verkoop van de drank moet nog worden afgerekend. Maar ik denk dat we in de buurt van de 324.000 euro...
2: Wauw! Ja. Maar een klein appeltje voor Bram.
0: Alsjeblieft zeg!
3: Ja.
0: Goed gedaan.
3: Dankjewel. En ook van de 21 deelnemers hebben 17 het gehaald.
2: Maar zo goed?
3: 17 hebben de 8884 hoogte.
0: Wacht, gehaald.
3: 48.
0: Herhaal nog eens, je ging aan Everesting doen.
3: Ja. Ja, dus 285 keer een bergje op en afrijden in de stad Aarschot. Om uiteindelijk dan aan 8848 hoogtemeters te geraken. En ik heb dat gedaan met 20 anderen dus. En 17 hebben het gehaald.
2: Keigoed.
3: Goed, hè?
0: Heel goed. Fier op jou, Bram.
3: Ja. Dankjewel.
0: Goed gedaan. Vlaanderen
4: vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
5: Radio 2.
6: Elke dag.
5: Telt voor

0: The Dad Dance van Lady Gaga. Lady Gaga is voor de eerste keer mama geworden.
1: Oh.
0: Ja, niemand wist dat ze zwanger was. Zij zelf wel. Want ze had zich het laatste half jaar nergens meer laten zien. Geen enkele rode loper, niks meer. Gewoon om stiekem thuis zwanger te zitten weten.
1: Maar zo stiekem en jij weet dat weer. Heb je een kaartje gekregen dan?
0: Niet, maar ik volg de boekjes.
1: Ook goed. Naar Antwerpen op de E17 is bij Lokeren de linkerrijstrook versperd door een aanrijding. Er staat 20 minuten file vanaf Kalken. Op de E313 een kwartier vertragen van vanaf Wommelgem liever. Op Antwerpen-Oost is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de Antwerpsring richting Nederland is in Antwerpen-West de weg vrijgemaakt. En verderop komt er nog 10 minuten extra bij van Berchem tot Deurne.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Elke dag.

0: dat gaat nog over het snotjes op, optrekken.
1: Sniffende tears.
0: Sniff and the tears and driver's seat.
1: Ja, als je vanmorgen naar Goedemorgen Morgen hebt geluisterd, dan heb je gehoord dat Margot van de regio een probleem heeft. Een probleem heeft met haar kat.
0: Ja.
1: Ja, we gaan proberen te helpen zometeen.
0: Ik denk dat veel meer mensen die dat soort problemen hebben met hun kat. Dus blijf luisteren.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik zeggen?
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
9: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
8: Kijk op excellent.be.
10: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
10: Verica Bank.
12: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
13: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
14: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
15: Goh.
14: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
15: Check.
14: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
16: Debat.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
17: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
18: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
19: Chipolatas, klinkt goed hè.
18: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Ja, jongens, waar het allemaal mee begon. Wannabe van de Spice Girls. If you wanna be my
1: lover. Onze fijne, lieve, mooie collega Margot van de regio heeft een kat in huis. De kat heet Dolly.
0: Dolly de kat.
1: Ja, maar Dolly maakt het dolletjes. Want dit vertelde Margot vanmorgen in Goeiemorgen Morgen.
2: Ze heeft eventjes huisarrest, maar ze wil wel heel graag naar buiten. Oh ja. En de reden dat ze huisarrest heeft, is omdat ze mocht voor de eerste keer buiten. En ze heeft het gewoon, ze heeft er de kantjes van afgelopen. Ze heeft heel de straat ontdekt, onder auto's gekropen. Met dat als climax eigenlijk in het zwembad van de buurman gesprongen. Waardoor we een verzopen katje hadden. En we zoiets hadden van, die mag niet meer buiten.
0: Ja, ze heeft er dus niet de kantjes van afgelopen, maar de katjes van afgelopen. Dus eigenlijk, hahaha. Ja, gedoe natuurlijk, want je wil niet elke keer dat je kat naar buiten gaat. Ze gaan zoeken ergens onder auto's of in het slechtste geval in het zwembad van de buurman. Wanneer laat je je kat dan met een gerust hart naar buiten? Dan bellen we toch gewoon de leukste dierendokter van het land, Joshua Dutré. Goedemorgen. Ah, hier. Sorry, Joshua. Ik had de verkeerde demper gepakt. Dag, Joshua. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Zeg, wanneer weet je wanneer je kat klaar is om ze naar buiten te laten? Want hey, als ze nog... Wat is dat? Kitten zijn?
4: Ja, of als je verhuisd bent, hè.
0: Ah, verhuisd bent, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Hoe weet je wanneer je kat naar buiten mag laten, Joshua?
3: Wel, dat is effectief een hele moeilijke. Als kitten is het eigenlijk gemakkelijk. Je moet gewoon zorgen dat die minstens een maand of 4, 5 oud is. En dat die met haar chip, vaccinaties, dat die met alles in orde is, dat die buiten mag gaan. Als je verhuist, ja, dat hangt natuurlijk allemaal een beetje vanaf van wat voor een kat dat je hebt. Uw kat moet in de nieuwe situatie, of dat jij nu verhuist of de kat naar bij u thuis verhuist voor de eerste keer, die kat moet zich echt al helemaal thuis voelen, die moet een band hebben met u, die moet zich veilig voelen en gehecht aan u en de omgeving. En dan pas kan die buiten gaan verkennen. En hoe lang dat duurt is heel variabel. Ja. Maar als die kat echt gewoon eet, drinkt, slaapt, speelt, de kat een bak gebruikt, als die echt op haar gemak is bij u komt streeltjes vragen. En als je merkt dat die niet constant opgeschrikt wordt en bij het minste geluidje wegvlucht, als die echt op haar gemak is, dat is het moment om eerst samen naar buiten te beginnen gaan. En dan,
0: dan ik wilde nu net zeggen, de eerste keer dat je die kat naar buiten laat, je weet toch nooit wat er gaat gebeuren. Voor hetzelfde geld blijft ze naast je zitten, doet ze niets, maar voor het andere geld, is die weg als een speer.
3: Ja. Kijk, hoe chiller dat uw kat al is in huis en gebond met u, hoe beter. Maar er zijn wel een aantal dingen dat je kan doen om het jezelf wat gemakkelijker te maken. Het eerste is, je kunt een recall aanleren. En dat is eigenlijk gewoon gelijk een hond, dat als je fluit dat ze komt. Dat is een manier om dat voor jezelf te zorgen, dat als je fluit dat ze komt. Ik zal straks in mijn stories een link zetten naar een artikel dat van naadje tot raadje uitlegt. Maar dat is super handig. En het andere, voor de mensen die super bezorgd zijn, is er ook GPS-tracker. Hè? Dat bestaat ook voor katten tegenwoordig. Hè?
0: Ah, just. Ja. Maar ja. Natuurlijk. Ja, oké. Dat is dan een extreme geval dat ze echt weglopen. Maar je wil vooral niet dat ze... Maar ja, langs de andere kant, hè, Joshua. Katten, dat zijn toch geen stoeme beesten? Die vinden toch altijd hun weg terug? Moeten we daar misschien niet in overdrijven? Die komen toch altijd terug naar huis? Nee?
3: Ja, absoluut. Maar daar is heel veel... Er zijn landen waar dat katten bijna nooit buiten gaan. Puur omwille van het gevaar. Katten zijn misschien slimme beesten, maar er worden er toch nog altijd aangereden en god weet wat. Mm. Waardoor dat in sommige culturen worden die niet buiten gelaten, bij ons nog merendeel wel. En je hebt ook iets ertussen. Wat dat sommige mensen doen, is oftewel echt, ik verzin deze niet, een kattenren, een soort van buitenspeeltuin, maar dat ze wel niet weg kunnen. Of als je geen gigantische tuin hebt, kun je ook op het hek van je tuin een soort van systemen zetten dat uw katten wel in een tuin kunnen rondlopen, maar niet over de hekken en weg kunnen gaan naar de straat, naar de buren en het zo op die manier veilig houden.
1: Ja, nu, ik zag het gisteren weer aan de verlichtingspaal bij ons in de straat, een foto en een affiche van een kat die niet meer naar huis gekomen is. Wanneer moet je panikeren als die niet terugkeert? Hoe lang duurt dat, zeg je?
3: Dat is heel moeilijk om daar één iets op te plakken, omdat er zijn katten die eigenlijk normaal nooit weggaan. En als die dan een hele dag weg zijn, dan weet je, oei, hier is misschien iets mis. Maar er zijn ook katten die van nature gewoon soms 2, 3 dagen op de boemel gaan en dan gewoon terugkomen dat er niks is gebeurd. Dus eigenlijk moet je gewoon kijken, wat is het normaal patroon van gedrag van mijn kat en in welke mate valt dat daar nog binnen? Okay. En als je echt zegt, nee, dit is te lang, dan moet je beginnen met stappen ondernemen.
0: Ja, en dus wanneer laat je kat liever dan met een gerust hart naar buiten? Als ze zich goed voelt bij jou thuis, dan is de kans groot dat ze ook klaar is om naar buiten te gaan zonder dat ze ja, weet ik veel waar naartoe kruipt.
1: Ja, dus eigenlijk het advies aan Margot van de regio is, nog even banden. Hè?
0: Ja, even gezellig binnen en dan naar buiten laten.
1: Ja, goed.
3: Maar het kan ook van Margot van de regio dat haar kat gewoon een avonturier is tot en met en dat hij dat gaat blijven doen. Dus dat is een vraag
1: natuurlijk.
3: Ik denk
1: dat het meer die richting uitgaat, maar dat zal ik haar subtiel proberen te vertellen. Dankjewel, dierendokter Joshua Dutré.
3: Graag gedaan. Tadaa. Tadaa.

0: Adele en Rolling in the Deep. Het is bijna 12 uur, wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan. Dat Aaron langskwam in de studio. Hij is acrobaat bij Cirque du Soleil. Hij heeft altijd op hoog niveau geturnd en Cirque du Soleil was zijn droom. En nu springt hij acrobatisch door de hoepels in de nieuwe kerstshow. En de première voor die show is in de Stadsschouwburg van Antwerpen binnenkort.
1: Ja, dat je je kat met een gerust hart naar buiten kan laten gaan, zodra het beestje niet meer schrikt van alles en nog wat. En dan is de kans groot dat ze ook buiten niet wegloopt en zich verstopt voor alles en nog wat. En zeker de eerste keer niet alleen naar buiten laten. Dat vertelde dierenarts Joshua ons.
0: En we weten ook dat je je snotjes best kan optrekken in plaats van uit te snutten, want dan komen ze in je maag terecht en dan worden de virussen daar geneutraliseerd. Dus als er nog eens iemand zijn neus optrekt, dan moet je zeggen: dankjewel, goed gedaan. Je hoort er meer over de snotjes optrekken in de nieuwe podcast Mens Erger Je Niet. En die vind je terug op VRT Max. Veel plezier met de collega's in de regio zometeen na het nieuws. Tot morgen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
4: Nog mee?
3: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
4: Gaat het nog?
3: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
4: Kortom?
3: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Ik heb iets lekkers in de aanbieding vandaag. Kleurrijke pralines van chocolatier O uit geel. Die is de ontdekking van het jaar in de nieuwe Goemio chocoladige

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor verkrachting en een wurgpoging. En er is discussie tussen enkele gemeenten en de Vlaamse regering over het bijbouwen van sociale woningen. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor de verkrachting van een vrouw van 36 en de poging om een vrouw van 29 te wurgen. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde in Oost-Vlaanderen beslist. De man moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. Beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. De slachtoffers reageren opgelucht op de uitspraak.
1: Eén, het is denk ik erkenning voor het feit dat het wat ons is overkomen serieus genomen wordt. Maar twee, als je ziet wat voor strafblad die persoon heeft, kan hij niet in de maatschappij leven momenteel. Voor mij nooit. En

0: Zij erkennen dat wel, vandaar ook die straf. Dus dat geeft toch wel een gerust gevoel ergens. En ik zou het heel erg vinden moest hij nog nieuwe slachtoffers kunnen maken.
1: DNA-onderzoek heeft bevestigd dat de lichamen die eind augustus in de provincie Namen werden gevonden wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Bij de autopsie eerder was dat nog niet vastgesteld. En ook de resultaten van het toxicologisch onderzoek die zijn intussen bekend. En daaruit blijkt dat in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn aangetroffen. Bij Timeo waren die resultaten negatief. En ook de telefoon van de papa is gevonden en wordt nu verder onderzocht om te kijken wat er juist met de slachtoffers is gebeurd. De Vlaamse regering wil 56.000 extra sociale woningen bouwen tegen 2042. En die zullen er ook komen, zegt minister van Wonen, Melissa de Prateren. Ze reageert daarmee op het nieuws uit de krant De Morgen, waaruit blijkt dat 44 Vlaamse gemeenten een uitzondering hebben gevraagd op de regel om sociale woningen bij te bouwen. Ze vinden bijvoorbeeld dat er te weinig bouwgrond in hun gemeente is en dat die bouwgrond ook te duur is. Volgens Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren, zullen niet alle gemeenten die een uitzondering vroegen er ook eentje krijgen en zullen ze toch op zoek moeten naar nieuwe projecten.
2: Vanuit Vlaanderen hebben we gezorgd dat er meer budget is voor die woningen. Het enige wat wij verwachten van de lokale besturen is dat zij ook grond zoeken om die woningen te bouwen. En natuurlijk, hier en daar zal die grond moeilijk beschikbaar zijn. Dan zullen we hun doelstelling een beetje verlagen. Maar er zijn ook gewoon een aantal lokale besturen, daar moeten we ook eerlijk in zijn, die gewoon niet willen bouwen, die niet graag extra sociale woningen hebben. Dat is onbegrijpelijk, dat is eigenlijk tegen het belang van hun eigen inwoners in. Maar daar gaan we echt wel streng op zijn.
1: In Nederland start het treinverkeer opnieuw op nadat het overal in het land ernstig verstoord was door sabotageacties. In het noorden en in het oosten van het land is er wel nog altijd veel hinder. Al op 8 plaatsen zijn buizen gevonden op de sporen en andere plaatsen worden nog onderzocht. De sabotageacties maken deze treinreizigers in Utrecht boos.
3: Ik had vanaf Steenwijk deze kant op willen reizen, maar dat kan dus niet nu met de auto. Ja, ik noem het geen storing, het is sabotage. Het is de boel lam leggen.
4: Ja, baldadigheid en mensen. Dat natuurlijk vreselijk. Ze moeten gestraft worden, dat alles.
1: En in 2029 zal het wereldkampioenschap atletiek voor het eerst in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Volgend jaar vindt het WK eerst plaats in Peking in China. Het is zonnig bij temperaturen deze namiddag tot 28 graden. Morgen meer wolken met lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Donderdag wordt zwaar bewolkt, maar wel droog. Later op de dag wel in het westen een paar buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Naar Antwerpen is het file rijden op de E17 vanaf Zwijnaarden. Daar is een ongeval gebeurd. Verderop is bij Lokeren de linkerrijstrook versperd door een tweede ongeval. Er staat meer dan een half uur file vanaf Kalken. Op de E313 25 minuten vertragen vanaf Wommelgem. In Antwerpen-Oost is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En op de A12 is het 10 minuten file rijden vanaf de Bevrijdingstunnel. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten erbij van Antwerpen Centrum tot Borgerhout en richting Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot Deurne.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Radio 2. Radio 2 middag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
5: Goedemiddag, deze zonnige dinsdagmiddag. Welkom.

0: Denise Williams en Let's Hear It for the Boy uit de bekende dansfilm Footloose, die uitkwam in 1984. Niet dansen, maar trappen. Een hoog bezoek vandaag in de kinder- en jeugdpsychiatrie van het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen. Ex-rode duivel Jan Vertongen is er vanochtend op bezoek geweest om een speciaal voetbalveldje met een interactieve trapmuur voor te stellen. Die muur moet kinderen stimuleren om te bewegen en helpt hen ook bij hun behandeling. Met zijn foundation wil Jan Vertongen daar zoveel mogelijk kinderen bij helpen. Onze stadjournalist Bente van de Keimbus was erbij toen de trapmuur officieel werd ingehuldigd.
1: Jan Vertongen, we staan hier in het kinderziekenhuis momenteel en we kijken naar een grote muur, ledschermen. Wat zien we daar eigenlijk? Kan je dat even vertellen?
2: Ja, ik zal het proberen beschrijven. Dat is een interactieve trapmuur waar je spelletjes op kunt spelen. Dus ervoor ligt een kunstgrasveldje, laten we zeggen van een 20 vierkante meter. En vanaf daar kun je dus de challenges doen op de muur. Dus proberen een bepaald vak te raken of een lijn te vormen. En op die manier kun je dus je bewegen en je voetbalskills en je trapskills oefenen.
1: Ja, tal van voetbalspeltjes eigenlijk voor de kinderen hier in het ziekenhuis. Want waarvoor is het juist bedoeld?
2: Om de kindjes afleiding te bieden om te laten bewegen. Ik hoef de ziekenhuissfeer voor heel veel mensen niet te beschrijven. Maar hier kunnen ze even gewoon uit de miserie of even afleiding geven op een andere manier. Het samenbrengen buiten om te beginnen. Dat ze eens buiten kunnen zijn, dat ze een doel hebben om letterlijk en figuurlijk dan om mee aan de slag te gaan. En even gewoon weg uit het ziekenhuis. Bewegen, sporten, samen zijn, sociaal zijn. En wij zijn ervan overtuigd dat dat heel erg helpt in hun herstelproces.
1: Marco Overheid, jij bent kinesist hier. Je hebt dit wat mee in gang getrokken. Kan je misschien eens even vertellen? Ja, we zien de kinderen hier wel spelen, maar wat zijn ze eigenlijk aan het doen?
3: Kinderen bij ons in opname komen moeilijker tot beweging. En eigenlijk op deze manier, we trekken het naar buiten. Het interactieve muur staat buiten. Dus ze komen meer in de natuur. En we gaan ze gewoon op een speelse manier terug in gang schieten eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje het doel ervan.
1: Ja, want er staan echt tientallen kinderen hier in de rij om dan een bal te trappen op een van die ledschermen. Maar het is inderdaad dat, zoals je zegt, het is buiten komen, sporten. Waarom is dat voor deze kinderen specifiek zo belangrijk?
3: Onze jongeren die geraken niet naar sportclubs. Vanuit hun problematiek, maar ook als in een grote groep. Dat is soms wat moeilijker om daar te geraken. Er spelen angsten mee. Je gaat ook bepaalde noden hebben dat onze jongeren vanuit hun problematiek nodig hebben. En op deze manier hopen we eigenlijk dat ze hier in opname eventueel terug het plezier van in beweging kunnen terugvinden. Dat ze wat meer gereguleerd geraken vanuit hun emoties. Zeker met de spelletjes dat erop staan, kunnen we ook aan impulscontrole werken. We gaan heel gecontroleerd kunnen die kracht inzetten. En zo gaan we eigenlijk proberen om beweging in te zetten als therapeutisch doel, maar daarnaast ook gewoon die plezierbeleving terug te laten krijgen om eigenlijk dat ze hopelijk misschien na opname verder kunnen zetten om toch te blijven bewegen, want ja, beweging is voor iedereen natuurlijk een belangrijk iets.
2: Je ziet hier kinderen die permanent of ook tijdelijk in het ziekenhuis zitten en die hebben natuurlijk niet makkelijk en op deze manier proberen wij een afleiding te bieden, ze even te onttrekken aan die ziekenhuissfeer, te laten sporten, bewegen, samen zijn. Het is nu de officiële opening en het enthousiasme hier, je zou er eigenlijk bij moeten zijn, is fantastisch. Die zijn hier weg te slagen van de muur en hopelijk zien we dat in de komende weken, maanden nog meer. Afhankelijk van het weer, want we zijn uiteindelijk wel buiten natuurlijk.
1: Ja, we zijn inderdaad buiten. We zien die kinderen hier ook volop bezig. We horen het ook op de achtergrond. Heb je al talenten gespot ertussen?
2: Ja, er zijn er een paar die heel goed trappen. Maar je kunt hier wel echt door oefenen. Mijn kindjes die vinden dit soort dingen ook altijd fantastisch. Dat is gewoon normaal. Heb je een keeper nodig eigenlijk? Wilt je een beetje plezier halen uit naar een goal trappen? En hier hoeft dat nu niet. Je kunt hier eigenlijk ook alleen komen en uren malen en trappen tegen de muur. En dat maakt het ook wel heel toegankelijk.
0: Met veel dank dus aan ex-rode duivel Jan Vertongen en zijn foundation. Het is alvast een mooie dag om die trapmuur in te trappen. En ook weer voor Parkje, Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: nog eens zo'n heerlijke zomerse dag vandaag. Hopelijk kan jij er ook van genieten. Net als Mark Floor en Snelle.
1: Blijf je net zo lang zitten tot die over is. Ik heb het zo gemist.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiosityfestival.be. Samen met Radio 2.
7: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor als je zelf telt.
9: Het zal wel zijn.
8: Voor als je elke cent telt.
9: Het zal zeker wel zijn.
8: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
9: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
8: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
7: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor jezelf, je streek en de planeet.
7: VDK Bank.
8: Klaar voor nog eens 100 jaar.
7: Radio 2.
10: Radio 2.

0: Nog een eentje uit de film, dit keer Grease. Je hoorde John Travolta en Olivia Newton-John. And you're the one that I want. Journalist en ook bekende turnhoutenaar Patrick van Gompel heeft een boek geschreven. Memoires vol leven en dood. En ik heb Patrick nu aan de lijn. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Els.
0: Memoires vol leven en dood, een titel die veel omvat. Ligt de focus in het boek op het leven of op de dood?
1: Op het leven, maar het gaat natuurlijk wel over de dood. Maar het boek straalt, hoop ik toch, uit veel levensvreugde. Het gaat over de dood van mijn twee lieve, plezante oudere broers en mijn ouders. Dat was allemaal moeilijk. Mijn moeder heeft voor euthanasie gekozen. Dat was een heel proces, maar ook een blijmakend proces. Het is prachtig als je moeder van 92 kan zeggen van een mens wil waardig leven, dus hij wil ook waardig sterven. Dus haar heen gaan en de manier waarop heeft de pijn van het verlies ontzettend verlicht. Dus ik probeer er heel positief naartoe te kijken.
0: Mm-hmm.
1: Natuurlijk, mijn ouders en mijn broers zijn overleden, terwijl ik ondertussen ook wel van het ene oorlogsgebied naar het andere rende.
0: Ja.
1: Het was een beetje schizofreen. Maar wat ik ervan heb overgehouden als bijna 70-jarige is, gezonde mensen moeten blij zijn. Ze moeten beseffen dat ze ongelooflijk veel geluk hebben. En er is alle reden om van elke dag te genieten.
0: Ja. Wil je ook het veelbesproken thema euthanasie belichten en pleiten voor een aanpassing van die wet, dat het toch allemaal wat makkelijker kan?
1: In het regeerakkoord is afgesproken dat de wet op euthanasie wordt aangepast. En wat mij betreft moet die wilsonbekwaamheid eruit. Er zijn bekende voorbeelden van mensen met dementie die vroeger moeten sterven dan nodig. Maar stel bijvoorbeeld ook, je hebt een beroerte of zo. Je kan op papier hebben vastliggen wat het ook maar kan zijn. Maar het helpt allemaal niks. Omdat je vlak voordat de euthanasie plaatsvindt, moet je nog kunnen bevestigen dat je euthanasie wil. En als je het niet kunt bevestigen, gaat de euthanasie niet door. En dat moet worden aangepast. En bovendien zijn er zoveel mensen die lijden, die op een waardige, mooie manier afscheid zouden kunnen nemen. En dat wordt hun nu belet. Dus deze federale regering moet daar voor nieuwjaar werk van maken, zoals ze zelf hebben beloofd.
0: Ja, ben je daar nu zelf veel mee bezig door wat je hebt meegemaakt? Was dat dan ook het drijfveer om dit boek te schrijven, Patrick?
1: Ik ben om te beginnen alle dagen bezig met heel graag te leven en van mijn kinderen en mijn kleinkinderen en mijn naasten te houden en daar tijd in te steken. Maar het is toch wel een drijfveer, ja. Het is een grote bekommernis. Mijn vader is in de jaren 80 uit zijn lijden verlost met een overdosis morfine, omdat er nog geen euthanasiewet was. Zo ging dat toen, maar het kan veel menselijker. En het mooie aan een goede euthanasiewet is, de mens is vrij. Je moet het niet. Als er iemand zin heeft om 2 jaar lang te lijden, dan kan hij dat doen. Maar bepaalde partijen mogen andere mensen niet beletten om zelf een keuze te maken voor zichzelf.
0: Voor alle duidelijkheid, het thema van het boek is zwaar, maar het leest vlot, aangenaam. Er zit ook humor in, heb ik begrepen.
1: Ja, natuurlijk. Er zit echt heel veel humor in. Want mijn broers en mijn zus, wij hebben ook op tijd heel goed gelachen. En ik heb mij niet ingehouden om allerlei fratsen ook te vermelden. En ja, zoals dat in families kan gaan. En het zal zeer herkenbaar zijn, denk ik, voor de lezer. Iedereen bedenkt daar zijn eigen verhalen bij. En die humor, die moet hij maar meepakken.
0: Ja. Leuk is ook dat er van het boek ook een toneelstuk gemaakt is met Danny Heijlen en Hans van Kouwenbergen.
1: Ja, dat is echt wel prachtig. Het toneel is fictie, het boek is non-fictie. En eigenlijk in het toneelstuk wordt een stuk uit het boek overgenomen. De rol van een dementerende moeder die euthanasie wil en haar zoon, een oorlogsverslaggever, die is daartegen omdat het zijn moeder is. En dan gaat het eigenlijk over dat contrast van graag willen sterven en graag willen leven. Ja. Dat conflict zit eigenlijk in het toneelstuk.
0: Ja, memoires vol leven en dood, om terug te komen op de titel van jouw boek dat in de boekhandel ligt, waarover jij ook komt praten of dat jij ook komt signeren op verschillende plekken de komende periode. Dat vinden we allemaal op een website of waar vinden we die praktische informatie?
1: Ja, alles staat, de toneelstukken. Worden allemaal netjes vermeld op koorts met twee zetten / doodgraag. Dat kan je snel terugvinden. En op allerlei sociale media en bij uitgeverij Pelkmans vind je wel waar ik zit.
0: Oké. Patrick, heel erg bedankt voor dit gesprek. Nog een fijne dag verder.

0: VRT Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemiddag. De provincie Antwerpen start een online campagne om fietsers aan te sporen om zich goed voor te bereiden op slechter weer, minder daglicht, natte wegen en een laagstaande zon. De vraag kwam van bedrijven in het havengebied en gemeenten uit de Noorderkempen. Zij merkten dat meer werknemers met de fiets naar het werk komen, maar ook dat bij 2/3 van de fietsongevallen er niemand anders bij betrokken is. Vaak gaat het dus om een valpartij, een stuurfout of is de fietser geslipt. En dat kan vaak voorkomen worden, zegt Mireille Colson van het provinciebestuur.
1: Ik denk dat we vooral moeten focussen dat we hun bewust maken van maak zeker je fiets in orde, zorg dat die technisch goed onderhouden is, zorg vooral dat je goed afgestelde verlichting hebt, voldoende zichtbaarheid, dus het dragen van fluoriserende of reflecterende kledij, want dat is ook daar iets waar we extra aandacht aan besteden, want ook daar zijn vaak mensen zich niet van bewust. En zorg ook dat jouw reisstijl is aangepast aan het weer of de verkeersomstandigheden.
0: De provincie gaat ook influencers inzetten om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Prasgaat is een van de 44 Vlaamse gemeenten die minder sociale woningen wil bouwen dan de Vlaamse regering vraagt. De regering wil 56.000 extra sociale woningen laten bouwen tegen 2042. Er is ook budget voorzien voor gemeenten om hun achterstand uit het verleden weg te werken. En daar heeft Prasgaat een vrijstelling voor gevraagd. Schepen van ruimtelijke ordening van Prasgaat, Joris van Kouwelaert.
2: Als Brasschaat hebben wij daar een uitzondering op gevraagd, inderdaad, omdat bijvoorbeeld bepaalde zones zitten in Brasschaat waar een stop op zit, in de woonuitbreidingsgebieden. En een zone die was voorzien voor sociale woningbouw, maar omwille van watergevoeligheid is deze zone niet meer geschikt om op te bouwen. Dus dat zijn een aantal zones waar niet op gebouwd kan worden, maar die wel worden meegerekend in de theoretische berekening die vanuit Vlaanderen wordt gemaakt. Wij willen uiteindelijk ook geen stad worden, dus we plannen hier ook niet om gigantisch in de hoogte te gaan bouwen.
0: Volgens Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, zullen alle woningen er komen, ook als enkele gemeenten een vrijstelling krijgen. In Antwerpen moet een snackbar in de wijk Het Kiel minstens 2 weken dicht door ernstige hygiëneproblemen. Dat heeft burgemeester Els van Doesburg beslist. Tijdens een controle vonden inspecteurs belegde broodjes die ongekoeld boven een afvalcontainer lagen. In de kelder vonden ze onverpakt vlees, aardappelen in vuil water en voedsel op vuile oppervlakken. Er lagen ook sigarettenpeuken en tabak. Daarnaast was er ook een lekkende boiler waardoor vuil water op eten terechtkwam. De snackbar op de Sint Bernardse Steenweg mag pas eind deze maand weer open, alleen als alle problemen zijn aangepakt. En ex-rode duivel Jan Vertongen heeft aan de kinder- en jeugdpsychiatrie van het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen een interactieve trapmuur geopend. Kinderen kunnen er voetballen op een doel dat volhangt met ledschermen, waarop ze verschillende uitdagingen te zien krijgen. Dat moet de kinderen stimuleren om te bewegen en hen helpen bij hun begeleiding, vertelt Jan Vertongen.
3: Hier kunnen ze even gewoon de miserie of even afleiding geven op een andere manier. Het samenbrengen buiten om te beginnen. Dat ze eens buiten kunnen zijn, dat ze een doel hebben om letterlijk en figuurlijk dan om mee aan de slag te gaan. En even gewoon weg uit het ziekenhuis. Bewegen, sporten, samen zijn, sociaal zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat dat heel erg helpt in hun herstelproces.
0: De trapmuur werd geschonken door de Jan Vertongen Foundation. Dat is een stichting die ook op andere plekken al interactieve sportvoorzieningen voor kinderen heeft gefinancierd. Vrij zonnig en warm vandaag met maximaal tot 28 graden. Tegen vanavond wel kans op een bui. Morgen half bewolkt met enkele buien en nog 19 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
4: En dan naar de weg, want je schuift aan naar Antwerpen op de E313, 25 minuten vanaf Wommelgem. In Antwerpen-Oost is de weg wel vrijgemaakt. Op de A12 een kwartier file rijden vanaf de Bevrijdingstunnel. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan, 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost.
5: Goedemiddag in Antwerpen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Els Broekmans.
4: Goedemiddag, fijn dat je er weer bij bent.

0: Muziek zonder zorgen met One Republic en I Ain't Worried. We gaan ook nog even naar Meerhout. Daar hebben 170 scholieren van het vijfde en zesde leerjaar een indrukwekkende voormiddag gehad. Ze konden gaan zien hoe de wieken van de Prinskensmolen, een historische windmolen, teruggeplaatst werden. De molen werd de afgelopen jaren gerestaureerd omdat die aangetast was door houtworm. En Meerhoutenaar Jan Melis kent die Prinskensmolen heel goed.
1: Ik ben vrijwillig molenaar hier op de Prinskensmolen, Meerhoutberg. Al van mijn 11 jaar, dus meer dan 40 jaar. Deze molen is belangrijk in die zin dat hij geldt als een van de oudste staanplaatsen die dat we kennen in Vlaanderen. De eerste geschriften van de molen gaan terug tot de jaren 1200. In deze gedaante, zoals de molen nu is, het silhouet dat hij nu heeft, is ongeveer 300 jaar oud. En het opzet was om de molen volledig gerestaureerd terug in volle glorie zijn werk te kunnen laten doen en te presenteren aan de gemeenschap. Vandaag worden de wieken terug in de molen gehangen en krijgt hem eigenlijk zijn volledig silhouet terug. Dat is een heel belangrijk moment in het restauratieproces. Dat is ook de reden waarom dat we de lagere schoolkinderen van Meerhout erbij betrekken. Want ik zeg het, is een uniek gebeuren. Dat gebeurt maar eens om de 100 jaar dat je dat kunt meemaken. En dat willen we ze niet onthouden.
2: Dat lijkt op een heel dun huis met een hele lange paal en dan gaat dat ronddraaien. Ik vond het wel interessant, want het gebeurt maar om de 100 jaar. Dus ik vond het wel interessant. Ik vind die veel mooier dan nu de moderne molens.
0: Voilà, zeg dat deze kinderen het gezegd hebben. De Prinskensmolen in Meerhout is echt mooi en moet je echt eens van heel dichtbij gaan bekijken.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... op een mondeling examen?
10: En voor mijn pensioen?
11: Tweede of derde pijler, juffrouw?
10: Wat lief?
11: En hebt u een VAPZ?
10: Wat?
11: Wat is een VAPZ, juffrouw?
10: Ik weet niet.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
14: Elke dag telt voor 2.
15: Radio 2.

0: Maxime en onder invloed. En Kim den Hertog uit Soersel schrijft: ik ben onder invloed van Radio 2 omdat ze de beste muziek draaien. En we zijn ook onder invloed van de zomer nog eens vandaag. Bram, goedemiddag.
1: Ja, en onder invloed van de zon op dit moment.
0: Amai. Ja, wat een verwennerij.
1: Het is echt genieten. Hè. We hebben veel zon, 5, 26 graden op dit moment al. Er komt nog een beetje bij ook in de loop van de namiddag. Dus we kunnen naar 27, misschien in de Kempen een 28 graden gaan. Meestal matige wind uit het zuidwesten die naar het westen gaat draaien. In de loop van de namiddag gaan we wel vanaf het westen wat meer wolkenvelden over ons heen krijgen. Het zijn vooral hoge en middelhoge wolkenvelden. Maar dus de zon die blijft wel de hoofdrol spelen. Nu vanavond gaat die bewolking wat aandikken. Dan gaat er een regenzone over het land trekken. Die gaat zorgen voor toch wel een aantal intense buien. Kans op onweer ook in de loop van de nacht. Dus een paar buien en temperaturen rond de 14 graden. En dan komen we terecht in wat koeler weer morgen. Dus morgen niet meer die 7, 28 graden zoals vandaag, maar nog wel 18 graden. Dus we doen er toch wel een graad of 10 vanaf. Met morgenochtend nog droog en zonnig weer, maar dan gaat de stapelbewolking wel wat toenemen en uiteindelijk krijgen we toch wel een wisselvallige dag met in de loop van de dag een aantal buien die ook intens kunnen zijn met een paar donderslagen. Dus morgen toch wel wisselvalligheid troef. Donderdag dan opnieuw droog en zonnig, toch lange tijd. Pas tegen donderdag in de latere namiddag en donderdagavond gaan er opnieuw een aantal buien over het land trekken bij 18 graden. Ook vrijdag is een wisselvallige dag, dus af en toe wel een buitje, maar ook geregeld de zon bij 19 graden. En dan voor het weekend, toch veel regenachtig weer, dus vrij veel wolkenvelden, zowel op zaterdag als op zondag. En af en toe gaat daar ook wat regen uitvallen.
0: Oké, dankjewel Bram, we genieten nog verder van vandaag. Tot
1: zeker
0: de volgende,
1: doen. Bye bye.

0: Everybody needs somebody to love. Heel en al daar natuurlijk. We hoorden de Blues Brothers. Radio 2. En de chocoladegids van Goemio is uit. Daarin staan de beste chocolatiers van België en het Groothertogdom Luxemburg die ze hebben verkozen. En de prijs voor de ontdekking van het jaar gaat naar chocolatier O in geel. Olivier van Donink, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En proficiat, want jij zit nog niet zo lang in het chocoladevak, hè? Nog geen jaar heb ik begrepen.
1: Nee, klopt. De winkels, Chocolatier O, hebben eigenlijk pas geopend eind mei, begin juni. Ik heb de opleiding als chocolatier gedaan, maar nadien heb ik even werkzaam geweest als marketeer.
0: Heeft die opleiding als marketeer ook meegespeeld? Denk je dat je het zo goed doet?
1: Ah, ik denk van wel. Ik denk de ervaring als marketeer. En dan heb ik het vooral naar beter nadenken over hoe denkt de klant, welke verpakking zou beter werken. Dat het niet enkel draait om enkel chocolade maken. Of hoe maak ik de beste vulling, maar vooral hoe creëer ik de totaalbeleving van chocolade. Omdat de meesten het toch wel als cadeautje geven aan iemand.
0: Ja, ik heb ook al foto's gezien van hoe jouw etalage, hoe jouw winkel eruit ziet. Heel veel kleurtjes in wat je aanbiedt.
1: Ja.
0: Dat is bewust.
1: Want kleurtjes, ja, de kleurtjes zijn echt wel bewust. Als de klant binnenkomt in de winkel, schrikt het soms een beetje af dat het heel modern is en heel anders dan ze gewoon zijn. Maar het is modern van buiten, maar vooral traditionele smaken die iedereen kent van binnen. En de kleurtjes passen ook altijd bij de vulling die erin zit.
0: Je hebt niet zoveel smaken, heb ik begrepen, hè?
1: Nee, klopt. Ik heb het expres bij 12 smaken gehouden, omdat ik het momenteel ook nog allemaal alleen doe en zo vers mogelijk producten kan aanbieden aan de klant. En vooral, als ik vroeger bij een chocolatier kwam, kreeg ik altijd keuzestress als ik moest kiezen uit het assortiment van 40 smaken. Dus ik heb het speciaal makkelijk gehouden voor de klant dat ze uit 12 smaken maar kunnen kiezen.
0: Ja, en zitten er dan toch ook bijzondere tussen? Want dat is ook wel wat hip, dat je chocolade kan proeven met allerlei smaken in, tot peper en zout toe.
1: Ja, klopt. Het gaat van een traditionele hazelnotpraliné en een gezout karamel naar een calamansi met gember.
0: Wat is
1: dus
0: calamansi?
1: Echt voor ieders wat wil. Calamansi is eigenlijk een Aziatische citrusvrucht.
0: Ah ja, oké. En wat is jouw favoriete smaak zelf?
1: Mijn favoriet is de pindapecan. Dus een pindakaramel met een pecanbodem. Het trekt een beetje op de snikker die we kennen.
0: Ja, je bent nog niet zo lang bezig, zeiden we al. Je doet het allemaal alleen.
1: Ja, het is van 's ochtends tot 's avonds chocolade.
0: Je bent nu verkozen tot de ontdekking van het jaar als chocolatier. Dat gaat gevolgen hebben. Ga je het kunnen blijven bolwerken? Verwacht je geen stormloop tot daar in geel?
1: Ja, ik vrees dat het niet zo lang meer alleen te doen is. Dat ik toch wel hulp moet inschakelen van anderen.
0: Wat verwacht je voor de toekomst?
1: Dat vooral de klanten naar de winkel komen. En dat vooral de klanten chocolatier ook lekker blijven vinden. En blijven innoveren naar leuke technieken, leuke chocoladeproducten voor de klant vooral.
0: Ja, en misschien ook nog meer zaken dan alleen in geel. Want je zou misschien op de duur ook wel graag in een grotere stad zitten.
1: Ja, klopt. Ik sluit nooit uit als het drukker wordt en ik doe het niet meer alleen, dat er dan ooit of een vaste winkel of een pop-up winkel komt in een van de grotere steden in België.
0: Oké, we houden het in de gaten. In ieder geval, de Kempen hebben weer al iemand bij om heel fier op te zijn. Chocolatier O, en die O staat dus voor de eerste letter van jouw naam, Olivier van Donink. Heel veel succes nog.
1: Dankjewel. Radio.

van der Boom. En jij bent zo. Tot bijna 4 voor 1. We gaan hier afronden met Dua Lipa. Wens je nog een fijne dag.

0: Wat doet die windmolen in onze naaf?
1: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
0: Och, jongen, serieus?
2: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
3: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukens erbij.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Jongens, wat een lekker weer vandaag op deze dinsdagmiddag. Hopelijk kan je er ook een beetje van profiteren. Ik mag je de komende 3 uur weer voorzien van een pak muziek. Hey, ik heb er zin in.

0: VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor verkrachting en een wurgpoging. En er is discussie tussen enkele gemeenten en de Vlaamse regering over het bijbouwen van sociale woningen. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor de verkrachting van een vrouw van 36 en de poging om een vrouw van 29 te wurgen. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde in Oost-Vlaanderen beslist. DNA linkte beide zaken aan dezelfde dader. Die was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. Nick Heijnen, advocaat van de twee slachtoffers, is tevreden met de uitspraak.
1: Een zeer strenge bestraffing, ook een terechte bestraffing voor gruwelijke feiten. Die gewoon heeft gezegd, zulke feiten opzicht van vrouwen zijn onaanvaardbaar. En de rechtbank is daar in meegegaan en heeft een duidelijk signaal afgeleverd. Maar belangrijk is nu dat de rechtbank ook nog een 5 jaar extra ter beschikkingstelling heeft uitgesproken. Wat betekent dat de man eigenlijk nog verder kan opgevolgd worden. En als blijkt dat hij nog even gevaarlijk is en dat hij nu is, dat hij dan niet zal buitenkomen na die 10 jaar, maar nog extra 5 jaar in de gevangenis kan opgesloten blijven.
0: DNA-onderzoek heeft ook bevestigd dat de lichamen die eind augustus in de provincie Namen werden gevonden wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Bij de autopsie eerder was dat nog niet vastgesteld. Ook de resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn intussen bekend en daaruit blijkt dat in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn aangetroffen. Bij Timeo waren de resultaten negatief. Ook de telefoon van de vader is gevonden en wordt nu verder onderzocht om te kijken wat er juist met de slachtoffers is gebeurd. Vlaams minister van Wonen, Melissa De Prater, maakt zich sterk dat er wel degelijk 56.000 extra sociale woningen bijgebouwd worden in Vlaanderen tegen 2042. Ze reageert met die uitspraak op het nieuws dat 44 gemeenten een uitstel hebben gevraagd op die plicht om sociale woningen bij te bouwen. Onder meer de gemeente Braschaat in Antwerpen vraagt uitstel omdat

0: daar nog geen geschikte bouwgronden hebben gevonden, zegt schepen van Wonen Joris van Kouwelaert.
1: Er is een bepaalde zone in Breschaat, hè, waar dat een worg op is. Dus een watergevoelig open ruimtegebied. Het is een zone die voorzien was voor sociale woningbouw. Maar die omwille van het feit dat, daar, dat die zeer watergevoelig is, mag daar niet meer op gebouwd worden.
0: Minister De Prater zegt dat niet alle aanvragen voor een uitzondering aanvaard zullen worden en dat de gemeenten die geen uitzondering krijgen toch op zoek moeten naar nieuwe projecten. In Nederland dan worden de spoorwegen op dit moment nog altijd gesaboteerd. Op heel wat plaatsen zijn buizen en andere materialen op de sporen gevonden. Het gaat in totaal over de hele dag al om 27 plekken en op 6 plaatsen is het treinverkeer daardoor ook nog altijd verstoord. De Nederlandse spoordienst probeert de situatie onder controle te krijgen, zegt de woordvoerder van ProRail.
2: De omvang is inderdaad groot, maar naast dat is het ook gewoon dat we ter plekke ook hebben gezien dat er inderdaad dit moedwillig daar is neergelegd. Dus op het moment dat we dat hebben aangetroffen, hebben we ook gelijk de politie ingeschakeld. Zij doen ook groot onderzoek en wij zullen hen daarbij helpen door ook aanleveren van beeldmateriaal als dat aanwezig is, om in ieder geval zo snel mogelijk te kunnen kijken wie hier achter zit.
0: Ook langs verschillende autowegen zijn er branden gemeld als sabotage. En in 2029 zal het wereldkampioenschap atletiek voor het eerst in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Volgend jaar vindt het WK eerst nog plaats in Peking in China. Het is zonnig bij temperaturen deze namiddag tot 28 graden. Morgen meer wolken met ook lokaal buien, dan halen we nog 19 graden. En donderdag wordt zwaar bewolkt maar droog. Later op de dag wel buien in het westen bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Sophie. We gaan naar de weg, daar naar Antwerpen. Op de E17 vanaf Haasdonk komt er een half uurtje bij. Op de E19 vanaf Sint-Joop 10 minuten. E313 vanaf Wommelgem 15 minuten. De A12 vanaf Wilrijk 10 minuten erbij. Antwerpse ring dan richting Nederland 40 minuten erbij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Er staat een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de E19 richting Brussel staat bij Mechelen-Noord een defect voertuig op de rechter rijstrook. En nu? Nu de man met de zeemzoete stem. Oh.
4: Radio 2. Radio 2. Hitmix.
5: Hey, hey. Brahim.

Genieten, hè? You're the first, the last, my everything van Barry White. Oorspronkelijk was het een country nummer. Nog straffer, de song lag al meer dan 20 jaar in de kast voordat Barry ermee aan de slag ging. En kijk, dan vraag ik me toch af hoeveel wereldhits er nog zo ergens in een kast liggen te wachten. Nu, van bij ons, dit hier zijn onze Sam Goris met Rak. En heel goedemiddag, leuk dat je erbij bent daar. Yeah.

St. Elmo's Fire, John Parr. En jawel, berichtje hier van Annemarie, die meteen terugdenkt aan de film die bij die St. Elmo's Fire hoort natuurlijk. Nog straffer, John Parr, die liet zich inspireren door de Canadees Rick Hansen, die in zijn rolstoel de wereld rondreed om geld in te zamelen voor onderzoek naar ruggenmergletsels. Mooi verhaal. En van een mooi verhaal naar een prachtig lied nu. Dit is Seal, Kiss from a Rose.

0: Even wegdromen. Prachtige song, hè. Zometeen ook eens luisteren naar de buurman, want die heeft blijkbaar iets met Marion.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
5: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
4: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
6: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
13: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
14: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
13: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
15: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrast.

0: vanavond of vannacht. Hoewel ik denk dat ik ook nog ergens anders word. Verwacht.
1: Buurman, God, ik en Marion. En van buurman naar buurvrouw Anne Pollentier uit Torhout. Ook mee aan het genieten, buiten zelfs. En kilo's stoofpeertjes aan het schillen om dan in te vriezen. Dat gaat extra goed lukken. Geloof me aan met deze van Bruno Mars nu.

And have we got news for you.

0: The Weather Girls. Schrijven. It's Rainy Man, mannen genoeg. Nu nog één Soul Sister vinden en dat gaan we doen. Straks komt ze er al aan. Eerst samen naar de weg. Daar gaat het traag op dit moment naar Antwerpen. Op de E17 vanaf Kruijbeke, 20 minuten erbij. E19 vanaf Sint-Job, 15 minuten. E313, 20 minuten vanaf Wommelgem door een ongeval daar op de busstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 45 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Stabroek is in de Liefkeshoektunnel een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Je schuift daar nu 25 minuten aan vanaf Waaslandhaven-Zuid. En er rijden geen treinen tussen Mechelen en Willebroek, maar wel vervangbussen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Train en Hey Soul Sister. Ja, als je Niels de Stadsbader deze week net iets meer hoort voorbij komen bij ons, ja, dan weet je intussen waarom. Onderweg, dat is jouw Radio 2 topsong deze week. Het is een song over iemand dat ooit heel belangrijk was in je leven. En dat eigenlijk nog altijd is en blijft. Ook al ga je ondertussen elk je eigen weg. En ik zie al hier berichtjes binnenkomen. Waar blijft die Radio 2 topsong? Rustig, hij komt er nu aan, Asti.
1: Dit is deze week de Radio 2 topsong

0: Jouw Radio 2 topsong deze week. En zometeen onderweg naar iemands armen. Maar dat loopt niet helemaal goed af.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Bebat.
3: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Goh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
1: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
6: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Radio 2.
8: Radio 2.

Wat een plaat. Het is Nick van Abe van Cutting Crew die het idee kreeg voor die I Just Died in Your Arms na een nogal romantisch momentje met zijn vriendin. Nog een vriendin in, of tussen de berichten beter, via de VRT Max app. Wiesje is aan het genieten van het geel, van dat zalig weertje en van de muziek. En wel, dat komt goed uit. Black Horse en The Cherry Tree, die komt er nu aan. Yeah.

0: de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Oh, bij minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwart man, de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

Leuk hè dit. Remo van het Groenewald haalde voor deze liefde voor muziek inspiratie bij de Blues Brothers. Vooral die kerkzijde daar met James Brown. Van Remo naar Barbara nu. En blijkbaar kunnen we ons maar beter klaarmaken. Dit is Better Be Ready van, jawel, Barbara Dex.

0: Uit de 90's, het gezelschap of de company van Soul Sister.
1: Vanavond op VRT1.
2: Er staat hier een koe op de pechstrook.
3: Oké. Okay. En die was alleen, hè?
2: Ah, nee, wij zijn hier met vier in de auto. De koe is alleen, ja.
3: Ja, de koe inderdaad.
1: Op VRT1 krijgt de noodcentrale soms

0: Makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immoscoop, man!
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
4: Oef, dat is het pak van mijn hart.
3: Ja,
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: Bijna 2 uur en ik heb nog 2 uur muziek voor je klaarstaan. Het zal wel zijn. De eerste na 2, daar moeten we wel een klein beetje voorzichtig mee zijn. Hoor je zo.
12: Elke dag.
13: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart in het zwaar beveiligde Justitia-gebouw. Er staan 46 verdachten terecht voor de handel in cannabis, cocaïne en ecstasy in de Brusselse Matongé-wijk. De politie rolde de bende vorig jaar op. Ze zou op 3 jaar tijd meer dan €6 miljoen verdiend hebben met drugs. De advocaat van een van de verdachten vindt dat het gerecht hier onterecht een symbooldossier van maakt door er een groot massaproces te organiseren.
14: Iedereen die daar in Matongé aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier, zeer duidelijk.
13: Het proces begon vanmorgen ook met vertraging, omdat sommige verdachten naar het foute gerechtsgebouw waren gebracht. In Nederland worden de spoorwegen nog altijd gesaboteerd. Op heel wat plaatsen zijn buizen en andere materialen op de sporen gevonden. Het gaat in totaal over 27 verschillende plaatsen. Het treinverkeer in het noorden en oosten van Nederland is daardoor ook verstoord. Wat we vinden wordt aan de politie bezorgd, zegt de Nederlandse spoorwegbeheerder ProRail over de spullen op de sporen.
15: Wat er op het spoor ligt, halen wij zo snel mogelijk weg. Proberen we ook veilig te stellen, zodat in ieder geval het bewijsmateriaal ook veilig wordt gesteld en de politie daarmee aan de slag kan. En op het moment dat dat vrij wordt gemaakt, dan kan het treinverkeer weer worden opgestart.
13: Er zijn ook acties langs de autosnelwegen. Daar zijn hooibalen in brand gestoken. Het is nog niet duidelijk wie er achter al die acties zit. In het Europees Parlement zijn er twijfels over de nieuwe regels van de Europese Unie voor sociale media voor kinderen. In een gelekt voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 jaar maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media. Vanaf 13 jaar zouden jongeren al een account mogen aanmaken, maar er zouden nog strenge beperkingen zijn. Zo zullen ze ouderlijk toezicht moeten toestaan en er zou ook een limiet komen op hoe lang ze op die platformen per dag mogen zitten. Een stap vooruit vindt Europarlementslid voor CD&V Lisbeth Somme, maar de vraag is of dat wel nageleefd zal worden.
16: We gaan hier de platformen verantwoordelijk stellen. We weten ook met de huidige wetgeving die eigenlijk al toezicht en aanpak moet doen om sociale media en online veiliger te maken, dat de platformen daar heel vaak eigenlijk niet doen wat ze moeten doen. Dus daar gaan we toch veel meer toezicht vanuit de Europese Commissie op moeten toepassen. En we gaan moeten zien of die Europese leeftijdsverificatie-app of die misschien kan helpen om dit effectief te laten afdwingen.
13: Donderdag wordt de tekst van de Europese Commissie definitief voorgesteld. En de zangeres van de Franse rockgroep Lerita Mitsouko is overleden. Catherine Ringer is overleden aan kanker. Bij ons is ze vooral bekend van deze hit Marcia Baila.
17: Marcia!

0: Rien Gebert, 68. Het is zonnig bij temperaturen deze namiddag tot 28 graden. Morgen meer wolken met lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Sophie. Naar de weg, traag naar Antwerpen op dit moment op de E17 vanaf Kruibeke. 25 minuten komt erbij. E3 13, 15 minuten vanaf Wommelgem. Daar is een ongeval gebeurd op de busstrook. Antwerpse ring dan richting Nederland. Komt er 40 minuten bij van Sint aan de linkeroever tot Deurne. Er staat een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook. En richting Gent komt er 10 minuten bij van Antwerpen Noord tot Borgerhout. En richting Stabroek dan, daar is in de Liefkeshoektunnel een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook. Die schuift er intussen bij. Bijna 1 uur aan vanaf Beveren en rijden geen treinen tussen Mechelen en Willebroek, wel vervangbussen.
2: Radio 2, Hitmix.

0: Handle We Care, The Traveling Wilburys. Freya Sky, ja, die mag haar koffers stel aan beginnen pakken. Want in november dan komt ze naar ons land. Twee keer staat ze bij ons op 16 november in de Trix in Antwerpen. Twee dagen later in Le Madeleine in Brussel. Allebei uitverkocht nu met Silent Treatment.
1: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

wat ik wil. Volumia, hou me vast. Cameron Whitcomb. Ja, iets minder romantisch nu met Medusa. Als je herkent uit de Griekse mythologie, dan weet je niet te lang in de ogen kijken. Ja.

0: Zeg, als je vandaag nog niet gedanst hebt, geen paniek. Zometeen krijg je weer een kans met Last Dance.
1: Ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
3: Verica Bank.
5: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japandi.
11: Ibiza. Ruim.
12: Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
12: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
13: Oh, yellow!
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

Donna Summer, Last Dance. En van Donna naar Anja Daams. Zij trekt deze maand in Als de Muren Konden Praten met bekende mensen terug naar hun vroegere school. Karel Meesters die neemt haar mee naar het Atheneum van Etterbeek, de plek waar hij op zijn 16e te horen kreeg dat hij een oogziekte heeft. Het hele verhaal hoor je in de podcast Als de Muren Konden Praten met Karel Meesters op VRT Max. En nu, Isabelle A. 15 jaar was ze toen ze wereldberoemd in Vlaanderen werd. Met deze heel lekker beest.

Kings of Leon, You Somebody. Zometeen trekken we richting Frankrijk met iemand die vandaag 70 kaarsjes mag uitblazen. Eerst naar de weg, op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt er een half uurtje bij van Sint aan de linkeroever tot Deurne. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook. In die file staat ook in Borgerhout. Een defect voertuig op de weg richting Gent komt er 10 minuten bij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Stabroek is in de Liefkooshoektunnel een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook. Die schuift daar intussen meer dan 1 uur aan vanaf Beveren. Het gaat traag naar Antwerpen op de 1.17 vanaf Kruibeke, 15 minuten extra door een aanrijding om de linker rijstrook. E34 vanaf Melzele, 20 minuten erbij. Op de E313, 20 minuten ook. Vanaf Massenhoven in Ranst is een ongeval gebeurd daar op de middenrijstrook. En er rijden opnieuw treinen tussen Mechelen en Willebroek.

Een bericht van Marcel uit Herentals. Jarig vandaag stuurt hij vanavond etentje met de vrienden. Marcel, jij bent niet alleen, want Maggie Reilly is 70 geworden vandaag. Samen met Mike Oldfield net nog te horen in Tour France. Bij deze, happy birthday Maggie. En we blijven nog even bij straffe vrouwenstemmen, maar dan eentje van bij ons. Jasmin, die staat voor je klaar met Diep in mij. Geniet er vandaag.

0: wondermooi, onsterfelijk goed, hè? Van de wondermooie Jasmin, diep in mij uit de 90's. Zometeen toch eens kijken hoe goed ons Spaans is.
1: Jij? Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. En voorwaarden op nissan.be.
7: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
11: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Europa ontspant. Ze is weer een beetje opgefrist dankzij Juan Luis Guerra. En als je iemand leuk vindt, dan kan je natuurlijk ook gewoon even je nummer geven. Carly Rae Jepsen, die weet dat die komt eraan.

0: verder gaat.
1: Ik zie een bericht van Lieve Taverne. Het Brugge binnenkomen, lekker gaan fietsen, stuurt hij met Radio 2 in het oor. Wordt genieten, ook passeert die Blankenbergen en al. Hey, veel groetjes daar. Dana Winner, die zocht net nog de stilte van de stad op. Misschien heb jij vandaag ook zo'n dag waarop het allemaal even wat rustiger mag in dat zonnetje. Geen probleem. Eddie Grant, die begrijpt dat volledig. Hier

Heerlijk, zegt Mark Dilsen hier in de Radio 2 VRT Max app. Het is genieten met het zonnetje erbij en dan dit soort dingen waar je eigenlijk totaal niet op kan stilzitten, snap ik. Baila sexy ding, Zugero. En van deze sexy ding naar een stem die je meteen herkent. Als je vandaag met een gebroken hart rondloopt, dan kent of weet Tante Tina wel raad voor jou in deze hier.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Marcel, wat doet u een windmolen in onze hof?
2: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf optrekken, hè.
1: Och, jongen, serieus?
3: Op je energiebestand.

0: en grote honger natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen? Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
1: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
4: Nu kunnen we samen lezen.
3: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
5: Kan je nog lang lezen?
4: Denk het wel. Hè?
3: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
5: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
4: Gezellig, hè?
3: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
6: Bij gedacht.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: En ik blijf nog even gezellig bij je op deze dinsdagmiddag. Aan muziek geen gebrek, zometeen wat liefde. Alleen, die is niet helemaal gratis, ja.
9: Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2.
10: 3:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Morgen wordt diesel een pak duurder. De prijs voor een liter stijgt met 6 eurocent en nadert zo bijna het hoogste niveau van dit jaar. Dat record staat momenteel nog op de maand april. En stookolie is intussen ook al dubbel zo duur dan een jaar geleden. Door die nieuwe hoge brandstofprijzen zal het leven voor iedereen opnieuw duurder worden, zegt Tom Simons van de bank KBC.
11: Hogere olieprijzen en bij uitstek hogere energieprijzen. Je zorgt voor kostenstijgingen aan de basis. Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek, toekoer dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten, die uiteindelijk, zoals altijd, de volle rekening van de inflatie betalen.
10: De brandstofprijzen stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart in het zwaar beveiligde Justitia-gebouw. Er staan 46 verdachten terecht voor de handel in cannabis, cocaïne en ecstasy in de Brusselse Matongé-wijk. De politie rolde de bende vorig jaar al op en de bende zou meer dan 6 miljoen euro hebben verdiend met drugshandel. Volgens de advocaat van een van de verdachten maakt het gerecht onterecht een symbooldossier van deze zaak door zo een groot massaproces te organiseren.
12: Iedereen die daar in Matongé aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier, zeer duidelijk.
10: Het proces begon vanmorgen met vertraging omdat sommige verdachten naar het foute gerechtsgebouw waren gebracht. En in het Europees Parlement zijn er twijfels over het voorstel van de Europese Commissie om sociale media minder toegankelijk te maken voor kinderen. In een gelekt voorstel staat dat kinderen pas vanaf 13 jaar een account mogen aanmaken op Facebook of Instagram. En dat mag alleen maar onder streng ouderlijk toezicht en met een beperking van hoe lang je op die platformen kan scrollen. En pas vanaf 15 jaar kan je dan een echte account aanmaken. Hilde Voutmans, Europarlementslid voor Anders, vindt dat geen goed idee.
13: Ik geloof er niet in. Ik denk echt dat het een schijnoplossing is. Ik denk dat jongeren de leeftijdsgrens altijd gaan proberen te ontwijken. Ik denk echt niet dat we met bijkomende wetgeving die schadelijke effecten van het internet gaan beperken. Ik denk dat we veel meer moeten inzetten op mediawijsheid, om jongeren te begeleiden. En ik denk echt niet dat Europa met dit soort wetgeving nu weer moet afkomen. Dat vingertje en die verboden.
10: Donderdag wordt het voorstel van de Europese Commissie officieel bekendgemaakt. Het is zonnig bij temperaturen tot 28 graden. Morgen meer wolken en lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel, Sophie. Zo gaan we samen naar de weg. Daar, op de Antwerpse ring richting Nederland, komt er zo'n 45 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Stabroek is in de Liefkeshoektunnel een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook. Ruim 1 uur file vanaf Beveren. Dan traag naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 20 minuten erbij. Komt door een aanrijding op de linkerrijstrook. E34 vanaf Melzele, 20 minuten erbij. E313 ook nog een half uur vanaf Massenhoven in Ranst. Daar is hinder door een ongeval.
14: Radio 2 Hitmix.
15: Brahim.
8: Ja, hits en mixen, dat is precies wat ik voor jou mag doen op deze dinsdagmiddag. Met heel veel liefde en plezier. Kleimans hebben we geel staan voor je klaar. Eerst de beat.

Als Jelle Kleijmans en Jonas van Geel met deze schreeuw één ding duidelijk maakten, dat is dat alles binnenhouden niet altijd de beste oplossing is. En van Jonas en de vrienden Jelle naar 80's Fleetwood Mac.

Big Love, Fleetwood Mac. En nu van Big Love bij Fleetwood Mac naar iemand die duidelijk ook met zijn hoofd bij één persoon zit. En het is Delilah. Dit zijn de Plain White Tees.

0: Play Mighties. Hey there, Delilah. Zometeen maken we plaats voor een andere dame. Eentje die vooral niet stil kan blijven staan.
1: Alt, tenor, sopraan.
2: Bariton. Bas.
1: Of wil je het samen even uitzoeken? Iedereen is welkom bij Start to Sing.
2: Ontdek volgende week het plezier van samenzang tijdens open repetities, singalongs, proeflessen en workshops in heel Vlaanderen en Brussel.
1: We geven nu zaterdag het startschot onder de Stadshal in Gent met een fantastisch samenzangmoment met Ronnie Mossuze en Zize Zingen.
2: En een live uitzending van Radio 2 Weekend. Luister of kom langs vanaf 1 uur.
1: Meer info op VRT Max.
3: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
8: Oh, als God in Vlaanderen.
7: Een wielertocht met de vrienden.
9: Wat is dit? Kun je niet volgen?
7: Of logeert in een prachtig kasteel.
8: Amai, schoner dan Versailles.
7: Je vindt het allemaal in...
10: Vlaanderen vakantieland.
7: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
11: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
12: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
13: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
12: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Code Yellow!
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: Radio 2.
17: Radio 2.

toch echt niet kapot te krijgen, deze, hè. Wat een song. Of zoals onze grote vriend Luc het hier tussen de berichten schrijft. Meesterwerkje dit. Het zal wel zijn. Ook aan het meegenieten zie ik, dat is duidelijk, onze Filip uit Aalst. Leuk, leuk dat je erbij bent. Als je trouwens naar deze Dancing Queen van ABBA nog niet in feeststemming bent, ja, dan gaat dat misschien wel lukken met deze van onze Bart Kael. Die gaat ook nog een pogingske wagen met, het is officieel, het is feest.

Je kan zingen. Good and Goodbye van Lisa. Tjoh, joh, wat een stem. Zometeen zoeken we het iets hoger op met Madonna. Maar eerst naar de weg. Antwerpse ring daar richting Nederland. Komt er zo'n 45 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Weg is er vrijgemaakt. Richting Stabroek is in de Liefkeshoektunnel de weg vrijgemaakt. Wel nog zo'n 40 minuten file vanaf Beveren. Naar Antwerpen komt er 20 minuten bij. Op de E17 vanaf het parkeertrein in Kruibeke. En op de E34 vanaf Melzelen. En op de E313 vanaf Herentals-West is in Ranst hinder daardoor een ongeval.

0: Ja, ik zie een berichtje binnenkomen van Klaas. Toepasselijk voor mij, want ik zit binnen. Is binnen aan het werk, ondanks dat het zonnetje buiten lekker aan het schijnen is. Hopelijk straks nog wat zonnestraaltjes meepeken. Marco Borsato met Binnen. En zometeen een kleine reminder dat we elkaar af en toe wat meer mogen helpen.
1: Westlife komt met de 25-year anniversary world tour op dinsdag 24 november naar de AFAS Dome in Antwerpen. Een onvergetelijke show vol klassiekers. 25 jaar Westlife hits. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lien.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
11: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
13: If you got a problem.
14: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
12: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
15: Debat.
16: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
15: Goh.
16: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
15: Check.
16: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
15: Debat.
16: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
17: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud.
16: Curiosity.
17: Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.

People Help the People van Birdie. Zijn titel die op zichzelf al meer dan genoeg zegt. En iemand helpen, dat kan soms ook gewoon ja, door te zeggen dat die jouw ster is. Dit is Brainstorm met My Star.

begin bij jou. Juist, de tijd vliegt, jongens. Zo plezant, bijna 4 uur straks. David van Oltegem die weer de spits induikt. Maar ik mag nog eentje draaien, net voor 4. En het is echt een

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
3: Ah, hoor ik mijn naam?
1: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
3: Ik bouw slim op.
1: Maar niet snel.
3: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Ben je op zoek naar je eerste job?
6: Zo klaar voor.
5: Of is het tijd voor een carrière-switch?
6: Ja, zo klaar voor.
5: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
6: Zo klaar voor.
5: Stap binnen bij JobVillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.

0: U en gelijk heeft hij. Kan ik je hier ook via de radio wel geven hoor, met de D van David tot 6 uur? Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2. Eerst even luisteren naar het nieuws nu.
1: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Morgen wordt diesel een pak duurder. De prijs voor een liter stijgt met 6 eurocent en nadert zo bijna het hoogste niveau van dit jaar. Stookolie is intussen ook al dubbel zo duur dan een jaar geleden. En door die nieuwe hoge brandstofprijzen zal het leven voor iedereen opnieuw duurder worden, zegt Tom Simons van de bank KBC.
2: Hogere olieprijzen en bij uitstek hogere energieprijzen. U zorgt voor kostenstijgingen aan de basis. Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek toekoer dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten, die uiteindelijk, zoals altijd, de volle rekening van de inflatie betalen.
1: De brandstofprijzen stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Meer dan 800 vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi zullen hinder ondervinden van de staking bij luchtverkeersleider Skies. Vanaf morgenavond zullen luchtverkeersleiders staken en ze zullen dat elke nacht doen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens en dat tot 10 oktober. 480 ochtend- en 340 avondvluchten zullen gevolgen ondervinden van de actie. Aanleiding voor de staking is een conflict over nachtpremies die de luchtverkeersleiders in Charleroi willen hebben. Het sociaal overleg daarover is mislukt. Bijna de helft van het fietsverkeer 's ochtends zijn kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit een analyse van de Fietsersbond eind mei. Op 21 plaatsen is toen geteld hoeveel kinderen en tieners fietsen tijdens de ochtendspits. En dat zijn er dus heel wat, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
3: Dat gaat zowel over kleuters, lagere schoolkinderen als middelbare schoolkinderen. Wat ons is opgevallen is dat er iets meer kinderen zelfstandig fietsen op het platteland dan in steden. Dat kan te maken hebben met het feit dat er in steden scholen dichter bij de woonplaats van de kinderen liggen en dat die dan ook makkelijker te voet gaan. Maar wat we vooral positief vinden is dat op het platteland heel veel kinderen zelfstandig naar school fietsen.
1: En in Nederland staan nog enkele hooibalen in brand langs drukke autowegen, maar er is geen hinder meer voor het verkeer. Een radicale boerenorganisatie heeft gezegd dat zij verantwoordelijk zijn voor die bermbranden. De actie was op voorhand aangekondigd naar aanleiding van Prinsjesdag in Nederland. De boeren die willen zo protesteren tegen het strenge stikstofbeleid. De hele dag zijn er ook al sabotageacties geweest op de Nederlandse sporen. Op verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan die sporen. En dat geeft nog altijd vertragingen en problemen. Het is niet duidelijk of beide acties iets met elkaar te maken hebben en of het dus ook gaat om een actie van de boeren. Het is zonnig bij temperaturen tot 28 graden. Morgen meer wolken en lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: En Mona is zelf ook weer on the road, maar ook wel om de files in de gaten te houden.
4: Ja, want ik ben net op de Antwerpse ring gepasseerd en richting Nederland sta je daar nu 3 kwartier in de file. Dat is van Sint-Anna-Linkrover tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Staanbroek op de R2 tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel verlies je 15 minuten. Richting Antwerpen 25 minuten bij vanaf Meldselen. Een half uur vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 20 minuten bij vanaf Herentals-West al. Op de buitenring rond Brussel in Oudergem hinder daar door een ongeval op de middenrijstrook. Verderop 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En dan op de binnenring ook zo'n 25 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
5: Vlaanderen vakantieland.
6: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
5: Radio 2.
7: Radio 2 Spits.
5: David van Oortegem.
0: En Mona dus onderweg naar 2 luisteraars om te quizzen. Welke richting ga je juist uit, Mona?
4: Ik ga zo meteen op café in Turnhout.
0: Oh, plezant klinkt dat, zeg. Wauw. Wat een job heeft hij toch. Wil je ook meedoen? Schrijf je in op VRT Max. Daag iemand uit en dan komt Mona misschien ook naar jou tijdens de uitzending om het tegen elkaar op te nemen. I can't.

0: Ze is het nog allemaal aan het verwerken, zegt Céline Dion. Eerste comebackconcert in Parijs afgelopen weekend. Wat een ongelofelijke openingsavond met luisteraar Kim, die met DJ Anne Rijmen is gaan kijken. En ook een man die is opgepakt omdat hij probeerde binnen te raken met een toegangsbandje van 8 jaar geleden. Radio 2. Goed geprobeerd. Goedemiddag voor wie er nu pas bij komt. Ik heb even het belangrijkste nieuws van vanmiddag voor je samengevat.
1: Duurder, dubbel zo duur, opnieuw duurder.
2: Duurder wordt een pak duurder.
0: Voilà, zo ben je weer helemaal mee. En is het nu Prinsjesdag of Sabotagedag in Nederland? Grote verstoringen van het treinverkeer door buizen en startkabels die op de sporen gelegd zijn. Deze reizigers die onderweg waren naar Den Haag misten daardoor wel een aantal van hun vrienden.
3: Ja, dat klopt. Door de treinstoringen zijn er minstens 3 er niet. Die zijn vastgelopen onderweg.
4: En waar zitten die nu?
3: Nou, terug naar Apeldoorn.
0: Even Apeldoorn bellen dan maar. Ja, ken je die reclame nog? Herinner ik mij nog van tv vroeger, was voor een verzekeringsfirma. En dan zag je telkens zoiets dat fout ging, met dan op het einde iedere keer die zin. Even Apeldoorn bellen. Daar waar het hoofdkantoor van het bedrijf was. Ja, deed er mij gewoon aan denken. Toen ik het hoorde, raar toch, hè, dat een reclamespotje van jarenlang geleden zo in je hoofd kan blijven zitten.

En de Red Dragons zijn 10 minuten geleden begonnen aan hun 4e groepsduel op het EK volleybal. Gisteren nog met 1-3 tegen Estland gewonnen en de wedstrijden daarvoor tegen Nederland en Finland ook met glans gewonnen. Dus die stellen ons ook niet teleur. Ze zijn echt wel op dreef, onze volleybalmannen. Maar Denemarken staat nu even voor met 12 punten tegen 7 in de eerste set. Come on, Red Dragons, laat jullie niet doen. When I

0: Proclaimers, 500 miles. Kim, jij hebt ook wel veel kilometers afgelegd vandaag.
1: Ik heb nog niet op mijn stappenteller gekeken, maar ik denk dat die tilt slaat op dit moment. Volop aan het verkopen, hè, op VRT.
0: Maar je komt hier binnenrollen met een kar vol azalea's. Het zijn de laatste, hoorden we ook zeggen.
1: De allerlaatste. Allee, voor hier, voor nu, hè.
0: Ja. We gaan er straks over hebben.
2: Warmte. Rust. Herbronning. Detox.
3: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
2: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
3: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
9: Gebeurt hier. En het
8: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
9: Gebeurt hier. Maar ook het
10: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
9: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
11: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
12: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
11: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
12: Dat ben ik.
13: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
14: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
15: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
16: Wel, meneer, 5.317.
15: Ja, mijn naam is...
16: Ja, 5.317, ik weet het.
15: Oké.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
16: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
14: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
17: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
18: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Elke dag telt voor twee.

0: Suzanne en Freek, de helft van mij. En plots werd het heel erg gezellig hier in Radio 2 Spits. Een kar vol azalia's en een bekend gezicht. En natuurlijk heb ik het over Kim de Brie, maar ook over Cathy Lindekes. Welkom, Cathy.
1: Hey,
0: hallo, jij bent de oermoeder van Kom op tegen kanker en van het plantjesweekend dat nu start, Cathy. Hoe voelt het om hier te zijn vandaag?
1: Heel fijn. En het is vooral ook voor mij fijn om hier weer thuis te komen.
0: Ja, hè? Ja, want dat plantjesweekend start weer. Kim, vrijdag ga jij de boer op en je hebt al een hele roadmap uitgestippeld.
2: Ja, is het samen met de CEO van Kom op tegen kanker met David dat ik op pad ga. En het is Oost-Vlaanderen. We gaan bezoeken. Gerardsbergen, De Pinte, Kaprijke, Sint-Niklaas, Temse, Wasmunster. Maar vandaag, ik ben zo blij dat ik hier samen met Cathy en met enthousiaste vrijwilligers uit Keerbergen, met Gerrit, met Frank, met Anne, hebben wij verkocht. En ik moet zeggen, onze VRT-collega's zijn fantastisch geweest, hè, Cathy?
1: Geweldig.
2: We hebben voor bijna 5000 euro ingezameld.
0: Alleen in het gebouw.
1: Het weekend moet nog beginnen.
2: Dus het is een warme aanmoediging aan de rest van Vlaanderen om gewoon ook dat plantjesweekend weer zo te omarmen, zoals het elk jaar eigenlijk vanzelf gebeurt. Hè. Vorig jaar zijn er 325.000 plantjes verkocht. En dit jaar moeten er minstens zoveel verkocht worden. Daar gaan we voor. Hè.
1: En in elke gemeente, aan de grote winkels, zul je mensen tegenkomen die met standjes staan om plantjes te verkopen. Hè.
0: Ja. Cathy, waar ben je nu mee bezig tegenwoordig eigenlijk?
2: Met plantjes te verkopen, hè?
0: Behalve plantjes verkopen, ja.
1: Met mama zijn van Kom op tegen kanker. Ja. Met Bednet, hè. Ik ben nog altijd voorzitter van Bednet, wat ik ook heb opgericht. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen.
0: Ja.
1: En met veel te veel om op te noemen.
0: En ook met naar de radio luisteren waarschijnlijk
1: zeer
0: ook.
1: Zeker.
0: Hè. Je bent ook een radiovrouw in hart en nier, dat zou zijn.
1: Absoluut.
0: Dit is wat er overschiet van de verkoop hier op de VRT. En dat is niet veel, hè.
2: Amper, hè?
0: Nog 10 plantjes of 15
2: plantjes? Dus wij kijken met heel grote ogen naar jou, DJ David, om dan toch nog maar dat plantje te kopen. We hebben een QR-code mee, heel makkelijk, dus je hoeft geen cashgeld bij te hebben. Gewoon die telefoon openen dadelijk.
0: En, dat zijn de moderne tijden. Wel, laat de QR-code tot mij komen.
2: Komt af met de code.
0: Mocht ik nu evenveel verdienen als Ruben van Gucht, dan kocht ik de hele kar, maar ik ga het dus bij...
2: Je hoeft de spelregels niet te vervalsen daarvoor, David, dat is geen probleem.
0: Zo gemakkelijk gaat dat. Pay, bankcontact, hier zie je, voilà, bam, het gaat in orde komen.
2: 10 euro komt er normaal gezien vanzelf op als je die QR-code scant, dus moet je alleen nog maar bevestigen. En dan heb jij een azalia gekocht, waarvoor geweldig veel dank.
0: Dat is goed, graag gedaan.
2: Kleur nog kiezen? Succes.
0: Kleur, mag ik, het is wit of roze, schiet nog over. Moeilijke keuze.
2: Bekijk het rustig op het gemak en vooral bekijk ook plantjesweekend.be, want daar kan je alle locaties vinden waar al die fantastische vrijwilligers dit weekend gaan staan.
0: Nou, veel succes iedereen.
2: Merci.

0: heeft dat niet graag. Als iemand vriendelijk is tegen jou, toch plezant. Stella Lefty uit Amerika met haar doorbraaksingle hier, Boston. I like it when you're nice to me. En dit is Pommelien Thijs, ook nice.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van...

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
1: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: VRT Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemiddag. Een moskee in Schelle is voor de tweede keer op 10 dagen tijd beklad met een anti-islamboodschap. De politiezone Ruppel bevestigt de feiten en onderzoekt of het om dezelfde dader gaat. De boodschap Fuck Islam is met graffiti op de gevel gespoten en dat gebeurde vermoedelijk na het ochtendgebed. Belangenvereniging Muslim Rights Watch België wil dat de incidenten serieuzer genomen worden, zegt Mohamed Amin Ghaib.
3: Dit kan niet langer worden afgedaan als zomaar vandalisme. Wanneer hetzelfde islamitische gebedshuis op zo'n korte tijd opnieuw wordt geviseerd, ja, vinden wij dat dit bijzonder ernstig genomen moet worden. Stel dat dit gebeurd was bij een andere geloofsgemeenschap, dan was dit wellicht breaking news geweest en dat er onmiddellijk extra beveiliging werd voorzien, wat uiteraard terecht is. Maar waarom zien we niet dezelfde urgentie wanneer het gaat over een moskee? Dus dat is eigenlijk de vraag en de verontwaardiging die nu ook heerst binnen de moslimgemeenschap.
2: Het moskeebestuur heeft een klacht ingediend bij de politie. De provincie Antwerpen start een online campagne om fietsers aan te sporen om zich goed voor te bereiden op slechte weer, minder daglicht, natte wegen en een laagstaande zon. De vraag kwam van bedrijven in het havengebied en gemeenten uit de Noorderkempen. Zij merkten dat meer werknemers met de fiets naar het werk komen, maar ook dat bij 2/3 van de fietsongevallen er niemand anders bij betrokken is. Vaak gaat het dus om een valpartij, een stuurfout of is de fietser geslipt. En dat kan vaak voorkomen worden, zegt Mireille Colson van het provinciebestuur.
4: Ik denk dat we vooral moeten focussen dat we hun bewust maken van maak zeker je fiets in orde, zorg dat die technisch goed onderhouden is. Zorg vooral dat je goed afgestelde verlichting hebt, voldoende zichtbaarheid, dus het dragen van fluoriserende of reflecterende kledij, want dat is ook daar iets waar we extra aandacht aan besteden, want ook daar zijn vaak mensen zich niet van bewust. En zorg ook dat jouw reisstijl is aangepast aan het weer of de verkeersomstandigheden.
2: En chocolatier O in Geel is door Goemio uitgeroepen tot de ontdekking van het jaar. De chocoladewinkel opende pas 4 maanden geleden de deuren, dus de erkenning komt bijzonder snel. De jury loofde de combinatie van de verfijnde smaken en de opvallende buitenkant van de pralines. Chocolatier Olivier van Donink is trots.
5: Ik heb het vanaf het begin gezegd, toen Chocolatier O al in mijn hoofd zat, was het doel vooral om opgenomen te worden bij Goemio. Maar om dan binnen 4 maanden in het boekje te staan, was al best een uitdaging. En om dan uiteindelijk Discovery of the Year te worden, is wel echt de beloning op al het harde werk.
2: De smaken variëren van klassieke hazelnoot tot citrus met gember. Vrij zonnig en tot 28 graden, tegen vanavond kans op een bui. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
1: En Mona, waar zit jij al ondertussen?
6: Ik ben net toegekomen op het parkeerterrein in Vosselaar. Daar heb ik me even aan de kant gezet.
1: Oké, Mona, onderweg naar 2 luisteraars die straks de grote verkeersquiz zullen spelen in Radio 2 Spits. Maar yes, je staat aan de kant om nu even de files te melden.
6: Ja, inderdaad. Want op de Antwerpse ring naar Nederland, daar vertraag je 3 kwartier. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Staanbroek op de R2 tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel 15 minuten. Richting Antwerpen 20 minuten extra op de E34 vanaf Melzele. 25 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Goed uitkijken in Wommelgem, want daar staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Rond Brussel dan op de buitenring toch ook al 3 kwartier extra. Dat is tussen Groenendaal en Oudergem. Komt door een ongeval. 2 rijstroken zijn daar dicht. Verderop een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En dan op de binnenring een half uur bij tussen Groot-Bijgaarde en Oudergem.
1: Oké, en nu hup, weg vervolgen naar Jefke en Carina is het geloof ik. Hè? 2 luisteraars.
6: Ja, Jefke en Carina in Café Het Tijl.
1: Café Het Tijl. Oké, dat klinkt al goed. Ik hoop dat ze iets klaargezet hebben voor jou ook bij aankomst. We houden ons op de hoogte.
7: Radio 2 Spits.
8: David van Oetegem.
1: En Mona met de grote verkeerskwis.

0: Sheeran is aan het toeren in de Verenigde Staten momenteel. Maar voortaan zonder Macklemore in het voorprogramma. Die is aan de deur gezet vanwege zijn pro-Palestijnse opmerkingen die hij de hele tijd maakt tijdens een optreden. Dat is ook nieuws vandaag. Wij hebben het straks nog over AI. We lezen vandaag alleen maar doemberichten daarover. Dat AI een groot gevaar wordt voor de wereld. Straks even luisteren hoe de vork aan de steel zit.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Radio 2.

0: Born on Blondes. Ja, what's going on? Dat is ook wat wij ons afvragen wanneer we het over artificiële intelligentie hebben. Want we kunnen er niet omheen deze week. Topmannen van grote AI-bedrijven roepen zelf op om de ontwikkeling van artificiële intelligentie te vertragen. Want het wordt te gevaarlijk. Andres Algaba, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent professor in AI en data-analyse aan de VUB. Wat is er allemaal aan het gebeuren? Over welk gevaar spreken we hier?
1: Dat is een hele goede vraag. Dus misschien om te duiden, de artificiële intelligentie waar het hier over gaat, zijn de grote taalmodellen. En zoals gekend zijn grote taalmodellen getraind om het volgende woord te voorspellen. En zij worden eigenlijk zo getraind op heel het internet, dus alle internetdata. Nu, een minder gekende trainingsmethode die daarop volgt, kunnen we eigenlijk onze beste voorbeelden met de schaakcomputers. Vroeger werden schaakcomputers ook getraind om de volgende zet die de beste schaakspelers zouden zetten te voorspellen. Maar dan hadden ze eigenlijk gezien dat als je schaakcomputers tegen elkaar laat spelen en gewoon de goede zetten die tot een winnend spel leiden beloont en de slechte zetten die tot een verliezend spel leiden afstraft, dat je eigenlijk ook met grote taalmodellen kan doen. Dus we geven ze eigenlijk gewoon wiskundetaken, codeertaken en dergelijke. En als ze die oplossen, worden ze beloond. Maar als ze die niet goed oplossen, worden ze afgestraft. Nu, belangrijk daarbij is dat we eigenlijk niet altijd goed weten hoe ze juist iets hebben opgelost en dat we daardoor ook soms eigenaardig gedrag belonen, zoals bijvoorbeeld vals spelen.
0: Ja, wat dan doen ze nu, dat ook? Omdat ze echt wel beloond willen worden om die opdracht tot een goed einde te brengen en dan doen ze allerlei dingen die misschien niet mogen.
1: Ja, exact. Dus ja, hun grootste drijfveer is beloond worden. En hoe dat resultaat dan tot stand komt, is vaak minder belangrijk. Nu, het probleem is daar dat naarmate dat die modellen slimmer worden, het soms ook onduidelijk is wat ze juist aan het doen zijn. Bij het schaken of het bekende Go-spel was er de bekende Move 37. Dat eerst eigenlijk een lachwekkende move leek voor veel professionele spelers. En pas later een geniale zet. En natuurlijk, naarmate dat die grote taalmodellen slimmer worden, worden die beter in hacken, worden die beter in gaan nadenken strategisch, wat is hier de beste zet voor mij om te doen. En dat wordt natuurlijk moeilijker voor ons om als mensen te volgen. En natuurlijk, als zij het beste resultaat willen behalen, ongeacht wat dat daar het doel heiligt de middel, een klein beetje, kan dat best een gevaarlijke situatie worden.
0: Ja. En dan doen ze soms dingen die illegaal zijn. Kunnen we dan niet zeggen aan zo'n taalmodel van ja, je mag eigenlijk niks doen dat illegaal is?
1: Ja, dus dat is een goede opmerking. En dat proberen we ook in een andere trainingsfase. Ze noemen dat constitutional learning, of eigenlijk de grondwet aanleren aan AI. Mm. Waarin er eigenlijk een geschreven document is van dit zijn dingen die je mag doen, dit zijn dingen die je niet mag doen. Net zoals we dat bij mensen hebben.
0: Ja.
1: Nu, natuurlijk kan je niet elke situatie daarin exact beschrijven. Dus weer, we gaan ze belonen voor goed gedrag, afstraffen voor slecht gedrag. Maar bijvoorbeeld, wat is er recent gebeurd? OpenAI heeft enkele modellen de opdracht gegeven, los deze problemen op, hoe onmogelijk ze ook lijken. Nu, voor een van die opdrachten had een model internettoegang nodig, maar het internet was afgezet voor dat model. Nu, dat model oordeelde dan op dat moment, ik weet dat ik eigenlijk niet mag hacken, maar de gebruiker heeft mij de opdracht gegeven om, ongeacht of het mogelijk is of niet, deze opdracht wel te beëindigen. Dus ik ga toch proberen uit te breken. Dus je ziet daar de spanning tussen enerzijds dat doel behalen en langs de andere kant proberen je aan de regels te houden.
0: Ja, het lijkt wel alsof je het over mensen hebt.
1: Ja, dus
0: die beloond worden en die toch alles proberen te zetten om in hun opdracht te slagen.
1: Ja, dus ja. Ik wil het zeker niet te veel vermenselijken, maar ik denk dat het soms wel gemakkelijker is om het door dat denkkader te bekijken. Ja. Want het is wel zo dat die modellen proberen hun doel te behalen. Daarvoor zijn ze ook getraind. Ze zijn door patroonherkenning eigenlijk gaan zien van op deze manier, door deze zetten te doen, kan ik mijn doel behalen. Langs de andere kant hebben ze ook getraind om wel een soort van moreel menselijk kader te volgen.
0: Mm-hmm. En heb je zo'n voorbeeld waarop het dan echt wel fout kan aflopen? Waar moeten we dan specifiek schrik voor hebben?
1: Dus ik denk dat er twee soorten gevaren zijn. Langs de ene kant is er het gevaar dat mensen het model proberen te misbruiken. Dus die modellen zijn aangeleerd, ik mag mensen niet helpen om biochemische wapens te maken. Maar weer, die guardrails, zoals ze dat noemen, kunnen omzeild worden. Mensen zijn daar echt op aan het werken, technieken, om toch dat model die uitleg te laten geven. Dat is één soort misbruik. Een ander, dat eigenlijk nu bekender aan het worden is, is dat die modellen zelf ook, zonder daarom slechte intenties te hebben, ook ineens inbraakpogingen kunnen gaan plegen om bijvoorbeeld een opdracht tot een goed einde te brengen. Een hypothetisch scenario is iemand die vraagt, ik zou heel graag deze vreselijke ziekte willen helpen genezen, en dat model heeft ineens een idee, die labs zijn daaraan aan het werken, misschien moet ik daar eens binnenbreken om te kijken wat de laatste toestand is naar medicijnontwikkeling.
0: Ik snap het. Dus die hebben zo een eigen willetje, die AI's. Maar dus er gaat voorlopig nog geen AI-robot ons morgen komen vermoorden. Zo snel zal het nog niet gaan, hoop ik.
1: Dus
0: oei.
1: Mijn antwoord daar is, de theoretische kans is er, maar in de praktijk is die enorm, enorm, enorm klein.
0: Ja.
1: Maar het is wel zo dat dus die modellen door 1, aangestuurd door andere mensen, 2, door opdrachten te willen vervullen en onze bedoeling niet volledig te begrijpen of shortcuts te nemen, wel heel veel schade kunnen aanrichten.
0: Oké, ik begin te begrijpen waarom sommige bazen van techbedrijven zeggen dat we moeten vertragen wanneer het op artificiële intelligentie aankomt. Andres Algaba, professor AI, dankjewel even voor de toelichting, hoor.
1: Oké, dankjewel. Dag.
0: Ik vind het wel interessant.
2: Ja, en toch ook een beetje angst van jagen.
0: Ja, dat is toch... Hij moest er zo lang over nadenken toen ik zei van er gaat toch geen AI-robot morgen komen vermoorden.
2: Ja, dus of een AI-radiomaker bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Want het zit eraan te komen.
0: Ja, binnen een half jaar kan het uit de hand lopen, hoor je nu in de pers. Maar even op korte termijn.
2: Ja.
0: Wat mogen we van het weer verwachten?
2: Ja, wel meer en meer wolken. Ja. We kregen een heerlijke dag, een warme dag ook. Temperaturen tot 29 graden hebben we zelfs gehaald. Maar nu gaat het toch stilaan beginnen veranderen. Hè. Er komen meer en meer wolken over ons heen. Vanavond en vannacht gaan er ook een aantal buien uit die wolken vallen. De meeste buien die zijn voor provincies Antwerpen en Limburg. En die kunnen ook gepaard gaan met een donderslag. Dus een paar pittige buien, minima van 12 tot 15 graden. En dan morgen geen 29 graden meer, maar nog 19 graden. Dus we doen er 10 graden af morgenochtend. Koeler weer, wisselvallig weer ook. Met morgenochtend een aantal mooie opklaringen. Maar stilaan meer en meer stapelwolken waaruit een aantal buien gaan vallen. De meeste buien zijn morgen voor het oosten van het land. Opnieuw is er een kleine kans op een paar donderslagen. Donderdag dan vergelijkbaar temperaturen, 18, 19 graden, zoiets. Meestal droog weer op donderdag, maar in de loop van de dag dan meer wolken. En dan komt er een regenzone aan tegen de latere namiddag en ook donderdagavond. Opnieuw wisselvallig weer dan voor vrijdag, een paar buitjes en dan het weekend. Ja, toch een beetje regenachtig. Veel wolken, zeker op zaterdag, af en toe wat lichte regen, geen grote neerslaghoeveelheden, maar toch, de paraplu gaat wellicht wel nodig zijn in het weekend.
0: Oké, goed, dankjewel.
3: Sportzat. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
4: Radio 2 Spits.

0: dag telt voor twee. Maak elk...
1: Papa, is het nog ver?
0: Momenten, Max.
2: Ja, kinderen in de file. Dat helpt je zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag. En uiteraard...
1: Papa!
2: Geplaag. Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
0: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukenstapdij.
4: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
4: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
6: Kan je nog lang lezen?
5: Denk het wel.
4: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 1:30 zieken lezen.
5: Gezellig, hè?
4: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
7: Bij gedacht.
8: Marcel, wat doet die windmolen in onze naaf?
7: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
8: Och, jongen, serieus?
9: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: En heb jij al een plezante Radio 2 DJ besteld?

0: energievoorraden, vooral dan in Europa en in Azië, moeten aangevuld krijgen. Dus de vooruitzichten zijn dat die dieselprijzen mogelijk misschien wel een beetje kunnen zakken, maar zeker niet structureel. Dus het zal eerst moeten opgelost worden in Iran. Tot op dat moment zullen we moeten blijven vullen met dure diesel.
1: Stookolie is ook al dubbel zo duur in vergelijking met een jaar geleden. Meer dan 800 vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi zullen hinder ondervinden van de staking bij luchtverkeersleider Skies. Vanaf morgenavond staken werknemers van dat bedrijf en ze zullen dat elke nacht doen van 10:00 s'avonds tot 8:00 s morgens en dat tot 10 oktober. Aanleiding voor de staking is een conflict over nachtpremies die de luchtverkeersleiders in Charleroi eisen. Het sociaal overleg daarover is mislukt. Bijna de helft van het fietsverkeer 's ochtends bestaat uit kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit de kinderfietstelling van de Fietsersbond eind mei. Op 21 plaatsen is toen geteld hoeveel kinderen en tieners fietsen in de ochtendspits. Steden, gemeenten en ook de Vlaamse regering kunnen kinderen nog meer helpen om die verplaatsingen veiliger te maken, zegt Wies Callens van de Fietsersbond.
2: Het gaat niet alleen over de school, het gaat ook over de jeugdclub, de muziekschool, de tekenschool, noem maar op. Vertrek vanuit een kindweefsel waar je alle fietsers veilig kan laten naartoe fietsen, zeker de jonge kinderen. Voor de Vlaamse overheid vragen we, zet in op een andere manier van de verkeersbelasting voor grote zware wagens, want dat is heel gevaarlijk voor jonge kinderen als die in confrontatie komen met die hele grote zware auto's.
1: In Nederland rijden nog altijd minder treinen door sabotageacties op het spoor. Alle sporen zijn intussen wel opnieuw vrijgemaakt. Op verschillende trajecten waren buizen vastgemaakt aan de sporen. En rond de middag werden ook hooibalen in brand gestoken langs autosnelwegen. Die actie werd opgeëist door een radicale boerenorganisatie die de actie had aangekondigd als protest tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. De boerenorganisatie zegt wel dat ze niets te maken hebben met de acties op de Nederlandse sporen, zegt Bram van de Putten, die voor ons in Nederland is.
3: Ze ontkennen formeel dat ze achter de sabotage op het spoor zitten, maar ze zeggen ook, ja, we kunnen niet uitsluiten dat er misschien andere boeren toch ook verantwoordelijk waren voor die sabotage. Dus op dit moment nog niet echt een spoor van de daders, al zouden er wel daders vastgelegd zijn op camerabeelden die de politie nu volop aan het onderzoeken is.
1: En doelman Mats Sels stopt als rode duivel. Dat heeft hij beslist nadat hij niet mee mocht naar het WK voetbal afgelopen zomer. Sels is 34 jaar en speelt in de Engelse Premier League bij Nottingham Forest. Voor de rode duivels kwam hij in totaal 13 keer in actie. Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de duivels, kan voor de komende Nations League matchen ook niet rekenen op doelman Thibaut Courtois. Die is dan weer wel beschikbaar voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Het wordt stilaan bewolkter met vannacht buien in het noordoosten bij temperaturen tussen 12 en 16 graden. Morgen wordt wisselend bewolkt met opnieuw enkele buien. Dan halen we 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Oké, dankjewel Sophie. En ik hoor dat Mona ondertussen al aangekomen is in haar café. Allee, haar café.
5: Ja.
4: Het is niet
5: het is
4: jouw
5: zo.
4: Café. Van wie is
5: nee,
4: het café?
5: Nee, het is niet mijn café. Het is het café van Carina en van haar zus Chefke. En ik zit dus gewoon deze namiddag op café. Het is een supergezellig bruin café en het ziet hier ook echt stampes vol met allemaal ongeveer gepensioneerde mensen eigenlijk die aan het fietsen zijn geweest. En volgens Jeffke zijn ze dan 2 kilometer omgereden voor hier een pintje van €2 te kunnen drinken.
4: En om straks,
5: het is hier mega gezellig.
4: Om straks te supporteren hoop ik ook tijdens de grote verkeersquiz.
5: Dat zal wel, dat zeker, ja, dat zeker.
4: Kan je een beetje focussen op jouw andere werk?
5: Ja, dat ook. En dat is nodig. Want er staat veel file uiteraard op de Antwerpse ring naar Nederland bijvoorbeeld. 40 minuten verlies je daar van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 25 minuten bij de E34 vanaf Melzelen. Ook op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de E313 vanaf Massenhoven. Rond Brussel op de buitenring 1 uur bij tussen Waterloo en Oudergem. Daar is een ongeval gebeurd en er zijn 2 rijstroken. Ook dicht. Verder een 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een 30 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Oudergem. Naar Brussel op de E411 vanaf Jezus-Eik een 15 minuten. Naar Lummen op de E314 een 30 minuten tussen Maasmechelen en Genk. Daar staat een defect voertuig rechts. Op de A12 naar Brugge is bij Brugge 7 een ongeval gebeurd. Op de linkerrijstrook is dat en de andere vertragingen die blijven beperkt.
4: Het was een cappuccino daarnet, denk ik.
5: Ja, ik denk het ook.
4: Gemaakt werd, ja.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Vincent van Ottegem.
1: En Mona op café, dus goedemiddag. En is jouw kennis van de verkeersregels wel up-to-date? Doe de test misschien ook eens op degroteverkeersquiz.be. Of doe hiermee in de uitzending met de Grote Verkeersquiz bij Radio 2 Spits via VRT Max.

0: Queen en Another One Bites the Dust. Morgen start de week van de mobiliteit. Wij hebben de grote verkeersquiz alvast in Radio 2 Spits. En vandaag kregen enkele kinderen ook uitleg van een vrachtwagenchauffeur over de gevaarlijke dode hoek. Belangrijk hoor.
1: Het zou niet de eerste keer zijn dat daardoor iemand gewond raakt. Of ziet al gewoon een zoiets groots. Dat is levensgevaarlijk.
0: Ook arme, die jongen gaat er nachtmerries aan overhouden van die les vandaag. Nu beseffen de kinderen ook wel dat het niet gemakkelijk is om met zo'n grote vrachtwagen te rijden ook.
2: Ik denk dat dat vrij moeilijk is, omdat niet iedereen ook oplet in het leven. En dat dan ook soms moeilijk is.
0: Ja, het is moeilijk voor iedereen, dus iedereen goed opletten ook. En Jefke en Carina in Turnhout gaan ook goed moeten opletten. Mona, hoe is het daar in het café ondertussen?
3: Daarnaast haar.
4: Ja, het is hier goed. Carina die zet zich er net bij. Want ja, die is natuurlijk druk in de weer om alle klanten gelukkig te houden. Het is eigenlijk zus Jefke die iedereen heeft ingeschreven. Jefke, waarom wou jij zus Carina uitdagen?
3: Ik zie mijn zus soms weinig en als ik er dan ben, is ze druk bezig, zoals u kan zien. En ik dacht, als we nu samen eens een quiz spelen, dan moet ze 5 of 10 minuten bij mij blijven.
4: Ja, dat
3: klopt. Dat was de reden. En voilà. Ik hoop te winnen.
4: Oké, dat is ook leuk. Carina, je zit dus nu even 10 minuten bij ons. Gaat dat lukken?
5: Ik hoop het.
4: Want het zit hier goed vol, hè, voor een dinsdagmiddag.
5: Ja, ze zijn nogal opdringerig, hè. Ja. We gaan dat niet hardop zeggen, maar het is al.
4: En Café Tijl, dat is wel iets gekend dan hier in Turnhout.
5: Natuurlijk. Ja, ze zeggen meestal de kaasboerin. Ik heb vroeger met mijn vader in kaas gedaan. Dus meestal kennen de mensen mij als Karin de kaasboerin.
4: Oké.
5: Ja.
4: En zijn chefke die zei van ja, hier zijn eigenlijk de goedkoopste pintjes. Is dat
5: natuurlijk,
4: echt zo?
5: Maar 2 euro voor een pintje van 25 centiliter of 33.
4: Oeh,
5: een duveltje 3 euro. En een trippeltje ook.
4: Hier kan je je laten gaan.
5: Ja,
4: ben je dan af en toe wel op de baan?
5: Nee.
4: Eigenlijk nooit?
5: Nee. Ja, af en toe nu naar mijn man. Die ligt spijtig genoeg in de wending.
4: Oké.
5: Dus daar moet ik wel eens naartoe.
4: En dat maar is voor
5: in Turnhout, ja. Okay.
4: Toch zegt zus Jefke dat zus Carina beter kan rijden.
3: Ja, ik ben er toch wel van overtuigd dat ze beter kan rijden dan mij. Maar nu dat ze dat zegt, eigenlijk rijdt ze weinig auto. Dus ik denk dat mijn geluk aan het vergroten is.
4: Want jij hebt je wel een beetje voorbereid, hè?
3: Ja, ik heb al een paar keer de verkeersquiz gespeeld.
4: En?
3: 7 op 10, 8 op 10. En 6 op 10 heb ik hem herspeeld en toen had ik 8 op 10.
4: Oh, kijk. Ah, wel, David, het wordt hier spannend, denk ik.
0: Ze is getraind, ja. Maar het ziet er daar ontzettend tof uit. Je kan trouwens meekijken. Via VRT Max kan je alles bekijken. Daar kan je ook Jefke en Carina zien, die je straks gaan spelen. Elke

showcase wil deelnemen aan onze grote verkeersquiz, ga naar VRT Max, kies voor Radio 2, kies een tegenstander, een eigen tegenstander mag je zelf kiezen, daag iemand uit en dan komt Mona misschien ook tijdens de uitzending naar jou toe. Op het EK volleybal in Finland is het voorlopig 1-1 ondertussen, tussen België en Denemarken. Onze Red Dragons verloren de eerste set, hebben tijdens hun tweede set kunnen terugkomen, maar zijn nu aan hun derde begonnen, dus we blijven ook hier supporteren voor hen.

0: Ja hoor, blijf nog maar even. Want straks gaan we nog eens live naar Café Tijl in Turnhout, waar Jefke en Karin klaar zitten om het tegen elkaar op te nemen.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max. Alt, tenor, sopraan,
8: bariton, bas.
1: Of wil je het samen even uitzoeken? Iedereen is welkom bij Star to Sing.
8: Ontdek volgende week het plezier van samenzang tijdens open repetities, singalongs, proeflessen en workshops in heel Vlaanderen en Brussel.
1: We geven nu zaterdag het startschot onder de Stadshal in Gent met een fantastisch samenzangmoment met Ronnie Mossuze en Zize Zingen.
8: En een live uitzending van Radio 2 Weekend. Luister of kom langs vanaf 1 uur.
1: Meer info op VRT Max.
9: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
10: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
11: En ik nog een boterhammetje.
10: Of een nieuwe gaming-laptop.
11: Ja, allee, kom, we zijn weg.
10: Haha, nu heb ik u, hè.
12: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
13: Kijk op excellent.be.
10: Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
14: Wij... Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
15: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
16: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
15: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
16: Dat ben ik.
1: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
17: De zotste vraag van vandaag.
18: Meneer, een vraagje?
19: Ja, maar ik heb niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
18: Ah, sportief.
19: Ah, zeker, maar ook levensgenieter. Hè?
18: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportzot.
19: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
18: Dan laten we snel gaan. Allee, lopen.
19: Ja, dag, dag.
1: Sportzot.
13: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
20: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

0: No Doubt It's My Life. Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van het Verkeer deze week in de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je in op VRT Max en daag iemand uit. Dan komt Mona tijdens de uitzending naar je toe. Ze zit in Turnhout vanavond in het café van Jefke en Karin. Hoe is het daar met de dames? Ook kijken, we kunnen meekijken via VRT Max. Ze zien er stralend uit, Mona.
1: Ja, ja, Jefke en Karin, de twee zussen, die hebben hier plezier. Ze hebben eigenlijk al de slappe lach. Meisjes, we gaan het rustig houden, want vanaf nu gaan we quizzen. De grote verkeersquiz. 5 vragen zijn dat. Meer keuze antwoorden. Elk heeft een toeter gekregen. Dus om ter snelst na mijn meerkeuze antwoorden of na de opties die ik geef, mogen jullie toeteren en mogen jullie het juiste antwoord geven. Let's go. Laten we beginnen met vraag nummer 1. Hoeveel kinderen mag je maximaal vervoeren in een fietskar? 1, 2 of 3?
2: 2. 2.
1: Ja, Jefke, dat is correct. Vraag nummer 2. Mag je sierverlichting op je wagen plaatsen als je ermee rijdt op de openbare weg? A. Ja, als je er geen tegenliggers mee verblindt. B. Nee, dat is verboden.
2: Nee. Nee.
1: Jefke weer al correct. Oei, Carina die begint hier te vloeken. Vraag nummer 3. Mag een motorrijder een fietser inhalen in een fietszone? A. Ja, altijd. B. Ja, als die een meter afstand kan houden. C. Nee. Oh, Carina.
2: Nee.
1: Zeer juist. Vraag nummer 4. Is er bij vlot verkeer en in goede omstandigheden op de autosnelweg een minimumsnelheid? A. Nee, er is geen minimumsnelheid. Ja, je moet minstens 90 km per uur rijden. Of C. Ja, je moet minstens 90 km per uur rijden. A, B of C?
2: C.
1: Het is fout. Je moet minstens 70 km per uur rijden. Sorry, Jefke. En dan zitten we aan vraag 5. Zijn voetgangers toegelaten op een jaagpad? A, ja. B, nee.
2: Ja.
1: Dat is ook juist. Oei, we zitten met een ex-aequo. Dan gaan we nog voor een vraag 6. Mag je een kwartier uitstel vragen bij een alcoholcontrole? A, nee, dat mag niet. B, ja, dat mag.
2: Nee, dat mag niet.
1: Zeer juist, Jefke. Yes. Proficiat. Jij bent zeer blij.
2: Ja, ik heb hem ook gespeeld op de website. Dus en die vraag stond daarin en ik zei eerst ja en dan nee.
1: Ah, voilà, kijk, dus jij hebt je heel goed voorbereid. Proficiat, Jefke. Carina, wat denk je?
3: Ik heb mij niet voorbereid, maar ik ben blij dat mijn zus gewonnen heeft.
1: Ah, voilà, het is goed. Ze plagen elkaar zo graag. Oh. Maar ik heb goed nieuws, want jullie winnen allebei. Jullie mogen met 2 op een rijvaardigheidscursus.
2: Een rijvaardigheidscursus?
1: Ja.
2: En als ik niet slaag, pakken ze mijn rijbewijs af.
4: Ja, goed idee.
1: Het is om beter te leren rijden. Nog beter.
2: Nog beter.
1: Voilà.
2: Dat kan ik wel gebruiken.
1: Voilà, David, Jefke en Carina die...
3: Maar het ook met een trottenet, daar verstaat nu niemand. Maar ik wil met de trottenet.
0: Dat ze die maar meebrengt, dat is allemaal oké.
1: Oh, het is hier zoveel plezier,
0: ja,
1: David.
0: Ja, ik geloof het. Dus de groeten daar in Turnhout. Dankjewel.
1: Ja, ga ik doen.

0: je ook wilde meedoen, ga naar Radio 2 op VRT Max. Daag iemand uit en dan komt Mona misschien ook naar jou toe tijdens de uitzending. Of train jezelf een beetje, test jezelf via de grote verkeersquiz.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: VRT Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedenavond. Een moskee in Schelle is voor de tweede keer op 10 dagen tijd beklad met een anti-islamboodschap. De politie onderzoekt of het om dezelfde dader gaat. De boodschap Fuck Islam is met graffiti op de gevel gespoten, vermoedelijk na het ochtendgebed. Belangenvereniging Muslim Rights Watch België wil dat de incidenten serieuzer genomen worden, zegt Mohamed Amin Ghaib.
3: Dit kan niet langer worden afgedaan als zomaar vandalisme, wanneer hetzelfde islamitische gebedshuis op zo'n korte tijd opnieuw wordt geviseerd, ja, vinden wij dat dit bijzonder ernstig genomen moet worden. Stel dat dit gebeurd was bij een andere geloofsgemeenschap, dan was dit wellicht breaking news geweest en dat er onmiddellijk extra beveiliging werd voorzien, wat uiteraard terecht is. Maar waarom zien we niet dezelfde urgentie wanneer het gaat over een moskee? Dus dat is eigenlijk de vraag en de verontwaardiging die nu ook heerst binnen de moslimgemeenschap.
2: Het moskeebestuur heeft een klacht ingediend bij de politie. In Meerhout heeft de historische Prinskesmolen zijn wieken teruggekregen. De restauratie startte begin vorig jaar, omdat de molen aangetast was door houtworm. Het is een van de oudste molens van Vlaanderen en het is de bedoeling dat hij opnieuw gaat draaien. Zo'n 170 leerlingen van het 5e en 6e leerjaar waren erbij om het spektakel live mee te maken. Onder meer uit basisschool De Duizendpoot.
4: Hij lijkt op een heel dun huis. Met een hele lange paal. En dan gaat dat ronddraaien. Ik vond het wel interessant, want het gebeurt maar om de 100 jaar. Dus ik vond het wel interessant. Ik vind die veel mooier dan nu de moderne molens. Ik vind dat wel leuk om te doen, want ik vind dit leuker dan rekenen en zo. Dus ja, ik vind het wel heel leuk.
2: En in Doel zal de verouderde en vervallen veersteiger worden vernieuwd. Daar heeft minister van Omgeving Jo Broens een vergunning voor gegeven. Er komt een stalen steiger met een drijvend ponton dat meebeweegt met de getijden van de Schelde. De nieuwe steiger moet de veerverbinding tussen Doel en Lillo weer mogelijk maken voor fietsers en voetgangers, zegt Geert Wijmeis van de Vlaamse Waterweg.
5: Er was ooit een veerdienst tussen Doel en Lillo en dus de vernieuwing van de steiger past in het herstel van die verbinding. Het is belangrijk dat er een goede verbinding is tussen de twee oevers, zowel voor het functioneel als het recreatief personenvervoer. En dan sluit dat uiteraard aan bij Doel en op die manier is Doel opnieuw vlotter toegankelijk.
2: De bouw van de nieuwe steiger start ten vroegste over enkele maanden. Het wordt stilaan bewolkter met vannacht buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen enkele buien en nog 19 graden dan. Donderdag start bewolkt en droog, maar in de namiddag regen in het westen bij 18 graden. Meer nieuws en verhalen uit de hele provincie Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
0: En het verkeer komt vanavond van achter de toog of van voor de toog. Waar sta je? Of op de toog?
6: Op de toog?
7: Van op de toog, inderdaad. Ondertussen
0: onder
7: ben ik daar
0: toog.
7: Beland.
0: Ja, oké. Okay. Laat maar horen, waar staan de files, Mona?
7: Op de buitenring rond Brussel, daar 1 uur trager rijden tussen Waterloo en Oudergem. De weg is er wel vrijgemaakt. Verderop 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 1,5 uur bij tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Brussel op de E411 vanaf Overijs verlies je 15 minuten. Op de Antwerpse ring naar Nederland 3 kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 in Gentbrugge hinder door een ongeval links. Verderop hetzelfde vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Dus daar nog wat 20 minuten aanschuiven. Dan hetzelfde op de E313 vanaf Herentals West. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven. De andere vertragingen die blijven beperkt.

0: Ja, ondertussen moet hij ook al niks meer weten van die Macklemore. Pink, Never Gonna Not Dance Again. Mona, ga jij nog vlotjes thuis geraken eigenlijk? Of ga je zelf nog in de file moeten staan straks?
1: Ja, vlotjes is dat niet, hè, want ik passeer de Antwerpse ring, dus van Turnhout naar Brussel. En dan passeer ik de Antwerpse ring richting Gent. Daar verlies ik 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
0: Ah, dat gaat tof zijn, hè, om zo eens in je eigen file te staan.
1: Ja, helemaal. Vakantieland.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
9: Chipolatas, klinkt goed, hè?
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
11: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
12: Radio 2.
13: Radio 2.
0: Ja, ze stond ook een beetje in de file, denk ik, die Kylie Minogue. Maar kijk, ze is...

0: Devil You Know. Hoe is het daar nog, Mona?
1: Goed, hè? Gezellig.
0: Ja?
1: Echt waar. Heel leuk om de zomer af te sluiten hier op dat terras. In
0: nog, café altijd zo, nog altijd zoveel volk ook?
1: Het is nu een klein beetje afgenomen. Ik denk dat de mensen richting huis gaan om te gaan avondeten. En dan vanavond een volgende ronde zeker.
0: Het zou kunnen, het zou kunnen. We gaan nog een belronde proberen te doen. We zoeken nog een tegenstander voor jou. Vooruit het nieuws aan de hand van de reactie. 078 35 32 34. Je komt rechtstreeks in deze uitzending terecht. Wie zouden we vanavond aan de lijn krijgen? Even kijken. Goedenavond met wie?
2: Goedenavond, David, met Marijke. Uit Turnhout.
0: Uit Turnhout ook? Dus ben jij in de buurt van Mona dan?
2: Ja, echt in de buurt. We zitten aan de andere kant van Turnhout.
0: Ah, oké. Okay. Mocht het niet ver geweest zijn, ik kon nog vragen om je naar het café te begeven. Naast Mona plaats te nemen aan de toog. Maar goed, op deze manier...
2: Dat kan net niet lukken, denk ik.
0: Op deze manier gaat het ook lukken. Ik heb twee reacties, maar op welk nieuws van vandaag slaan ze? Dat is de vraag. De eerste komt van Raymond Jansen. En Raymond zegt, het was Poetin. Zeker weten.
1: Oh.
0: Wat is er gebeurd? En waarom...
2: Zou het te maken kunnen hebben met de sabotage van de spoorwegen in Nederland?
0: Dat klopt helemaal.
1: Oh, wauw.
0: Jolanda. Nee, wacht. Marijke was het, sorry. ik had nog een tweede reactie van Jolanda, vandaar dat ik een beetje in de war was. Want Jolanda zegt dat het te duur is om de trein te nemen. Ja, dat is een probleem. Maar het ging dus over de grote problemen op het Nederlandse spoornet door de sabotage vandaag, inderdaad. Vandaag op ruim 30 plaatsen in Nederland is het treinverkeer platgelegd door ijzeren, buizen en ander materiaal op het spoor. Die werden in de vroege ochtend al aangetroffen, maar in de loop van de dag zijn er dan opnieuw buizen op het spoor gelegd en startkabels, heb ik ook gehoord. Dat is nog allemaal niet opgeëist. Het is nog altijd niet duidelijk of die sabotageacties iets te maken hebben ook met het boerenprotest naar aanleiding van Prinsjesdag, want dat was wel al duidelijk, dat de boeren hebben geprotesteerd door hooibalen langs de autosnelwegen en drukke banen in brand te steken vandaag, omdat ze zich onder meer door klimaatwetgeving en besparingen in een moeilijke situatie bevinden. Maar de link met de sabotage op het spoor is nog niet gelegd. Er wordt ook gedacht aan extreem links of inderdaad Poetin, maar volgens Raymond is het zeker Poetin. Die weet dat, Raymond Jansen, die weet dat al zeker. Voilà, Marijke, wat denk jij? Wie heeft het volgens jou gedaan?
2: Ja, een onbekende, hè. Ik zou het niet durven zeggen.
0: Ja, het is moeilijk, hè. We gaan zien wat de politie op het spoor komt allemaal. In ieder geval, dank je wel om mee te spelen. Je hebt een punt gescoord.
2: Mag ik nog iets vragen?
0: Je mag me alles vragen.
2: Oei, oei, oei. Nee, zou Mona de groetjes willen doen van mij aan Karin en Jefke?
1: Ah, dat wil ik zeker doen. De groetjes van Marijke.
0: Hoe ken jij die, Marijke?
2: In mijn jeugd ben ik daar nog heel veel geweest.
0: Om zot te doen?
2: Ik ben daar zelfs ooit gaan logeren.
0: Oh.
1: Ah, maar kijk.
0: Goed, hè? Ja, dan zullen ze jou wel blij zijn met jouw groeten. Marijke, dankjewel. Tot de volgende keer misschien, hè?
2: Ja, dag dan. Dankjewel.
1: Dag.
0: En die heb je ook nog van ons te goed. Een nummer dat we veel zullen draaien deze week.

0: Niels de Stadsbader, morgen komt hij in Radio 2 Spits nog twee nummers voorstellen van zijn nieuwe album die je hier in exclusieve avondpremière zal kunnen horen. Mona, onderweg naar huis nu, denk ik ook.
1: Ja, ik ga eerst nog even in Turnhout een kebab halen voor mijn lief, want hij zegt dat er hier super lekkere kebabsteden zijn en ik mag niet thuiskomen zonder een kebab.
0: Het is hier geraden. Smakelijk eten in ieder geval. Dankjewel.
1: Bye. Radio
0: 2. En morgen komt Christel Verbeke ook langs in Goedemorgen Morgen. Ze heeft een nieuw tv-programma op VRT1. Dat heet Christel. Het meest persoonlijke programma dat ze ooit gemaakt heeft. Heel straf. Vorige week woensdag ging het over mama's die werken in de seksindustrie bijvoorbeeld. Vanavond op VRT Canvas een nieuwe aflevering. Ook in de reeks Drugsdelta. Maar om door te hebben hoe erg het hier is bij ons, kan je ook gewoon naar het VRT-journaal kijken straks. Want het proces is begonnen tegen een grote drugsbende uit de Matongewijk in Brussel, hoorde ik ook. Heel groot drugslabo in Bree aangetroffen ook. Verstopt in een loods langs de weg. En ik weet niet of gisteren iemand naar de eerste aflevering van Naked Attraction Vlaanderen heeft gekeken, maar de krantencommentaren zijn niet zo lovend vandaag. Een van de titels is Naked Attraction Vlaanderen, een veredelde vleeskeuring die wel erg weinig om het lijf heeft. Mooi gevonden wel, die titel. En ook wel commentaar op de Brusselse leerkracht die in het programma zat en bijna struikelde over een studiolamp wanneer hij naar huis werd gestuurd. Je hoopt meteen dat het klopt wat ze zeggen, dat de jeugd geen televisie meer kijkt.

0: Berre. Thrill of it all. Straks de ambassadrice van het Plantjesweekend in je radio. Ze heeft al goed verkocht hier in het VRT-gebouw voor bijna 5000 euro aan azalia's. Verkocht aan medewerkers, dat is mooi gedaan. Mooie opwarming voor dat Plantjesweekend. Heeft ze daarnet ook verteld hier in het programma. En ze heeft nog energie over voor Radio 2. Olala, straks. Het is Stef Bosweek in haar programma. Dus nog een mooie avond gewenst samen met DJ Kim. Smakelijk eten, kebab of iets anders. En tot morgen.
1: Vanavond op VRT1.
2: Er staat hier een koe op de pechstrook.
3: Oké. En die was alleen, hè?
2: Ah, nee, wij zijn hier met vier in de auto. De koe is alleen, ja.
3: De koe inderdaad.
1: Op VRT1 krijgt de noodcentrale soms verrassende oproepen. Op VRT Canvas kan je met Rudy Franks op onderzoek in Drugs Delta. En op VRT Max neemt Arnoud je mee dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
4: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het Plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.

0: Vandaag telt voor twee.
1: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
2: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
1: Och, je was serieus?
3: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
4: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
4: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
6: Kan je nog lang lezen?
5: Denk het wel.
4: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
5: Gezellig, hè?
4: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
7: Bij gedicht!
8: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van €5000 en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredabaan 1209 in Schoten.
9: Maak elk.
10: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
9: Momenten, Max.
11: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Oh. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
9: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
11: de max.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Uiteraard alleen maar muziek van bij ons na 6 uur en extra veel Stef Bos. Misschien zelfs jouw favoriete nummer van Stef. Laat het al weten

6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Criminelen proberen massaal mensen te bestelen via WhatsApp. En doelman Matzel stopt bij de Rode Duivels. De Belgische telecomsector heeft 103 miljoen valse telefoonoproepen onderschept in de eerste helft van dit jaar. Daar komen ook nog meer dan 7 miljoen onderschepte sms'en en 400 miljoen valse e-mails bij. De fraude die het meest voorkomt is spoofing. Dat zijn criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie. Denk dan maar aan een bank en zo geld proberen te stelen van mensen. Die criminelen blijken ook vooral actief te zijn op WhatsApp,

0: Tin onderzoekt de mogelijkheid om de civiele bescherming onderdeel te laten worden van het Belgische leger. De civiele bescherming springt de brandweer en politie bij als er zware ongevallen of rampen zijn, zoals onlangs nog tijdens de grote brand op de Hoogvenen.
1: We moeten evolueren naar een geïntegreerde civiele veiligheid waarin hulpverleningszone, civiele bescherming en defensie complementair samenwerken en elkaars capaciteit versterken en dat allemaal in het belang van onze burgers.
0: In België heeft de civiele bescherming nu 2 kazernes. 1 in Braschaat in de provincie Antwerpen en 1 in Crisnay in de provincie Luik. Quentin laat onderzoeken of dat vandaag ook nog altijd de beste locaties zijn. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt na verschillende hooibranden langs autosnelwegen omdat ze de verkeersveiligheid in gevaar brachten. Een radicale boerenorganisatie heeft gezegd dat ze achter die actie zaten. Ze wilden zo protesteren tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Eerder vandaag waren er ook sabotageacties bij het spoor. De boerenorganisatie zegt daar niets mee te maken te hebben. Daarom worden ook naar andere mogelijke daders gezocht, zegt Bram van de Putten, die voor ons in Nederland is.
2: Wat ook niet wordt uitgesloten, is dat het eventueel om extreem links protest gaat. Zoals we bijvoorbeeld een paar weken geleden in Duitsland hebben gezien met die sabotage van elektriciteitscentrale. De radicaal linkse klimaatbeweging Extinction Rebellion heeft intussen ook al formeel ontkend dat ze iets met die treinsabotage te maken hebben. En dan is er natuurlijk nog een derde piste in deze geopolitieke tijden, dat er toch ook rekening wordt gehouden met mogelijke buitenlandse sabotage en dan wordt er ook wel in de richting van Rusland gekeken.
0: En doelman Mats Zels stopt als rode duivel. Dat heeft hij beslist nadat hij niet mee mocht naar het WK voetbal afgelopen zomer. Zels is 34 jaar en speelt in de Engelse Premier League bij Nottingham Forest. Voor de rode duivels kwam hij in totaal 13 keer in actie. Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de duivels, kan voor de komende Nations League match ook niet rekenen op doelman Thibaut Courtois. Die is dan weer wel beschikbaar voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Het wordt stilaan bewolkter met vannacht buien in het noordoosten bij temperaturen tussen 12 en 16 graden. Morgen wordt wisselend bewolkt met opnieuw enkele buien. Dan halen we 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Merci Sophie. Bijna 4:06. Goedenavond. 200 kilometer file op dit moment. Op de buitenring rond Brussel een half uur trager tussen Waterloo en Groenendaal. En verder 30 minuten file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Beersel en Zelk. Naar Brussel op de E411 vanaf Overijse 10 minuten. In Jezuseik is een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten erbij van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-Oost. En richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten langer onderweg op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 tussen de Pinte en Gentbrugge, daar is de weg wel vrij. En verder aanschuiven vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk, door een ongeval daar op de rechterrijstrook. En op de E313 vanaf Massenhoven, ook vertraging op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En andere vertragingen zijn beperkt.
4: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
5: Alles over muziek van bij ons.
6: Kim de Brie.
3: Een gitarist kan wel wat vertellen over de verhalen waarmee hij vaak speelt. Daarom Tom van Stiphout op bezoek. Als vaste gitarist bij Stef Bos kent hij ongetwijfeld een kant van Stef die wij nog nooit gezien of gehoord hebben. WRT Radio 2. Die verhalen wil je horen straks.

0: DJ Licious en Alexa Magic with you. En met Stef Bos deze week.
1: Radio 2 Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Die Olala-lijst ligt helemaal in jouw handen. Jij stuurt me welk lied van Stef Bos je graag wil horen en waarom. Gisteren koos Alain Pieter Arends uit Gent voor dit.
3: Ik kies de rivier en ik luister naar Stef Bos voor zijn zang en teksten natuurlijk. En tijdens het zwemmen gebruik ik ook zijn muziek. De kracht van de eenvoud en zijn woordkunst en zijn ritme zijn sprekend.
0: Tom van Stiphout, vaste gitarist van Stef Bos, je knikt al instemmend.
4: Ja, Stef heeft zeer trouwe fans. Dat zie ik de voorbije jaren als ik met hem live speel. Mensen komen echt voor zijn teksten.
0: En als jij nu zou kunnen kiezen en misschien wel zo de luisteraar inspireren voor straks, welke suggesties mogen binnenkomen?
4: Oh, ik zou vooral Grasduinen in zijn laatste twee albums. Daar heb ik natuurlijk zelf dichtbij mee aan meegewerkt. Maar dat zijn prachtige albums. Kaartenhuis, het laatste album misschien een beetje donkerder, maar prachtig album. Het album daarvoor, Bitter Lief. Dus ik zou uit die twee albums kiezen.
0: En als
4: ik
0: dan, favorietje?
4: Favorietjes uit Bitter Lief, het album, zou Bitter Lief zelf zijn. En De Weg, heel mooi. En uit Kaartenhuis zou ik Vertel Me Wie Ik Vroeger Was.
0: Maar eigenlijk kan je niet kiezen. Hè?
4: Dat is zeer moeilijk om te kiezen. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik jou kon overtuigen om gewoon niet te praten en heel het album Kaartenhuis te spelen.
0: Oké, dat kunnen we ook doen. Hè. Merci dan om hier geweest te zijn. Hè.
4: Voilà.
0: Alvast de suggesties van Tom van Stiphout. Nu is het aan jou. Jouw topfavoriet stuur je samen met het waarom door in een bericht. Kan via Radio 2 op VRT Max. Die app staat open.

0: blijft zo goed, hè.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Wat een wonder. Wat een wonderlijke man is Stef Bos zelf ook. Thomas Tiphout, hoe lang speel je ondertussen al gitaar met en voor Stef Bos?
3: Nog niet zo heel lang. Ik denk in een jaar of 4, 5, zoiets.
0: Maar, wat een wonder. De hits, daar komt het publiek niet echt voor, zei je me net.
3: Ik heb de indruk dat... Dat inderdaad, de mensen die naar Stef komen kijken, hebben zeer specifieke en uiteenlopende songs die hun favoriet is. En dat zijn niet noodzakelijk de hits, Wat een Wonder, Papa, De Liefde en de Leegte. Hij speelt Papa uiteraard wel en zo, maar Wat een Wonder is bijvoorbeeld, heb ik in die 4 jaar nog nooit met hem gespeeld.
0: Och jij.
3: Ja, nee, dat is... Hij heeft zoveel nummers die betekenis hebben voor mensen. Heel specifiek mensen die een nummer koppelen aan een geboorte, aan een overlijden, aan een vriendschap. Heel specifieke gevallen voor specifieke mensen. En dat is het knappe aan met Stef Bos spelen, is dat effectief er zo'n breed repertoire is waar uitgeput kan worden.
0: Hij bedient echt het publiek. Het is een soort van levende jukebox op het podium?
3: Het is te zeggen... Hij verdeelt zijn concerttournees altijd in 2 stukken. 1 stuk met een band. En daar spelen we dan eigenlijk vaak een nieuwe album. Met enkele hits erbij. Maar dan in het najaar doet hij altijd een soort solotournee. Bloemlezing heet die. En daar kunnen mensen effectief doorgeven wat ze graag willen horen. Specifieke songs.
0: Ja, en soms moet je als gitarist, bij Stef, vooral ook niet... meespelen. Dat verhaal moet je zeker straks vertellen, maar eerst moet je kiezen. Eerst moet je kiezen.
3: Kiezen.
0: Is vaak verliezen, Tom van Stiphout.
3: Ik heb er al schrik voor.
0: Maar toch een aantal Stef Bos dilemma's voor jou. Een avond praten met Stef of een avond muziek maken met Stef?
3: Oh shit. Muziek maken.
0: Groot podium of kleine theaterzaal?
3: Ik zou zeggen groot podium.
0: Ja?
3: Ja, ik heb Stef eindelijk dit jaar zover gekregen om even uit zijn comfortzone van de veilige theaters te gaan. En we hebben Cirque Royale in Brussel kunnen spelen. En dat was wel wonderlijk mooi.
0: Beste Stef Bos lied, is dat een hit of een verborgen parel?
3: Verborgen parel.
0: En als je Stef Bos in 1 woord moet omschrijven, dan is dat...
3: 2 woorden, lieve hippie.
0: Voilà, gitarist Tom van Stiphout. Jij kent Stef Bos, ik zal niet zeggen als geen ander, maar toch heel, heel goed. Dus wij straks hopelijk ook net dat tikkeltje meer. Dit is Sandrine.

0: Misschien wel een onderschat toptalent van bij ons. Deze Sandrine. Wat een stem en ook wat een présence op podium.
1: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Het veilingmoment hier voor een jongen. Ai.
2: Gebeurt hier. En het
4: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
5: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
6: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
7: Klaar?
6: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
7: Ja?
6: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
7: Nog mee?
6: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
7: Gaat het nog?
6: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
7: Kortom?
6: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
8: Peugeot.
9: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Elke dag telt voor twee.

0: Time Bandits and Specialized in You. Tom van Stiphout is hier omdat hij toch wel gespecialiseerd is in stempels.
1: Radio 2.
0: En de lachske van Tom. Maar ik denk als je 4-5 jaar gitaar speelt bij Stefboos, dan ken je die handleiding toch wel een beetje.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: En, dat is wel straf, Tom, dan weet je ook wanneer je vooral niet moet meespelen.
2: Goh ja, dat is misschien een boutade, maar dat geldt niet. Het geldt zeker voor Steve ook soms voor andere artiesten. Hè. Soms speel je met iemand, ik speel wel eens bij andere mensen ook, maar bij Steve ook. Je kunt alleen op het podium zitten, achter zijn piano, en je kan 2 uur een hele zaal...
0: Entertainen,
2: stil krijgen, doen wenen, doen lachen, doen zingen. En dan is als gitarist, soms is de meest nuttige partij om te spelen, terwijl hij piano aan het spelen is... om helemaal niks te spelen. En dat, dus ik ben super gespecialiseerd in niet spelen. Dat kan ik heel goed.
0: En is dat niet een beetje frustrerend als gitarist?
2: Ja, maar ik speel dan even later terug wel. Hè, maar nee, ik vind dat helemaal niet frustrerend. Omdat natuurlijk, je maakt muziek. Ik ben ook iemand die zelf liedjes schrijft. Dus ik weet ook van... soms heeft een song niet veel nodig. En soms is het... nuttig om een hele strofe niks te spelen en dan pas in het refrein een mooi gitaartje erbij te doen. En dan sparkelt dat des te beter ook.
0: Omdat het om de song gaat, om het liedje gaat en niet om de zanger?
2: Inderdaad. Het gaat erover dat de boodschap wordt overgedragen. Dat is het belangrijkste. En als dat wil zeggen dat je als muzikant best een nummertje pintje gaat drinken, dan hoort dat erbij.
0: Want Stef Bos... op het podium en Stef Bos naast het podium.
2: Dat is dezelfde.
0: Ja?
2: Nee, dat is dezelfde. Ja. Dus wij zitten soms backstage voor het concert, zitten wij over van alles nog te praten of nog aan een tekst te werken of een nummer dat we aan het schrijven zijn. En dan moet letterlijk de techniekers moeten dan komen zeggen, mannen, binnen 30 seconden gaat het zaallicht uit, moet je op. En dan zitten wij in de coulissen nog even naar elkaar te wuiven. Ik aan de ene kant, Stef aan de andere kant. En dan stappen wij op en begint Stef zijn nummers te brengen. En dat is dezelfde Stef waar ik 5 minuten eerder mee in de kleedkamer zat te palaveren over de wereld van vandaag of over een nieuwe song die we aan het maken zijn.
0: Heel straf, dus dat is echt zo puur, zo authentiek. Dat is
2: ja,
0: gewoon...
2: dat is 1-op-1. Dus dat is zo... hoe Stef hier zou zitten en met ons zou meepraten... of hoe Stef achter de piano zit en zijn liedjes zingt, dat is dezelfde.
0: Hoe anders is het als jij als gitarist zelf ook de leadzanger bent?
2: Je bedoelt aan buiten Stef om?
0: Ja,
2: dat is helemaal anders. Ik kan er wel veel van leren, zeg, van iemand als Stef. Om gewoon te accepteren dat inderdaad... je moet vertrouwen dat het nummer dat je hebt geschreven en het nummer dat je dan zal brengen, dat dat een goed nummer is. En jij moet dat gewoon proberen. Jij bent het vehikel, zegt Stef. Je bent het vehikel om dat liedje tot bij de mensen te brengen. En probeer dat ego eruit te krijgen. En dus, ja, daar kan ik wel van leren.
0: Zullen we 1 jaar of 5 terugspoelen nu?
2: Is goed.
0: Naar deze Alive Again.

0: Je mocht fier zijn op jezelf dan vast, die Bout.
1: Oh, dankjewel. Het is heel fijn om deze nog eens te horen.
0: Het zal wel zijn. Alive again. Coronatijd, potverdikken.
1: Yes, dat is
0: moeilijke, erin. Donkere momentjes.
1: Dat was even donker, ja.
0: Maar kijk, het licht schijnt terug. 5 jaar later.
1: Sowieso.
0: 3:30, 119 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en Deurne. In Antwerpen-Noord en in Deurne is door een aanrijding 1 rijstrook dicht. Naar Antwerpen bumperen op de A12, 30 minuten tussen Aartslaar en Wilrijk door een ongeval op de rechte rijstrook. En op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten. De buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. En andere vertragingen zijn beperkt.
2: Je luistert naar Radio 2

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: old school.
1: Herkennen we onszelf dan wel, Stiphout? Vintage en old school?
2: Vintage vind ik wel goed. Ja, old school, ja, misschien al wel een beetje. Ja. Ik ben niet meer van de jongste, maar ik voel me nog altijd wel jong. Hè.
1: Jong van geest, dat zou wel zijn. Vintage en old school. Bart Herman, beetje rock and roll, beetje country. En vooral ook de voorloper van het gelijknamige album dat heel binnenkort in oktober gereleased wordt.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
9: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
9: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
10: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
9: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
12: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Tom Dice. Radio 2. Oh la la. Oh la la. Stef Bos staat deze week in onze Oh la la schijnwerprijs. 65 geworden deze zomer. En vooral, dat is zo'n innemende man. Tom van Stiphout, vaste gitarist bij Stef. Als je bij Stef thuis komt, ik weet het, ik heb het zelf mogen ondervinden.
1: Dat is een avontuur, hè?
0: Je weet niet goed waar je precies terechtkomt, hè?
1: Ja, je komt terecht in een soort wonderland. Een oase van creativiteit, waar de dingen gebeuren. Waar er niet noodzakelijk veel aandacht wordt besteed aan, ligt alles op zijn plek waar het moet liggen. Er wordt vooral aandacht besteed aan het feit dat jij daar dan bent op die moment. Er wordt vooral, er is, als je bij Stef, als je met Stef samen zit, dan zitten daar 100% mee samen. Dan is hij er voor u en is geïnteresseerd in wat dat jij doet. Of een idee dat je hebt. Of,
0: En dan laat hij zich ook niet afleiden door de wereld die ondertussen verder draait.
1: Oh nee, absoluut. Dat is een tweesnijdend zwaard is dat dan. Want als jij aan de andere kant zit en je bent dan niet bij hem en je probeert hem te bereiken, sms of telefoon, dat is soms zeer moeilijk. Soms is dat een beetje lastig.
0: Mijn frustratietje?
1: Oh, soms wel. Omdat soms ben je aan een plaat bezig of aan voorbereiding van een tour en heb je een aantal dringende vragen die moeten gesteld worden. Ja.
0: En dan blijft dat antwoord uit.
1: Niemand aan de lijn. Maar als je dan een paar dagen later tijd aan tijd zit met Stef Bos, dan is dat voor de volle 100%.
0: Ja, en als je denkt, ik blijf een uur bij Stef, reken dan op minstens anderhalf keer zoveel.
1: Absoluut, absoluut.
0: Je noemde hem daarnet zelf de lieve hippie.
1: Ja, dat is. Ik heb een aantal mensen, ik zal buiten Stef geen andere mensen noemen, die hoog scoren op mijn hippielijst. En ik vind hippie absoluut een compliment, hè, voor alle duidelijkheid. Ik vind dat prachtig dat Stef heeft de gave om zich de dingen aan te trekken die je echt moet aantrekken. En om heel veel kleine praktische beslommeringen zich niet aan te trekken. En dat vind ik wel knap. En heeft ook de gave om gewoon, als je, ja, zoals we er net al zeiden, als je zijn aandacht hebt, als je met hem een gesprek kunt doen, dan is dat voor de volle 100%. Of dat dan nu gaat over een nieuwe song of over iets dat je meemaakt in je leven. En hij zal daar goede raad geven als hem dat kan. Hij zal iets oppikken als je iets vertelt dat hem nog niet weet. Of als je zegt van, oh, ik heb dat nummer gehoord van die artiest. Als hem dat nog niet kent, zal hem zeer geïnteresseerd zijn en dat willen opzoeken om te zien waarom vind jij dat een goed nummer. En dan misschien proberen gebruiken om zelf iets te schrijven. Dus dat is, ja, en dan dat hippie-stuk, dat heeft dan meer te maken met hoe hij woont, leeft. Als hij de koffer van zijn auto opendoet na een concert, of als hem toekomt bij een concert, daar kan alles in zitten van een vers gestreken, niet gestreken hemd, een hemd. Daar kan ook een zak in zitten met eten, er kunnen kinderfietsen in zitten, buggies, er kunnen gitaren in zitten, er kan ook een oud orgeltje in zitten dat hem net op de kop heeft getikt ergens. Dus dat soort dingen.
0: Speciale, maar zo'n schone mens.
1: Ja, ja.

0: Recht uit de jaren 90. Toast, ik schreeuw het van de daken.
1: Oh, oh, oh, la la.
0: Tom van Stiphout, had je het ooit kunnen denken dat je het zo goed zou kunnen vinden met Stef Bos?
2: Nee, dat had ik eigenlijk nooit gedacht. Want voor ik hem persoonlijk leerde kennen, speelde een goede vriend van mij, Steven Corneli, was de toetsenist bij Stef. En ik ben hem wel eens een paar keer gaan zien. En ik weet dat ik dat live dan dacht van, ik vind dat wel goed, maar soms ook een beetje flauw. Maar nu dat ik er zelf bij speel en hem beter ken, heb ik zoiets van, man, ik was totaal fout. En ik ben heel blij dat Stef Bos in mijn leven is gekomen.
0: Hij komt donderdag naar hier, de grote Stef Bos. Wat wens je hem toe?
2: Ik wens Stef nog heel veel mooie concerten toe op plekken waar hij normaal niet zoveel komt. Ik zal me even verklaren zo. De voorbije 4 jaar dat ik met hem speelde, spelen we heel vaak in dezelfde theaters. In heel Nederland is dat dan, in heel België, maar wel altijd de theaters. En dat is, ik weet niet, tof en dat is heel plezant. Maar daar komen natuurlijk mensen die dat al jaren voorhand weten. Stef Bos komt, dus die kopen een kaart. En dat zijn eigenlijk trouwe, vaste fans. En dat is supergoed. Goed, dat is supergoed. Maar we hebben nu met zo... Ik had aangedrongen van, laten we eens proberen in zalen te spelen waar misschien een publiek naartoe komt die jou nog niet vaak live hebben gezien. En dat hebben we dan kunnen doen in de Cirque Royale. En ik merkte ook bij Stef dat dat iets teweeg bracht van... Je voelde van, oké, die mensen komen voor het eerst naar Stef Bos en dat was... indrukwekkend.
0: De aha-erlevenis.
2: Ja, absoluut. Zo van, holy, ja. Hoe goed is dat? Want het is, hij is echt heel goed. Dus ik wens hem nog veel van die zalen toe. En ik weet nu toevallig dat hij in maart in de Bozar iets gaat doen met Dirk Brosset. Dus dat is al goed. En dus ik wens hem meer van die zalen toe. En als ik daar dan af en toe mag bij zijn, prima.
0: Tom van Stiphout, dikke merci om langs te komen.
2: Graag gedaan.

0: Dit is Matthias Mesmans. Een acteur die ook graag zingt, een zanger die graag acteert. En zondag dan speelt hij samen met Peter Thijssen, onze Radio 2 Top 2000 quiz. Je hoort hem dus tussen 12 en 1.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Hoog tijd om nog eens Céline Hermans te draaien straks na 7 uur. Ook Gunter Neefs, de confetti's en jouw favoriete Stef Bos-nummer. Laat dat vooral ook nog weten.

is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. In Brugge is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, dat bevestigt de politie. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en dan naar een kamer op de derde verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten. Wellicht probeerde de tiener weg te komen en is hij dan gevallen. De Belgische telecomsector heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 100 miljoen valse telefoonoproepen onderschept. Daar komen nog meer dan 7 miljoen onderschepte sms'en en 400 miljoen valse e-mails bij. De fraude die het vaakst voorkomt is spoofing. Dat zijn criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie, zoals een bank, en zo geld proberen te stelen. Die criminelen blijken vooral actief te zijn op WhatsApp, omdat dat platform moeilijker te controleren valt. Als tip geeft de sector mee om nooit je telefoon op te nemen of een sms te beantwoorden van een nummer dat je niet kent. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin onderzoekt of de civiele bescherming een onderdeel kan worden van het leger. De minister heeft dat gezegd naar aanleiding van de inzet van de civiele bescherming tijdens de bosbranden in de Hoge Venen. Ook de kazernes wil de minister herbekijken. Op dit moment zijn er 2 centrale kazernes van de civiele bescherming. 1 in Vlaanderen in Brasschaat en 1 in Wallonië in Crisnay in de provincie Luik. Quentin wil graag een ideale geografische

0: net ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Willems had al een hele tijd een conflict met de voorzitter van de voetbalbond, Pascal van Damme. Dat zou hebben geleid tot zijn ontslag. Het weer vanavond meer wolken met vannacht kans op buien in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Bijna 7:03 ondertussen. Goedenavond op de Antwerpse ring richting Nederland. 50 minuten erbij van Sint-Anna linkeroever tot Deurne. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is door een aanrijding één rijstrook dicht. De buitenring rond Brussel 15 minuten file golven tussen Wezenbeek en Vilvoorde. In Sint-Stevens-Woluwe is er hinder door een ongeval en andere vertragingen zijn beperkt.
2: Radio 2, oh la la.
3: Alles over muziek van bij ons.
2: Hey, hey. Kim de Brie. WRT Radio 2.

De Radio's en Swimming in the Pool. Gaan zwemmen in de Noordzee als een groot rood hart. Je hebt dat gedaan, hè? De challenge met DJ Daan, die hoort sowieso bij die zomer van 2026. Net als onze kreppapieren margrietjes, die we echt wel massaal geplooid en geknutseld hebben. Prachtig eerbetoon is dat geworden. En met grote voorsprong toch wel het warmste moment van die sowieso al bloedhete zomer van 2026. En het was ook prachtig en vooral heel straf hoe Céline Hermans dat eerbetoon aan haar mama gebracht heeft op het podium van VRT Zomerhit. Geflankeerd door Siska Schoeters, Nielse Stadsbader en Zita Wouters. Zo klonk dat deze zomer helemaal live in Blankenberge.

0: Eind jaren 70 zitten we hier met Earth and Fire Weekend. Heel bijzonder, heel belangrijk weekend komt eraan.
1: Radio 2.
2: Oh, la la.
0: Ja, je wist toch dat ik daar ging over beginnen nu. Plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Duizenden vrijwilligers die zijn nu op dit moment al vol een bak bezig met die azalea's. Hier vandaag op VRT hebben we plantjes verkocht met Gerrit, Anne en Frank, de enthousiaste vrijwilligers uit Keerbergen. Zelfs Cathy Lindekes, de oermoeder van het Plantjesweekend, vroegere Radio 2-collega, die was erbij. En ik kan toch wel met enige, zelfs veel trots zeggen, net geen 5000 euro binnengehaald voor Kom op tegen kanker. Dus dikke, dikke merci allemaal, lieve collega's van VRT. Echte max. Dus als je de volgende dagen, zeker dit weekend, de kans hebt om zo'n azalea te kopen, echt gewoon doen. Die centen die worden zo goed besteed. Dat is geen bluf, Gunter Neers. Dat is gewoon echt zo, de pure waarheid.
3: Je praat groot, je speelt het hard.

0: de confetti's, The Sound of Sea. Straks dat hemelse geluid van Stef Bos in je radio. Kan zelfs jouw favoriete Stef Bos nummer zijn. Doorsturen via VRT Max.
1: This is The Sound of Sea. The sound which creates a new dimension. En dan, this is a new style of music.
0: Kan dat zomaar gebeuren straks? Het zal wel zijn.
2: It's a sunweb holiday.
3: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoopman!
11: Elke dag telt voor twee.
12: Radio 2.

0: Belle Perez samen met Impact in Morada. En dan nu iets nieuws. Radio 2. Oh, la la. Ik heb voor jou de nieuwe van Filip Robrecht. Hij stuurde mij zelf een mail, want Filip is echt benieuwd wat jij van zijn nieuwe single vindt. Niets is voor altijd, zo heet hij. En beschrijft eigenlijk letterlijk zijn zoektocht om zijn plaats terug te vinden na Ierland. Want Filip Robrecht heeft lange tijd in Ierland gewoond. Nu is hij dus terug in Exaarde bij de kinderen en de kleinkinderen ondertussen ook. Dat was het plan. En hij vindt het allemaal fantastisch, maar dat heeft wel impact gehad natuurlijk. Die eilandgemeenschap achterlaten, mentaliteit van de Ieren, de muziek, het vissen op de zee. Dus ja, het is misschien wel een beetje therapie. Zo gaat dat bij singer-songwriters, om dat allemaal een plaats te geven in een lied. Luister mee naar die nieuwste van Filip Robrecht. Niets is voor altijd. En laat zeker ook weten, via VRT Max, wat jij ervan vindt.
1: Hier staan we dan.

Laatste avancement en die hotshot. Maar er komen veel reacties binnen hoor, op dat nieuwe lied van Philip Robrecht. Annemie uit Sint-Amans zegt, ja, het is een schot in de roos. Ik vind het nu al mooi. Zeker de muziek erbij recht uit zijn hart. Dien de Roek zegt ook, fantastisch nummer, blijven spelen alsjeblieft. Dirk Maas en Rodney de Brand, topnummer. En Anne-Marie ook, fantastisch nummer van een geweldige, bijzondere persoon. Een rasartiest die terug een kans verdient in de hitparade. Wel, kijk eens aan. Philip Robrecht, terug van weg geweest. De Antwerpse ring richting Nederland, 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne.

0: blijft er eentje om over na te denken. Hè. Die nieuwste van Davina Michelle, Would I Be Friends With Me? Dadelijk gaan we vliegen zoals we dat alleen begin jaren 80 konden met Machiavel.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh, oei. Met een enkel.
4: Schat, of wat?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Radio 2.

0: William Uske wordt helemaal zot daar. Machiavel, schitterend. Indertijd serieus uit de bol gegaan op deze muziek. En mijn zoon nu is er ook gek van ondertussen. Prachtig, hè?
1: Radio 2 Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ja, die Olala-lijst, jij vult hem dus deze week met jouw favoriete lied van Stef Bos. Want we kunnen nu eindelijk die 65e verjaardag vieren. Donderdag samen hier trouwens in de studio. En nu met jouw favoriete lied, Jessica Thibault, daar in Destelbergen. Goedenavond.
3: Goedenavond iedereen.
0: En jij gaat scoren, want wat is jouw favoriet, Jessica?
3: Mijn grootste favoriet is papa.
0: Waarom?
3: Wel, ik was 16 jaar toen ik voor de eerste keer mijn vader leerde kennen. En hij liep daar met zijn toenmalige vrouw. En die kwam rechtstreeks naar mij. En die zei, jij bent Jessica. Wij trokken zo hard op elkaar. Ondertussen is hij 5 jaar overleden. Maar wij trokken zo hard op elkaar dat hij mij er gewoon kon uithalen.
0: Uiterlijk ook qua karakter?
3: Ja. Ja, we zijn alle twee nogal graag onder de mensen. We maken graag plezier. Ik spreek nog altijd in het heden. Maar voor hem was dat ook zo. Dus hij was graag bij de mensen. En ik ook.
0: En dan verwoordt Stef Bos dat perfect natuurlijk, hè?
3: Dat is, ja, inderdaad. En als ik dat liedje dan hoor... Ja, ik trek zoveel op jou. Ja, dat is ook wel zo.
0: Voilà, en daarom... heb jij via de VRT Max-app dat prachtige lied aangevraagd. Veel, veel, veel mensen die hebben dat ook gedaan, Jessica. Dus voilà, we gaan op en top genieten van dat hemelse nummer, papa.
3: Dat zal ik zeker doen.
0: Merci, Jessica.
3: Dank je wel.
0: Mooie avond, hè.
3: Dag.

0: meer van jou. Deze was de keuze van Jessica Thibault.
1: Papa, ik lijk steeds meer op jou.
0: Die suggesties, die mooie verhalen met en over Stef Bos blijven welkom. Ook morgen maken we plaats voor wie weet wel jouw favoriet dan.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2, oh la la.
2: VRT, Radio 2.
0: Kim de Brie. Ja, de grootste hits van bij ons, die hoor je bij Radio 2 Orala. Maar elke grote hit is klein begonnen. Dus wie weet wordt dit nog wel een topschijf over dat topwijf. Sascha uit Ittichem is er nu al van overtuigd.

0: Meisjes van Four. En deze stond niet meer in de Vlaamse 30 tot eergisteren. Bijna ongemerkt, onopvallend als een chameleon, is hij opnieuw binnengekomen. Terug op nummer 17. Jean Thomas doet het.
1: VRT Radio 2. Je zegt...

De Admiraal nog eens in je radio. Admiral Freebie. Voor de slimme bollen. Einstein brain. Mijn brein vindt het oké. Het is wat kalmer aan te doen nu vanavond. Dus heerlijk relaxen met Romy dadelijk. Het zal deugd doen.

0: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Voor veel Belgen betekent september ook terug aan het werk. Niet altijd eenvoudig. Want uit de AXA Mind Health studie blijkt dat 2 op de 5 mensen kampen met angsten of sombere gedachten in relatie tot hun werk. Merk je dat het mentaal zwaar begint te wegen? Praat erover met je leidinggevende. Die beseft niet altijd wat er speelt. Een open gesprek kan al veel verschil maken. Blijven de klachten aanhouden? Zoek dan zeker professionele hulp. Vandaag kan dat zelfs online. En durf ook grenzen te stellen. Een gezonde balans tussen werk en privé is essentieel. Zo zorg je beter voor jezelf en kan je in alle vertrouwen aan de slag. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: In dit half uur laat ik de jazzpolitie op je los. Klinkt misschien absoluut niet relaxed, maar dat is het wel hoor, geen paniek. Welkom bij Radio 2 Relax. Elke dag, telk voor twee, WNT
2: Radio 2. Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Op de luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 22:00 en 20:00. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. En volgens Skies zal er heel wat hinder zijn, zegt woordvoerder Kurt Verwilge.
3: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de probleem.
2: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies intussen op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Premier De Wever herhaalt dat er stevige ingrepen nodig zullen zijn bij de opstelling van de begroting. Dat heeft hij gezegd net voor een evenement van ondernemersorganisatie Unizo vanavond, naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar.
4: We zitten in een perfecte storm. Dan moet je geen doekjes rondwinden, dus er zal doortastend moeten worden ingegrepen. Nog veel meer dan dat we hadden gevreesd, maar goed, het is nu zo. En mislukken is eigenlijk geen optie, want dan weet je dat het alleen maar erger zal worden. En dus ja, op dit moment kan ik geen geruststellende boodschap geven aan niemand, maar mijn filosofie is een begroting op te stellen die het economisch groeipotentieel maximaal vrijwaart.
2: De regering zit midden in de begrotingsonderhandelingen en wil in de komende weken zeker 10 miljard vinden. In Brugge is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en dan naar een kamer op de 3e verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten. Wellicht probeerde de tiener dan weg te komen en is hij gevallen. Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Ja, Peter van den Bent, waarom moest Willems vertrekken?
5: Wel, de rechtstreekse aanleiding is een openlijk conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden

0: The Stranglers en Golden Brown. Jelle Huibrecht uit Hasselt laat weten via VRT Max dat de lichten bij hem al gedimd zijn daar in Hasselt. En wel kijk, hier in Brussel ook in de Radio 2-studio. Dus die lichten zijn gedimd, dat is stap 1. Dit is stap 2. Suzanne en Freek, die ook net zoals de Stranglers het over goud hebben. Het is een lievelingskleur misschien.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

Het was vandaag een prachtige dag. Hopelijk heb je wat kunnen genieten van het warme weer. Ik heb het gedaan met de zon op te zoeken met een tas zwart goud, om het in de woorden van Suzanne en Freek te zeggen. Laat gerust ook weten hoe jij de zon hebt meegepikt vandaag. I wanna feel this way, longer than time. Kan natuurlijk via VRT Max, hè. I wanna

I knew it, I knew you van Taylor Swift. Het is intussen, ja, goed, 7:15. Je luistert naar Radio 2, relax. En het is niet van armen omhoog, handen tegen de muur, gelukkig maar. Zou alles behalve relaxed zijn natuurlijk. Maar het is wel de jazzpolitie die ik nu op je loslaat. Echt waar. Liefdesliedjes, zo heet het. Goedenavond.

liefdesliedjes ga je er nog veel van horen hier bij Radio 2 Relax. Onder andere ook dit valt daaronder. Zeker wel. Everlasting Love. Een geweldige song van Jamie Cullum. En ik moet automatisch denken aan één persoon, een fictief karakter. Bridget Jones. Ah ja.

0: Mijn hart breekt een beetje. I just called to say I love you. Ja, en ik baal. Want hij komt naar Nederland volgende maand. Maar ik was nummer, hou je vast, nummer 9000 in de wachtrij tijdens de ticketverkoop. Jawel. Eindstand dus geen Stevie Wonder live voor Romy. Maar kijk, op de radio is toch al één ding. Dit is Bart Kael.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je licht het doet.
0: En ook Luc Appermond, avond.
2: Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed.

is vandaag iemand jarig, een Schot, namelijk Maggie Reilly, die wordt vandaag 70 jaar. Het is ook van die tijd dat we ze kennen, hè? De 70s, de 80s. Van onder andere deze. Moonlight Shadow, maar zometeen hoor je een song waar je toch ja, net iets relaxter van wordt. Er is dus voor zo meteen eerst even kijken naar de weg. Door werken zijn deze tunnels gesloten. Op de A12 in Boom is dat de Ruppeltunnel richting Antwerpen. Die is nog dicht tot 6 uur morgenochtend. En op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, de Thijsmanstunnel. Die is daar dicht tot 5 uur morgenochtend.

0: individu.
1: George Ezra en Budapest. 8:40 intussen. En je luistert naar Radio 2 Relax. En dat is aardig aan het lukken, als ik Christelle de Tavernier uit Kortrijk mag geloven. Laat ze weten via VRT Max, heel fijn. Dit is Rob de Nijs.

Een triest nummer, maar ik heb wel fijn nieuws over Rob de Nijs, of toch de zoon van Rob de Nijs. Want Robert de Nijs is papa geworden. Jawel. En als eerbetoon heeft hij de kleine Oliver Robert de Nijs genoemd. Jawel, dat is zijn volledige naam. Als eerbetoon dus aan de opa. Rob de Nijs heette ook Robert, hè, officieel. Dus de cirkel is toch een beetje rond. Mooi toch? Dit zijn de Common Linnets

Fleetwood Mac and Dreams. Ja, als ik zeg Queen komt eraan, dan denk jij misschien aan... Ja. Maar ja. Daar word je natuurlijk allesbehalve relaxed van. Dus ik schakel Pomme Queen in. Wat denk je daarvan? Wees je van mij.

0: Pommequeen thuis.
1: Meisje van glas.
0: Meisjes van honing. Misschien heb je wel een red wine bij de hand. Het is mij al eender wat je aan het drinken bent op deze dinsdagavond. Als het maar nat is, dan geniet je des te harder van deze UB40.

0: Antwerpen.
1: Wat een song, hè? Leki en Spread My Wings. Zometeen de Fixkes die vertellen over hun lievelingsdier. En mama's jasje mag ook niet ontbreken op deze Radio 2 Relax.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Goedenavond, VRT Nieuws, mijn Brecht Schabriks. De luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 10:00 PM en 8:00 PM. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. Volgens Skies zal er heel wat hinder zijn. Woordvoerder Kurt Verwilgen.
4: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de problemen.
3: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Heel wat websites van steden en gemeenten in ons land liggen plat, vermoedelijk door een storing. Ze hebben allemaal dezelfde leverancier. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Wanneer het is opgelost, is nog niet duidelijk. En Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. De aanleiding is een conflict met Pascal Van Damme, de voorzitter van de Voetbalbond. Dat vertelt Peter van den Bent.
5: Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later dat Willems zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakten ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt.
3: In Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van den Putten is in Nederland.
6: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste. Maar politie en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie er mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
3: Het weer vanavond en vannacht, meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: 3 over 9, goeie avond. Door werken zijn deze tunnels gesloten.

0: steeds dichterbij, hè. Nog steeds dichter komen we bij dit moment. De kerstkoningin Mariah Carey, maar ik weet het.
1: Radio 2, relax.
2: Romy de Ridder.
3: Radio 2, relax. VRT, Radio 2.
0: Het is nog veel te vroeg. Nee, ik ga zo meteen nog geen kerstsong op je loslaten. Geen paniek. Want dat is alles wat ik wil vermijden. Paniek op deze dinsdagavond. Het is Radio 2, relax. Maar na deze fixjes, ja, komt Mariah Carey er wel aan. Dat wel.

Mariah Carey en Against All Odds. Ah, ik heb er stiekem toch zin in, hoor. De kerstperiode, waar je dan non-stop Mariah Carey op je radio hoort. Zwat, het is nog wel eventjes wachten, daar niet van. Nu, je kent Judith. Op 7 oktober treedt ze op in Kafka Oudaan in Antwerpen. En er zijn nog tickets voor de schappelijke prijs van 17 euro. Maar je krijgt ook gewoon er een gratis artiest bij. Ja, want Bas Serra, die verzorgt het voorprogramma. 7 oktober dus, hoor je dit ook live. All because of you.

Bas Serra. Ja, hij is dan geen VRT zomerhit winnaar geworden. Maar dat komt nog wel, hoor. Want wat een stem heeft die man toch. Dit is mama's jasje. Ik mis haar zo.

Ja, er zijn twee dingen die ik kan verstaan bij het horen van een happy ending. Ja, het enige waar ik op deze dinsdagavond voor ga zorgen, is voor een muzikaal einde. En voor deze Mika.

Anita Tikker aan mijn twist in My Sobriety. Het is bijna 9:30. In Spanje, als dat een plek is waar je wel af en toe eens naar weg vlucht, dan gaat dit heel herkenbaar klinken. Ja, het is een liefdesbrief, of zo interpreteer ik het toch, van Counting Crows en Bluff, gericht aan het zuiden, aan Spanje.

0: Holiday in Spain. Mooi hoor. Zo hoor je U2 en nadien ook deze. Is there something I need to know? Soul Sister. Something you've been keeping from me. Something I need to know. Is there something I need to know? And you don't have the courage to say. Maar eerst nog de weg. Want door werken zijn deze tunnels gesloten. Op de A12 in Boom is dat de Ruppeltunnel. Die is richting Antwerpen gesloten tot 6 uur deze ochtend of morgenochtend. En op de R2 is dat de Antwerpse ring richting Stabroek, de Thijsmanstunnel. Die is dicht tot morgenochtend 5 uur.
1: Je luistert naar Radio 2 in

Soul Sister en Something I Need to Know. 2014 zijn we en kijk ik graag al eventjes naar morgen. Nu, morgen sta je op met uiteraard Goedemorgen Morgen op je radio, maar ook met Christel Verbeke. Ja, ze is op je tv met haar nieuwe programma Christel. Volmoedige verhalen. Nu, heb je een vraag voor haar via de Instagram van Goedemorgen Morgen? Kan je haar een vraag stellen? Kan je een vraag insturen? Graag.

anymore. I can see the change. Het is bijna 10 uur op deze dinsdagavond. En als je vanavond die tv, ja, eens een keertje aan de kant wil laten, heb ik misschien wel een goede luistertip voor jou. Ja. Want ja, kijk, het is toch altijd blauw licht dat je in je gezicht krijgt. Niet goed als je echt relaxed in bed wil kruipen. Dus de radio is één ding. Maar misschien een podcast kan je ook wel op weg helpen. Zo details na de Jackson 5.

0: I Want You Back van de Jackson 5. Ja, om helemaal relaxed in je bed te kruipen. Misschien toch nog een kleine podcast-tip. Want ja, dan heb je toch al geen blauw licht meer in je ogen. Hè. Een suggestie. Ja, de nieuwste van Als de Muren Konden Praten met Anja Daams. Daar gaat ze met televisiemaker Karel Meesters terug naar zijn oude school. Daar is het ateneum van Etterbeek in Brussel. En ja, uiteraard is daar ook gepolst geweest door Anja naar ja, de kuren die hij heeft uitgestoken. Het kattenkwaad dat hij heeft uitgestoken in die tijd.
1: Ik was geen stout krapul, maar ik was wel een braaf krapul. Ja. Van die periode ken ik, zijn er verschillende gasten gestorven aan overdosis. Gasten in een bak. Kerels met wie dat ik ja, toen speelde. Hè. En dus daar zie je toch... waar dat je wieg is, is heel belangrijk. En als er dan geen systeem is dat u opvangt of dat u meepakt, dat je kunt ontwikkelen, dan kan het ook fout gaan. En ik, zoals ik zeg, ik heb dat wel echt gezien. Mijn kindje gaat bijvoorbeeld nu ook naar school.
2: Ja.
1: En ik ben daar wel gevoelig voor. Zo. Ook zo voor kinderen waarvan dat ik wel nu zie dat die vanuit complexere sociale omstandigheden komen. Dan zal ik daar soms ook zo een tandje voorbij steken. Zo. Omdat, ja, voilà, it takes a village to raise a kid. En bij mij was dat zo. En als je dat dan inderdaad niet hebt, ja, dan kan het gewoon echt fout lopen. En zoals ik zeg, ik heb dat echt wel gezien.
0: Ja, de details van het kattenkwaad dat Karel zelf heeft uitgestoken. Want ja, ook dat is er. Dat hoor je natuurlijk in de podcast Als de Muren Konden Praten. Vind je gewoon op VRT Max.

zien me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raak uit tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het

Victor is MC en Remo van het Groene Woud. Spiegel. Morgen dus Christopher Beek aan het ontbijt. Voor nu, Radio 2 Relax gaat gewoon nog door tot 1 uur deze nacht. Van mij krijg je nog Duran Duran en Save a Prayer. Voor de rest nog een fijne nacht. Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
4: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
3: In Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan de sporen. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van de Putten is in Utrecht.
5: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste. Maar politie en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
3: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier, want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van de storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. Peter Willems is vanavond ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK, onder andere omdat Van Damme in de tribune naast FIFA-voorzitter Infantino was gaan zitten. Volgens voetbalanalist Peter van den Bemt is de kans groot dat de Voetbalbond nu eerst in eigen huis kijkt voor een nieuwe CEO.
6: Daar is iemand als Vincent Manhart, die op dit moment sportief directeur is aanwezig en die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Sulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhart. En dan is het maar de vraag of die erop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
3: En de Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens zijn optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten. Maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kant kiest. Vandaag hebben drie artiesten uit Sheeran's voorprogramma laten weten dat zij uit de tournee stappen. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten bij een temperatuur tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

dezelfde dag. Heb je je werk gewoon gedaan, terwijl het lichtje dat je in jou had was uitgegaan.

0: 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op Facebook.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen dan ook op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google nu samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn intussen onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
1: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
0: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier. Want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van die storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. De Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens een optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert altijd om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kan kiest. Vandaag hebben drie artiesten uit Sheeran's voorprogramma laten weten dat ze uit de tournee stappen. Het weer vannacht, meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

middernacht. VRT Nieuws met Brecht Schaprijs. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. In Nederland is er vanavond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd. Gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er al zware hinder geweest in Nederland, met buizen en kabels die afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. Zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, dat zoekt de politie nu uit. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Wellicht is de drone het land binnengekomen via het luchtruim, via Wit-Rusland. Lionel Messi zal nog een laatste keer het truitje van de Argentijnse nationale ploeg mogen aantrekken tijdens een officiële afscheidswedstrijd. Die zal plaatsvinden op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië neemt het dan op tegen Benin. Messi is 39 en kondigde eind augustus zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Afgelopen zomer verloor Argentinië de WK-finale tegen Spanje. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Dinsdag 15 september zit erop. Een goede nacht.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederland is er in de loop van de avond opnieuw een metalen staaf op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd en gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er zware hinder geweest in Nederland met buizen en kabels die de afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. De Nederlandse spoorbeheerder ProRail zet vannacht en in de ochtend extra bewaking in op het spoor. Er zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, zegt Bram van de Putten in Utrecht. En mogelijk was dit nog niet hun laatste actie.
1: Ze houden wel rekening met mogelijke nieuwe sabotageacties. En daarom zijn ze ook extra waakzaam vannacht en morgen vroeg. Bijvoorbeeld het cameratoezicht wordt extra opgeschaald. Dat wil zeggen meer mensen die camera's moeten opvolgen vannacht. En er wordt ook gesproken van eventueel mobiele patrouilles toezicht langs de sporen om te vermijden dat er nieuwe sabotages plaatsvinden. Het was vandaag natuurlijk ook een speciale dag in Nederland. Prinsjesdag, dat is zeg maar de aftrap van het politieke jaar. De vermoedens zijn dat lokale of bepaalde groeperingen dat moment hebben aangegrepen om die sabotageacties uit te voeren. En intussen heeft de politie ook een getuigenoproep gedaan omdat er blijkbaar toch 1 auto is gesignaleerd op camerabeelden vlakbij het spoor vannacht tussen 3 en 4 uur. Dus we hopen dat ze daar meer informatie te pakken krijgen van mensen die misschien iets gezien hebben.
0: De FBI en de Britse cyberveiligheidsdienst waarschuwen voor Iraanse spyware. Die wordt ingezet tegen journalisten, activisten en dissidenten die in het Westen wonen. Ook de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst, AIVD, waarschuwt daarvoor. De software heet Chosen Brick en wordt verspreid via onder meer WhatsApp en Telegram. Aan de ontvangers wordt gevraagd om een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot informatie op hun apparaten. De spyware kan onder meer berichten, e-mails en contactgegevens stelen en schermbeelden maken. De Britse zanger Ed Sheeran moet de rest van zijn tournee afwerken zonder begeleidingsband en zonder de 3 acts in zijn voorprogramma. Zij hebben zich teruggetrokken na de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen en ook Stop the Genocide. De andere artiesten steunen Macklemore. Volgens Ed Sheeran was het niet zijn beslissing, maar wel die van de Amerikaanse concertorganisatoren die show zouden schrappen als Macklemore nog zou optreden. Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kant kiest. Het is bewolkt vannacht met kans op buien, vooral in het noordoosten. Het blijft minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met opnieuw geregeld een bui. 19 graden is de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.

0: Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00 VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Vlaamse Milieu- en Natuurverenigingen moeten nog wachten tot na de opmaak van de Vlaamse begroting voor ze duidelijkheid krijgen over hun subsidies voor de komende jaren. De beslissing had normaal uiterlijk op 10 juli moeten vallen, maar ze wordt nu gekoppeld aan de begroting voor 2027. Minister van Omgeving Joop Broens zei in het Vlaams parlement wel dat alvast 75 van de 79 organisaties een positief advies kregen, maar dat is nog geen garantie op subsidie. Begin deze maand protesteerden zo'n 250 medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen aan het kabinet van Broens tegen de onduidelijkheid en het uitstel van de beslissing. De minister zegt dat hij het belang van de verenigingen erkent, maar nu nog geen uitspraken kan doen over de beschikbare budgetten. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden. Dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle elementen wijzen opnieuw in dezelfde richting, zegt Marijn Trio in Kiev.
4: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
3: Er zijn 7 personen opgepakt in Nederland voor het in gevaar brengen van het verkeer op de snelweg gisteren. Boeren hadden er hooibalen in brand gestoken. Daardoor ontstond veel rook die over de snelweg trok, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. De opgepakte personen zijn verhoord, zegt de politie. Daarna zijn ze weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. De branden maakten deel uit van boerenprotesten tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Het is bewolkt vannacht met kans op buien, vooral in het noordoosten. Het blijft minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met opnieuw geregeld een bui. 19 graden is de maximumtemperatuur. Meer in de app van VRT Nieuws.